0: nieuws van 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Die vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Hulpdiensten zijn ter plaatse en gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daardoor niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: 3 uur Etje Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio meerdere gewonden gevallen. De explosie vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar 666 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. Het wordt 16 tot 19 graden.

0: Dit is L1.
1: L1.
2: Ik ben de politie. Jingen beweegt. Jingen werd beschoos. Hang omhoog, man. Luister waar ik sta.

0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn meerdere gewonden gevallen, meldt de veiligheidsregio. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De explosie vond plaats in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, met RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. En rond deze tijd is de aftrap van de tweede wedstrijd op het WK voetbal. Zuid-Korea neemt het daarin op tegen Tsjechië. Bij Zuid-Korea staat Feyenoorder Wang in de basis. Bij Tsjechië staat PSV'er Kovar op doel. In dezelfde pool won Mexico gisteravond met 2-0 van Zuid-Afrika. In die wedstrijd vielen 3 rode kaarten, 2 aan de kant van Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1.
1: Straks, als de zon gaat schijnen, wolken weer gaan verdwijnen, een briesje locht het ooien.

0: 1 met het nieuws van 5 uur.
1: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 mensen gewond geraakt, meldt de gemeente. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekendgemaakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw, waar een sportschool is gevestigd, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan de waarschuwingen van de revolutionaire garde. In steden langs de kust zouden explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. En volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen.

Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van ministers Van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 600 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet

0: Niet in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden.
1: De show.

0: het nu tijd voor de imitatie van een Mexicaanse voetbalcommentator die een doelpunt ziet.
1: Goal! Goed. Hoe vaak heeft hij het geroepen?
0: Twee keer. Ja, we zijn nog niet wakker, bus, ben ik.

0: natuurlijk ook weer in bed blijven liggen, want het is niks, hè.
1: Als ze, bed?
0: Ja, als ze nu in de boot kijkt, maakt ze rollen kopen, dan maakt ze rollen kopen weer gelijk toe. Want dan denk ze bij zichzelf van...
1: De herfst is weer begonnen. Dus,
0: vrouw Holland, ik heb er net geen sneeuw te loggen. Man, het zit er niet uit, hè.
1: Een hele dikke trui aangetrokken vandaag.
0: Ik zag het al. Die vrouw was goed in zwijgen. Ik kijk die aan en ik knip ook die stuk aan. Het is niet een zinkje. Koekoek, zei ik.
1: Van de week had ik nog korte mouwen aan. Toen zei ze nog van... Ga jij met die korte mouwen naar L1? Ik zeg ja.
0: Oh, dat is een anti-kater.
1: Ik probeer het nog maar eens uit. En toen kreeg ik het toch koud. Ik denk, dat gaat het niet meer gebeuren.
0: Nee. Ja, maar de mensen hier is het anti-kater. En die Noors komen, die hebben het altijd warm. Het is zo'n zal wel een leeftijd liggen.
1: Ja, dat weet ik wel zeker.
0: En heb je gisteren gekeken naar de openingswedstrijd?
1: Ik heb een beetje met een schuin oog heb ik zitten kieken.
0: En de openingsceremonie, heb je toch nog gekeken?
1: Nee.
0: Ja, ik heb toch wel een familie zien komen van grootheden, man, die door het zingen waren.
1: Oh, die heb ik ook gezien. Ja, ja. Andrea Bocelli onder andere, hè?
0: Zo, was dat Oh, die heb ik me net neergezien. Nou ja. Nou ja, goed. Maar het is wel Sjoerd, we zitten er. En zondag tegen de pas eigenlijk voor ons allemaal gebeuren. En ik kijk ook weer gelijk even op het weer zondag. 18 graden, dus die veel kunnen ze beter binnen zitten. Nee, jongens, voor de week hebben we het allemaal gehoord. Maar eerst is het vandaag Feel Good Friday. Yeah. En dat betekent dat we gewoon natuurlijk vandaag voor een heerlijke Feel Good plaat om het weekend toch een beetje in te aanluiden. Iets was even met de dagelijkse beslommeringen. Dat is vandaag vrijdag. Als het goed is het de 12e.
1: Het is inderdaad goed. Yeah. 12. Ja. Ja, vrijdag de 12e.
0: Knap van mij.
1: Volgens de kalender, de Limburgse kalender, is het geinendag.
0: Het is geinendag.
1: Geen speciale dag.
0: Ja, ja.
1: Maar er is wel een QR-code vandaag.
0: Oh, ben ik benieuwd.
1: En dat gaat om deze plaat.
0: Nou, los huren.
2: Ik weet het
0: nog goed.
2: Zullen mij te leren kennen.
1: Ja.
2: Zie ook niet hier keer, maar niet haar vriendin.
0: Dat is...
1: Wil u dat nu zien,
0: hè?
1: Het een wit pak aan?
0: Ja?
1: Zontada! Ja!
0: Nou, die heeft toch wel even een naam gemaakt. Ah, Led City. Daar kent ze nog maar rondje omheen. Alleen vind ik bij Zontada, als ze dit huis... En dan hebben ze een twee keer gezien. Denk ze, oh leuk. Nou, drie keer denk ze, ik ken er niks anders. En dan vier keer denk ze, nu heb ik het wel gezien. Dat is altijd hetzelfde, hè. Dat hier een keer snap het wel. Er zijn natuurlijk veel mensen die nog niet gezien hebben. Maar een keer een andere show, hè. Dan moet ik je Servé Hermans een keer bellen. Dat hij een nieuwe show maakt of zo. Zou dat niet zien?
1: Nou ja, hij treedt toch ook op met die band.
0: Welke band?
1: Hij heeft een band,
0: Heet er nu een band bij zich? Was normaal het cassettebandje.
1: Nu niet meer. Nee? En dat ziet er echt leuk uit.
0: Absoluut gezien, hè?
1: Ja.
0: Oh, nou, is knap. Dat heb ik er wel niet gemist. Ja, dan moesten we de foto's van laten zien. Goed zo, dit hebben we gehad. Dat staat fijn op de kalender vandaag, de 12e juni. Maar goed, er is wel een dag gekoppeld, neem ik aan. Bij onze grote vriend Fransje Broekhuizen.
1: Die weet precies wat voor dag het is.
0: Mm.
1: En het is zo'n discutabele dag ook weer.
0: Oh ja?
1: Ja, kijk maar eens eventjes.
0: Ik zie het.
1: Het is de internationale dag tegen kinderarbeid.
0: Ja, dan moeten ze verbannen natuurlijk. Maar sommige zaken kennen van niet zin dat we aan de andere kant van de wereldbol zitten. En wat er allemaal gebeurt door aan de andere kant, wat ze ook met de mensen door en die niet de duurste leeftijd hebben. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk.
1: Ja, dat zien we ook op het loor.
0: Ja, ik zie het.
1: Van Frans. Zien we keren toch wel Gert Don, ik weet niet wat. Maar ze kijken wel in de camera, ze lachen een beetje schampertjes.
0: Mm-hmm.
1: Hè? En ze zijn druk aan het werk. En daarom is het de internationale dag tegen de kinderarbeid. Want het zijn inderdaad relatief jonge kinderen op die foto.
0: We kennen ons eigenlijk binnen elkaar voorstellen dat het begin vorige eeuw ook hier in Nederland was, kinderarbeid. Dat
1: voordat het kinderwetje van Houten er kwam.
0: Dat gaat niet normaal, hè. Dat zien we. Nou ja, goed. Nou. Vroeger het hier, maar we kijken alleen maar vroeg vandaag. En we kijken naar de dag van vandaag.
1: Ja, en hij wil ook meteen Ramses Shaffy met zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder.
0: Hoe die gooit je hoor, zinnig.
1: 1970, hè?
0: Ja, dat was
1: het.
0: Ja, dat was fantastisch. Goed zo, dankjewel Fransje Broekhuizen om ons toch even bier te praten over die plaat.
1: Ja.
0: En het is volgens mij geen het gebeuren vandaag. Huur ze gewoon naar Oostenrijk met de sleurhut.
1: Och ja.
0: Ja, Steven van Ingen en Annemieke.
3: Annemieke,
0: goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
4: Hallo.
3: Alle
4: gloeiwappies.
1: Zit al in de wagen.
4: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Ja, ik ben de Obi. Wie ziet zo'n Oosterrijks op die automaat naar Oostenrijk.
0: Hoppakee.
3: Vandaag is de dag van de Rode Rozen.
0: Rode Rozen.
3: Dus dachten we al iets van Freddy Brecht met Rode Roos aan te
0: horen. Freddy Brecht,
3: iedereen een fijne dag.
5: Wil je gewoon nog even wat kilometers maken en radio.
0: Radio, wat vind je?
4: Een hele fijne dag allemaal. En radio.
0: Tot de vakantie. Jodelen, hitte. Flink jodelen, jongens.
1: Ja, vanmiddag zitten ze op de camping, denk ik, hoor.
0: Ja, dat denk ik ook. Hè. Ik denk dat er nog zo'n zijn favoriete meneer aan het kieken is. Ja. Zo'n goed half liter lekkere waaitse. Heerlijk, man. Hey, geniet ervan. Lang, fijne vakantie, Annemieke. En ik neem aan dat Huntje ook mee is, hè.
1: Ik
0: Huntje wat gebeten was.
1: Ja, ik gewoon
0: ja, dat denk ik ook wel, hè. Maar wie komen ze dan bij Rode Rozendag? Daar snap ik helemaal niets van. Nee.
1: Moet ik even opzoeken wat dat is?
0: Ja, kijk toch maar eens even. Nou, komen we dat even door. Nou, het eerste is gezat. Ramse Shaffi, zing, vecht, hul, bid, lach, werk en bewonderen. Freddy Brek met Rode Rozen. Deze vrijdag. Dat Annemieke en...

0: zeker, zeker. De wilde wereld en het wilde westen. Dat is vandaag Jimmy van Schalle Maarten. Huppakee. We komen uit de saloon gekropen. We hebben de ganze nacht toch gezeten. Ah, we wel lang even in de bar gestaan.
1: Ja, ja.
0: Drankjes ingeschonken voor allerlei mensen die op dit moment een beetje laveloos in bed liggen. Maar ook voor mensen die op dit moment lekker wakker hebben zien. En die denken van, hey, we moeten weer beginnen een lekkere feel-good dag. Zeker op deze vrijdag.
1: We zouden nog even terugkomen op de dag van de Rode Rozen.
0: Ik ben benieuwd, joh, want Freddy Brek is net al neergeknald door Annemieke.
1: Ja, ja, ik heb het gevonden.
0: Mm-hmm.
1: Wist je dat er een speciale dag bestaat die helemaal in het teken staat van de Rode Roos?
0: Nee, dat wist ik niet.
1: Elk
0: dat
1: jaar,
0: allebei niet.
1: Elk jaar,
0: ja.
1: Elk jaar,
0: elk
1: op
0: jaar.
1: 12 juni,
0: ja.
1: Vieren we de Dag van de Rode Rozen. Een dag waarop liefde, passie en romantiek centraal staan.
0: Zo, hé.
1: Heeft niks te maken met Valentijnsdag, dat dacht jij misschien.
0: Ja.
1: Maar het is gewoon een extra moment in het jaar om iemand te verrassen met een bloem die meer zegt dan 1000 woorden.
0: Oh, dus ik moet een pungel bloemen gaan halen vandaag. Weet je wat die rozen wat die kosten als ik er met z'n pungel aankom?
1: Als je ze aankomt, scoren, Pascal.
0: Ja, moest eigenlijk een goede boos verpakken.
1: Dan zuur ik het maar door. Ja.
0: Nou, ik heb niks fout gedaan deze week, dus dat
1: maakt niks
0: mee.
1: Uit.
0: Nee,
1: het is gewoon een extra dag in het jaar om iemand te verrassen met een bloem die meer zegt dan 1000 woorden.
0: En
1: dat is toch duidelijk?
0: Doe hoeft het niet te hebben.
1: Zeg ik dat ik dat niet doe?
0: Ik weet dat ze weer dag was. Modderbaaiers, roezolen. Rode rozen, rode rozen. Rozen voor jou en voor mij gekozen. Ja, Feel Good Friday. Dat was Jantje Koopman. Hey, Jan Stultjes, goedemorgen.
1: Ja,
0: man. Die was er vroeg bij.
1: Ja, die was er alweer om 10 minuten voor 1 vannacht. Goedemorgen, Pascal en Maarten. Ik ga voor de volgende. En dat vind ik wel een mooie plaat, hoor. Garland Jeffries met de Matador.
0: Garland Jeffries, lekker man.
1: Ja, dat is een lekker nummer.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Goedemorgen, mannen. Op deze Feel Good Friday ga ik het nogmaals proberen, zegt Mark van Dijk. Justin de Wild met Cheerio.
0: Volgens mij staat hij al op de lijst, Cheerio.
1: Justin de Wild?
0: Ja, hij heeft het toch letterlijk gedrept. Volgens mij faal. Maar als het niet is, dan heb ik het fout, hè. Dan moet ik hem inslikken. Gewoon even een koning Harold daar ondertussen. Goedemorgen, Harold.
2: Goedemorgen, Maarten, Pascal, alle gloeiwapjes.
0: Hallo Harold, welkom.
2: Het is een vriendin, gewoon een keer iets goeie normaals. Nee. Een beetje Europe met de Final Countdown, omdat de laatste dag van de week is.
1: Oh.
2: Gewoon een allemaal een kortig weekend wensen en een kortige vrijdag en radio.
0: Radio, ik dacht dat het erop zit, de Final
1: Countdown. Nee, strijd er net op.
0: Cheerio, dus dat ken. Nou, bij deze excuses. Dat moeten we zo meteen gaan doen. Want er zijn natuurlijk ook gloeibapjes die vandaag geen jurk.
1: Ja.
0: De wet, als het dan bier is, dan gaan we die bellen. Maar we gaan het niet meer gelijk om 6 uur doen. We doen het op een verrassingsmoment. Dat hebben we laatst dan ook al een keer gedaan. De dag Hans Vaassen, dat op zichzelf, zullen ze me niet bellen. Maar nee, zeker niet vergeten. Hoor. Zeker niet. Euro, Final Countdown van Koninklijke Harold. Gewoon erbij zitten. Emma van Ewijk is alweer wakker. Goedemorgen, jong.
3: Goedemorgen. En maak op school. En alle gloeibapjes. L.A. Ja, het is een regenachtige vrijdagmorgen. Een feel good plaat. Ja, ik vind het een goede plaat. Het is CCR, oftewel Creedence Clearwater Revival.
0: Ja, met.
3: Met Who Stopped the Rain.
0: Ja,
3: nou. Dan natuurlijk iedereen. En een fijne vrijdag, fijn weekend allemaal. Ergse. En tot maandag Radio.
0: Radio.
1: We hadden van de week wel Have You Ever Seen the Rain?
0: Ja, dat is een andere plaat. Dus
1: ja, ik weet
0: rain.
1: Het.
0: Ja, dus heb ik hem. Het regende op in CCR.
1: Ach.
0: Dus mee gewoon in de staat in Amerika wel behoorlijk gepland de ganze dag.
1: Geboren in de regen.
0: Dat denk ik ook, joh. Maar gewoon, het begon eerst op hier zitten. Dus ken dus CCR. En dat huren we allemaal uit de grote keuken van Erwin van Ewijk. Door klinkt zo. Dan pakken we Christian de Hoven. Ja. Christian, goedemorgen.
4: Een hele goedemorgen, Pascal en Maarten. Hier is Christian de Hovenier uit Brunsum.
1: Ja.
4: Vandaag, Feel Good Friday. Dan ga ik voor Mesa Forte met Garden Party. Dan wens ik een hele fijne uitzending en een schöne dag. Maar ja, schön.
0: No.
4: Het blijft regenen nu. Dus verwerden we lekker na en lekker modderig. Maar goed, alvast een fijn weekend. En dan zeggen we...
0: Ik snap het wel met de Garden Party. We hebben onze eigen tuinman.
1: De ultieme hovenierplaat, vind ik.
0: Ja, zeker dat. En als we nog niet eens hebben te zeggen, kan ze hun doorfluiten. Heerlijk, we fluiten ook door. En laten de fluitketel zo meteen ook weer lekker wegschen met die bij ons komen. Na de koffie die we allemaal weer gehad hebben. Maar ondertussen kijken we wel even wat gewoon op de buksemeester.
1: Ja,
0: dat is de
1: woon
0: in de rie.
1: Die geit vandaag voor Andreas Gabalier.
0: Ach, met Zee.
1: Gabalier, hoe je het wil.
0: Gabalier,
1: met Zee, inderdaad.
0: Ja, dankjewel.
1: En onze wegenbouwer.
0: Ja, Olfred.
1: Fred.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Fred.
1: Die zegt good morning. warning voor gloeiers en hoofdvoorgloeiers.
0: Zo.
1: Dit stukje blijft een geweldig filmpje. Hij heeft namelijk een filmpje toegestuurd.
0: Mm-hmm.
1: Van Clearance Clearwater Revival, Fortunate Son.
0: Ja.
1: Hij zegt, het is bij ons feest, want mijn dochter is geslaagd. Hoppakee.
0: Van harte gefeliciteerd. Ah, dat is knap, hoor. Dat is fijn.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ik zag gisteren inderdaad wel de gans Facebook werden versteld door allerlei mensen die geslaagd waren. Allemaal foto's van vlaggen die opgehangen werden. Volgens mij waren de elders op sommige momenten nog blier dan de kind zelf. Dat is allemaal zo van, oh. Maar wel leuk om dat allemaal mee te maken natuurlijk, voor iedereen die geslaagd is.
1: Trouwens, Fred komt met What a Wonderful World. En anders wil hij dus The Fortunate Son horen. Maar A Wonderful World staat nog niet in de lijst.
0: Ja, maar goed. Wat wilt er nu zeker?
1: Wonderful World.
0: Ja, Wonderful World. Nou,
1: Wonderful
0: kan ik zien. Ja, we weggroeien. Wonderful World.
1: Ja.
0: Correct,
1: Ruudje moet klimmen nog even door. Je zegt vandaag op Feel Good Friday gewoon ik voor Monty Python met Always Look on the Bright Side of Life.
0: En dat heeft er helemaal geliegen en dat moest je zeker doen, jongens.
1: Zeker always met dit weer. Baba,
0: wat is weer zo get?
1: Tony Heijmans nog even?
0: Ja, door Tony Heijmans nog even.
1: Goedemorgen, mannen. Op deze Feel Good Friday en de zomer in aantocht. Hij is lekker positief. Kon ik voor de nieuwe zomerhit van dit jaar?
0: Dat is
1: Cherry O van Justin the Wild.
0: Dat doet ze goed natuurlijk. Ik dacht dat die op een lease gestegen zijn nog helemaal niet op. Wil ze mogen huren? Geef het even door via de L1-app. Op de dag dat we ook vandaag weer koffie gaan weggeven. Dat we beloofd gaat. En ik zie in mijn linker ook alweer dat Michel de Barriander...
1: Ja.
0: ook alweer een tegenhoeken voor een score.
1: Absoluut.
0: Dus dat zo meteen.

0: Pim, van harte gefeliciteerd.
1: Dank jullie wel.
0: Ik hoorde. Ja, we wisten niet of je al zo vroeg wakker was of je moest werken op dit tijdstip. Ja, maar normaal op zo'n dag als je jarig bent, dan heb je wel eens een snipperdag, hè?
1: Nee, er wordt gewoon gereden vandaag.
0: Ja, er wordt gewoon gereden, maar er wordt, ik neem aan, door dat straks regen, nog wel eens een keer voor jou gezongen op de zaak.
1: Meestal zijn er altijd wel mensen die een poging wagen.
0: Ja. Hetzelfde als ons. Dit keer kwam het wel goed uit. We hadden net onze keel een beetje gesmeerd met wat koffie. Neem aan dat je ook een lekkere koffie hebt gehad. Ben je al een beetje verwend thuis?
1: Ik ben hartstikke verwend thuis.
0: Ja? Vertel eens.
1: Hartstikke natte kat op bed.
0: Een natte kat, ja. Okay.
1: Die zijn dus al buiten geweest en die kwamen me vrolijk feliciteren.
0: Ja, maar je weet wel dat ze van je houden dan, als ze zo dicht bij je komen zitten. Heerlijk is dat toch?
1: Ja.
0: Hey, maak je er, nadat je straks gewerkt hebt, wel een hele mooie dag van?
1: Ja, zeker. En het is een kroonjaar, hè? 70.
0: Oh! Wat een mooie leeftijd, hè? Je weet dat ooit iemand zong met 77 jaar vengt als leven aan. Nee, 76 jaar, maar dan ben je dus net al voorbij. Dus je hebt dat mooie leven, ben je al aan bezig, Karin.
1: Oh ja, maar ja, mijn moeder is 101 geworden. Dus ik denk dat ik nog wel wat jaartjes
0: Daar heb je nog wat te gaan, hè? Dus,
2: maar dan weten we zeker dat je zo lang blijft luisteren in ieder geval.
1: Als jullie volhouden, doe ik dat ook.
0: Wij doen ons best, Karin. Wij doen ons best. Fijne verjaardag, hè?
1: Dank jullie wel.
0: Hoi, Kara van der Waal, je mag haar feliciteren. Doe je even via de volgloeipagina.
2: Ja, de volgloeipagina. Facebookpagina.
0: Maries had dat ook al gezien. Die was natuurlijk ook al bezig. Van, oh, je Kara van der Waal. Ja, wat een leeftijd. Een mooie.
2: Iconische luisteraar voor ons.
0: Ja, die is al heel lang luisteraar.
2: Rijveilig.
0: Ja. Dat is een mooie uitspraak die Kara altijd deed. Dan moeten we altijd eventjes in het zonnetje zitten.
2: Absoluut.
0: Dan gaan we eens even kijken wat de mensen allemaal weer hebben ingestuurd. En het zijn ontzettend veel dingen. Ik zei al dat Michel Bakker weer aan de beurt is.
2: Ja.
0: En Michel Bakker, de Durp Friedrich, altijd een fijne tegelnoos toe. Sturen. En dat is een Limburgse spreuk. Maar eerst, goedemorgen Michel.
3: Goedemorgen Pascal, Maarten, vrienden en de gezelligste community van het Bruine Fruit hier.
0: Het Bruine
3: Gaande met de volgloeien.
0: Nou.
3: Ik zal vandaag te denken aan ZV den Borrelplank met Het leven is mooier met bier.
0: Ja,
3: dan
0: ja.
3: Ook volgloeien in Feel Good Friday. Goed, de Barragaanen gaan nog een paar uurtjes blinksen door, nog een paar uurtjes donkieken. Dan heb ik natuurlijk woggeënde. Voordat we eruit gaan naar het Schönes woggeënde, hebben wij ook weer een hele mooie spreuk voor jullie.
0: Ja.
3: Stopt het werk vandaag extra vroeg? Kun je mooi op tijd naar de kroeg.
0: Ja,
3: dat is een spreuk voor vandaag. Ik wens iedereen een schönes Wochenende en we spreken ons maandag.
0: Ja,
3: dit was de Barragaande voor L1 Radio.
0: Hoi, L1 Radio. Ja, dat doet hij goed, hè. CV de Borrelplank. Ja, dat past echt bij Michel natuurlijk, hè.
2: Ik heb een CV de Borrelplank, heb ik hier.
0: Heb je hem? Ja.
2: Oh, zo. Nou, dat knalt erin, hoor.
4: Knalt
2: er
4: mee een verhaaltje.
0: Hey.
4: Ja, maar dan wees niet. We gaan weer op stap.
2: Ja, lekker hoor.
0: Verkeerd, hè? Ja, lekker.
2: Goed Friday.
0: Ja. CV de Borrelplank, hè.

0: vogelplank, IBL 1. Waar gaan we naartoe, Maarten?
1: Nou, we gaan gewoon door naar Josje Kerris.
0: Josje Kerris.
1: Goedemorgen, Maarten, Pascal. Op deze regenachtige Feel Good Friday ga ik het nog maar weer eens proberen voor Als de Zon Schijnt van André van Duin.
0: Ja, ja, die staat echt op de
1: die
0: lijst.
1: Die staat er echt dat al lang op, Jos.
0: Dat hebben we gecheckt.
1: Dus even een nieuwe insturen, ja. Graag. En dan heb ik hier onze grote vriend Maurice van der Vin.
0: Ja.
1: Maurice van der Vin, mm-hmm. Altijd goed voor iets aparts.
0: Ja.
1: Maar deze, daar komt hij wel vaker mee.
0: Welke is dat dan?
1: Het Sir Douglas Quintet.
0: Oh, met medicine, me in Stockholm.
1: Meet Me in Stockholm, ja. Inderdaad. En hij doet ook een voorspelling.
0: Want?
1: Er is pas de openingswedstrijd gespeeld van het WK, maar hij komt al met de wereldkampioen.
0: En wie is dat dan?
1: Portugal.
0: Portugal.
1: Portugal.
0: Ah, Portugal. Ja, ik wou hem even bellen, maar dat is better than new al. Nou, dat zien,
1: ik weet het
0: hoe
1: niet.
0: Kom je erop? Geen idee. Ja. Misschien is ze wel deskundig, maar goed. Ik kan ons niet vertellen.
1: Monique de Marketenser wil hem toch wel erg graag erin hebben. Mm. Alan Jackson met It's 5 o'clock somewhere.
0: Ja, ergens is de bal inderdaad
1: een regelmatig voorbij, hè, bij haar. Dus ja, zal ik nog even Petra Stroom erbij doen?
0: Ja, doe ik even.
1: Die zegt ook Garland Jeffries met de Matador. Dat is een tweede streepje al.
0: Ja, oh, Garland Jeffries, Matador. Ja, zeker. Gewoon hartstikke erbij zitten. Nou, ik kom daar gelijk op bij Fossi, want ja. die heeft me toch het opgestuurd.
1: Och, ik
0: de
1: zie
0: evolutie
1: het.
0: Van de verse vriend.
2: Hey. Hey. Goedemorgen, Pascal Abate.
0: Hallo.
2: Goedemorgen, jullie wappies. Oh, ik heb gisteren weer even lekker frietjes gebakken. Ik zelf dan, hè. Ik heb ook wat foto's bijgevoegd van ja. De evolutie van de frietjes. Ja. Zo heet dat op Feel Good Friday. Ja, en dan in het kader van Feel Good Friday.
0: Ja.
2: Wil ik vandaag eens een keer een klassiekertje van Nederlandse bodem erin gooien van Love met Waldolala.
0: Ja,
2: ik kwam gisteren denk ik voorbij op YouTube. Ik denk dat vind ik wel weer een leuke zin
0: hier. Oh, wat een kiekje, jong.
2: Goed, maak er een schoen en dag van. Voor Stefan en Annemieke en nog een goede reis. En alle andere fijn weekend. En radio.
0: Radio, en wat duidt het ook een werk in die keuken?
1: Ik zal het zo meteen even zien.
0: Laten we zo meteen even laten zien, want het is inderdaad de evolutie van patat naar friet. Ja, dat duidt er knap, hier. En we gaan onze grote vriend Dennis Thomas. Dennis, goedemorgen.
3: Mooi vrienden vanochtend, show.
0: Hey Dennis.
3: Ik ga ook hier bijdragen met Anastasia met I'm Out of Love.
0: I'm Out of Love, Anastasia.
3: Geen goed zending weer.
0: En wat zeggen we dan?
3: Goed weekend alvast.
0: En
3: Radio,
0: hè? En is groot wakker, zit er al. Dennis Thomas. Nou, het is wel gek. We hadden natuurlijk vroeger altijd, dan zeiden we ook, het is Frieten Vrijdag.
1: Ja.
0: En daar komen er veel mee. Ik denk dat straks Rob de taxichauffeur dat ook weer gaat zeggen. En er is een evolutie van de friet. En wat beginnen we dan met?
1: We beginnen dan gewoon met de erbelen, hè?
0: Met de kale patat.
1: Schilder kale patatjes. En
0: het wordt er wel eugen in, zie je dat?
1: Ja, dat heeft een groot gedoom.
0: Ja, dat is keurig.
1: En het zien echt van de knotsen van patat, hè?
0: Frietpataten, zeggen ze.
1: Ja.
0: En dan?
1: En dan moesten die door zijn apparaatje
0: was
1: hier
0: een
1: rollen.
0: Ja,
1: ja zo, en dan
0: moest gaan hangen, hè?
1: Dan kiezen dus echt frietjes.
0: Zo?
1: Ja, en dit moest ze in water doen. Ik denk zaad, met zaad erin.
0: Beetje zaad, joh.
1: Ja, want anders dan, hè?
0: Mm-hmm.
1: Dat laat je even weken. Dan moet je ze weer drogen.
0: Ja, zeker
1: gaan
0: dat.
1: Dus rauw even in een bakje.
0: Ja.
1: Ik zie dat Fossium ook op een weekschaaltje.
0: Ja, maar ze weet precies het, hè, want,
1: wat hij doet. En dan, als dat allemaal gebeurd is, dan gaan ze uiteindelijk de frituur.
0: Ah, dat vind ik het liefst, hè, dit pankje. Ja,
1: en je ziet dat ook lekker pruttelen daar in die
0: soort frituur.
1: Ja,
0: en
1: zeker.
0: En professionele pan ook.
1: Zou dat zijn, vraag ik me af.
0: Geen idee wat dat is.
1: Dat is wel het ultieme vet, hè. Ik was van de week in België. Ik zat alleen maar rekken vol met ossewit.
0: Met ossewit?
1: Ja, zeker. En dan heb je dus de voorgebakken friet. Die leg je nog eventjes terug op een bakplaat om even uit te rusten.
0: Ja,
1: dan doe je ze nog een keer in de frituur.
0: En dan?
1: En dan krijg je uiteindelijk het ultieme resultaat.
0: Oh!
1: En dat zijn toch wel heerlijk knapperige frietjes. En wat mij opvalt is dat Fossi echt zo'n echte frietbak heeft, zoals
0: professioneel
1: we ook hebben.
0: Ja, ik hoop dat het ook zo mee soort.
1: Een beetje zaad erover
0: in. Had ze op een ruime frietenwiel, dat deed het ook altijd. Oh man, fantastisch. En dan kreeg ze een hele grote friet. Wat deed hij dan altijd? En dan pakte hij de zak en had ze dan zo'n teuter met friet.
1: Ja.
0: Kneep hij de onger toe met de doem, of met de vinger, met de voes. Gooide de friet erin en als ze dan een teutje liet zakken, dan deed er ook de vingers weg. Dan flikkerde de helft van de friet onger in en had ze nog maar een half teutje friet.
1: Oh, dat is wel een truc.
0: Ja, dat is een truc. Huuk.
1: Cash cow.
0: Barber truc.
1: Ja, ja.
0: Nou, frietenwil.
1: Maar dit is frietenvolzie.
0: Ja, frietenvolzie. Sure, man. Nou, fijn. Dan zien we weer even terug gekomen in de wereld van de friet. Dan gaan we gelijk door even naar Jokertje. Want ja, Jokertje van Post, dat moeten we ook even. Joker, goedemorgen. Want hij moet straks ook weer goed opletten.
1: Oh, dan moet verder dit.
0: Ja, El Mundo Fantasia gaat er naartoe. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, man. Goedemorgen. Is met Joker van Post.
1: Jokertje.
4: Vandaag ben ik los in Maastricht. En voor de rest weet ik het nog niet vandaag.
0: Oh.
4: We zullen wel zien. Voor de verkoop vandaag op deze Feel Good Friday. En dan gewoon ik voor Bohemian Rhapsody van de Muppets nog eens een keer. Dus kijk of we vandaag wel doorkrijgen. Nou, voor de rest, eerder met werk gewerkt. Voor de chauffeurs van de slijntjes. Een goede reis en vakantie voor degene in vakantie gewoon. En prettig weekend en maandag radio.
0: Radio en veel plezier.
1: Nou, succes daar in Mondo Verde.
0: Ja, liep me zoen. Dat kregen we op foto's, denk ik. Nou ja, deze week hadden we al een beetje de Muppets. Dus de Muppet Show. Zullen we Rob van Hoven verpakken?
1: Ja, ik ben benieuwd over de... Het is ook frietenvrijdag voor hem, hè?
0: Ja, zeker. Rob, de taxichauffeur.
1: Ja.
0: Want daar hebben we het over. Had net zo nog allemaal hagel bovenop zien de wagen zitten. Is allemaal gootje komen, joh. Rob, goedemorgen. Welkom in de uitzending.
5: Goedemorgen, mannen met Rob, de taxichauffeur.
0: Hey, Rupke.
5: Ja, ik begin vandaag om 8:30. De planning mogen we nog krijgen. Ja. Dus we even afwachten.
0: Mm-hmm.
5: En morgen moet ik ook nog werken.
0: Ja.
5: En zondag heb ik dan vrij.
0: Ah,
5: maar vanaf de volgende uur, dan ga ik voor Frans Bauer met Eens komt er voor jou een dag.
0: Oh,
5: ik zou zeggen, nog een fijne uitzending, een fijn weekend en tot maandag. Radio.
0: Radio, dankjewel. Fransje Bauer, Eens komt er voor jou een dag. Vul zelf in op de stippeling wat er dan allemaal gaat gebeuren.
1: Puntje.
0: Ja, dat is altijd iets vergeten. Sommige dingen die we niet weten van tevoren. Deze Feel Good Friday. Laat ze binnenkomen. Lekker die positieve platen. We hebben nu Ultimate Chaos.

0: voor Ed Ogel, hè? Tenminste, de dames die door zongen Love. Maar goed, Maldona, daar hebben we Lieske erbij gezet. Hier op deze Feel Good Friday. Hier ben je alleen 20 voor 7 geworden. Ja, kijk maar in de boete, hè? Kijk maar niet, maar dan moesten we misschien daar wel doorheen met de fietsje. Ik weet niet of Jo er al is. Is stel met de fiets ook alweer eens of heeft hij vandaag in de dag vrij? Ken hij?
1: Dat ken
0: ik. Ja, dan komen we dus op wat tegen.
1: Ja, Jo is er bij.
0: Is er wel gelukkig. Wel regenpak aan hem. Of is met de auto? Heeft dat niks gemeld?
1: Ik vraag allemaal dingen. Ik ben gewoon aan het kijken. Hij zegt, ik ben vandaag in een auto.
0: Suze.
1: Onderweg naar Remung.
0: Suze.
1: Ik ga van de Eurythmics met Here Comes the Rain Again.
0: Oh. Oh,
1: nou, zet hem er maar gelijk bij. Jo, veel succes in de auto, hè, jong?
0: Hier komt de rain again.
1: Ja.
0: Hulp laten we de regen vandaag, hè? Bomba, wat een ellende. Nou, schiet op Maurice Magiels wel wat positief zegt. Goedemorgen, Mauricio.
2: Hey, goedemorgen, man. Hey, ja, veel van vandaag. Laatste werkdagje, nou, wel lekker weekend.
0: Heerlijk.
2: Ja, man, mijn volgende uur. Deze Feel Good Friday.
1: Ja.
2: Dan blijf ik nog even in de sfeer van Pascal. Daar ga ik voor Schiffy en Co. Met Op de Kermis. Alweer een winnaar.
0: Man,
2: ik wens jullie een fijne uitzending. Blijf gezond, hou het rustig. Heb een fijn weekend. En dan volgende week heb ik een nachtdienst. Dus horen we ergens in de nacht. Zie ik u ochtend. Mannen, radio.
0: Het gaat hier wel, Maurice. Ben al in het oefenen, hoor.
3: Alweer een winnaar.
0: Ja. Ik heb ze allemaal ook nog.
3: Are you ready?
0: Ik zal er één doen.
3: Opgepast. Blijven zitten, alstublieft.
0: Go. Eind augustus zou het moeten gewoon gebeuren. Ik hoor ik dus in de rups. In Sittard ergens kwaken.
1: En op het Sint-Rosa-festival.
0: Sint-Rosa-festival. Dat is de kermis, hè?
1: Nostalgisch, inderdaad. Ja. En de rupsbaan is altijd nostalgisch.
0: Zeker, vroeger al. Het klein menkje, poes proberen te vangen. Nou, we hebben er zo al afgemaakt dat Maarten aan de teuken ging trekken van de poes.
1: Ja.
0: Het is gewoon oefenen, jong. Want op en neer gewoon bim-bam bijeren. Zitten kosten met
1: de
0: eieren.
1: Dan ook de muntjes in ontvangst nemen. En dan langs de kerkers lopen. Om de muntjes te pakken.
0: En dan moesten ze ook eigenlijk een paar rundjes mee. Als hij een beetje langzaam nog geeft.
1: Ja.
0: Maar als ik gaas kon geven, moest ze wel draven.
1: Dan don ik het niet.
0: Daar is een teken.
1: Als dicht aan de knupjes zit en dan moest de snelheid ook regelen, dan kon ik net erop stom.
0: Gisteren zei al een paar mensen, als toen dat moest doen, dan daar kom ik ook. Ik nodig over 3 keer achteruit. het zal me gaan weren. Nou, we houden op de juiste manier dat het allemaal gaat gebeuren. We gaan naar onze grote vriend Helmut Weissen. Nou ja, gisteren had er al met de weerwaarneming niet zo'n positieve bericht. Nee. Het zocht er allemaal donker uit. Nou, straks zal het ook weer donker uitzien. Fijne dag toegewend, zei hij toen gisteren. Nou, pas ging de daar met veel regen. Maar eerst maar eens even luisteren naar de inzending van Helmut op deze dag.
4: Nou,
0: hallo!
4: Inderdaad. Eén goedemorgen, Pascal en Maarten. Ja, daar zijn we weer. Feel Good Friday.
0: Ja.
4: Ja, welke plaat zou erbij kunnen horen? Nou, ik ga toch in het thema van internationaal voor de kinderarbeid tegen kinderarbeid. Ja. Voor Oscar Harris met Song for the Children. Laten we dan maar een keer voor ze zingen. Dat is mijn bijdrage voor vandaag. Verder wens je fijne dag, fijn weekend, fijn sportweekend. Tot maandag, radio.
0: Radio. Follow me. Ja, dat kwamen die kind.
1: Dit is song. Heerlijk. Rattenvanger van Hamelen was het, hè?
0: Ja, zonder fluit. Heel prachtig gedaan natuurlijk. Oké, wat hebben we nog meer?
1: Robert Loke.
0: Ah, Robert Loke.
1: Goedemorgen. Ik ga vandaag voor Django Wagner.
0: Oh, en?
1: Met Het is weer weekend.
0: Het is bijna weekend.
1: Nou ja, daar heeft hij wel gelijk in natuurlijk. Misschien heeft Robert al weekend natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Hansje Dekkers dan.
0: Ja, nou.
1: Daar is ik toch helemaal klaar voor.
0: Echt hoor.
1: Goedemorgen allemaal. Gistermiddag kregen we dan eindelijk de uitslag van het schoolexamen van ons Sosja.
0: Ja.
1: En jawel.
0: Het is een goede
1: punt geslaagd.
0: Oké, goed zo.
1: Gefeliciteerd.
0: Ja, duim ik goed, hoor.
1: Maar nou de voorgloeier, zegt hij. Weer enne uit het repertoire wat wie morgen op het water gaan speulen.
0: Gewoon wel een beetje weer, weer toch wel.
1: Ja, ik hoop het voor hun ook. Maar ze hebben een tent erboven.
0: Oh, dat is...
1: Ja. Ik wil hier huren Sweet Caroline van Neil Diamond.
0: Ja, dat is ook zo get.
1: Volgens mij speelt iedereen dat.
0: Ja,
1: Sweet Caroline.
0: Ze heeft een kleintje pils zelfs. Die moet straks in het stadion, dat weet ze wel.
1: Daarom. Dus. Goed, dan gaan we verder. En dan gaan we kijken naar Ruudje Bouten.
0: Ruudje Bouten, ja.
1: Ja, die zegt Asia met The Heat of the Moment.
0: Oeh, The Heat of the Moment.
1: Dat vind ik wel bijzonder, hoor.
0: Nou, gewoon ik erbij zitten. Ik heb een probleem. En dan wat?
1: Freek de Vlieger.
0: Is Freek de Vlieger?
1: Vrijdag.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Wat is dit dan?
1: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Ik ben weer klaar voor een hopelijk fijn weekend.
0: Jo.
1: Morgen is mijn vruikenjurk.
0: Echt hoor.
1: En zondags Max.
0: En ja, Max Verstappen.
1: Ja. En dan zien we de afterparty van de WK voetbal. Dat voor mij maar Siske de Rat.
0: Siske de Rat. Ik voel me zo verdomde leeg.
1: Ja.
0: Ja. Ja, wie Freek met het nooit, hoor, wie het allemaal geeft. Maar maak er een schoen weekend van.
1: Nou, oké.
0: En dan was gefeliciteerd met de vrouw. Met
1: ja,
0: de
1: manier, zo
0: ja, ja, ja. Michel Rutte, hallo.
5: Ja, goedemorgen. Hey. Pascal en Maarten. Ja, Michel Rutte.
0: Ja, zingen
5: met deze Feel Good Friday gewoon ik voor een nummer van Pussycat. Smile.
0: Smile.
5: Goedjes, fijne uitzending van weekend allemaal en radio, hè.
0: Ja, smile, dit over wel even op die gezicht. Door met Serum, met Head Held High in de Ellen Show. Limburg, goedemorgen allemaal.

0: Sarah, Ibi, Alain, 10 minuten voor 7 geworden. Hier bij de volgende Joep op de grond voor veel goed plaat. Hebben goeiemorgen tegen, of zeg eigenlijk goedemorgen, zo Michael Holmsman, del Grillmeister. Goedemorgen.
1: Goeiemorgen, jongens.
0: Hallo.
1: Am Wohlfühlfreitag. Nog een paar stunden om gucken, dan is zum Glück Wochenende. Und wird halt schön vorgeglüht mit Roberto Blanco. Und ein bisschen Spaß muss sein. Jungs, euch zwei natürlich störungsfreie Sendezeit. Wappi, schönes Wochenende und bis Montag.
0: Bis Montag. Radio. Radio. Volgens mij moeten we de gangs in de zoemel laten huren. Want de zei net van, hey, er is iets wat niet helemaal goed is.
2: Ja,
0: voor wie is de zoemer op dit moment?
2: Dit is voor Pussycat.
0: Oh.
2: Dat staat al in Lies.
0: Ja, dat is jammer, hè, Pussycat.
2: Ja.
0: We weten ook niet alles, hè. Maar dat moet allemaal in de gaten haaien.
2: Ja.
0: En kijk wat we hier hebben.
3: Goedemorgen, Pascal en Martin. Het is een regenachtige Feel Good Friday.
0: Hey.
3: Ja. Ik hoorde net de naam met rozen voorbij komen.
0: Ja.
3: Ik dacht mezelf van, René Carol. Rote rozen, rote lippen, rote wijn. Und Italien, blaues Meer in Sonnenschein. Rote rozen, rote lippen, rote wijn. Gesungen durch René Carol.
0: Ja.
3: Radio.
0: Radio, dat was even een klein intermezzo van onze eigen Limburgse Elvis. Yes. Niemand minder dan Marco Vonk.
4: Ja.
0: Marco, dankjewel, man. René Carol had me de vader een LP van. Och, man, die heb ik vaak gehuurd, hè. Oh, René Carol. Dan stum. Nou, binnen baksteen. We gaan eens kijken wat we er meer op lies hebben, want dit is buurlijk lang.
2: Patrick Maas.
0: Patrick Maas.
2: Dieter Thomas Kuhn.
0: Und?
2: Über den Wolken.
0: Über den Wolken.
2: Ja. Svenne Triepels die zegt goedemorgen, Pascal en Maarten. En een goedemorgen is het, want onze zoon Peter is geslaagd voor de topverkleding.
0: Weer een kort, Tommy. Dat doen we goed, hè. Ja.
2: Is dit jaar 10 jaar geleden dat Max Verstappen zijn eerste wedstrijd won tijdens de Grand Prix van Barcelona. Deze race staat dit weekend weer op de F1-kalender. Dus voor Feel Good Friday, de Pitstop Boys en Supermax.
0: Supermax, hè?
2: Ja, weet je nog wel, hè? Ja,
0: hele hola, ik ben die allemaal riep toen.
2: Ja.
0: Goed.
2: Dan heb ik hier Otje Oetneer. Oh, die hadden we al gehad met de matador. Hij stuurt mij een filmpje op van het Witte Huis.
0: Helemaal ja, dat is allemaal oranje. Van die AI-filmpjes. Ja, allemaal gehad, joh. Hè? Daar kregen we er veel van.
2: Ja, Jos Kerris komt nog even terug.
0: Ja.
2: Want ik kwam natuurlijk met Als de zon schijnt van André van Duin.
0: Ja.
2: Hij zei, inderdaad, ik heb niet goed gekeken.
0: Ja, dat kan gebeuren.
2: Lijst.
0: Dat kan gebeuren.
2: Dus ga ik mee met Monty Python. Met Always Look on the Bright Side of Life.
0: Dat is een goede keuze. Dan kan ik toch weer een tweede stripje bij zitten. Dat goed
2: en
0: doen.
2: Een volgend streepje mag je zetten weer bij Justin de Wild.
0: Oh, met Cheerio.
2: Want Ashwin wil hem ook.
0: Huppakee. Ja. Hup, 3 strips.
2: Dan heb ik hier Wiel Peters.
0: Hey, dat is een punk Wiel, ja.
2: Ja, die zegt, als je dat nummer draait van de Undertones, Here Comes the Summer, dan wordt het wel zomer, zegt hij.
0: Ja, dat is nog niet de 21ste. Hè. Moet er nog even wachten.
2: Ja, en hij zit ons weer lekker te maken.
0: Om mee.
2: Pascal, er stuurt me een pan met een eiken erin.
0: Ja.
2: En onder dat eiken
0: zit er
2: Zwartswalder Schinken.
0: Wow! Oh, is iets lekker voor in zijn tetbal, hè? Zwartswalder Schinken. Nou, heel smakelijk, jong. Boah, man, ik kreeg het bewaterlijk met nu onder de mond, hè?
2: En dan heb ik hier weer,
0: de handbiker.
2: Onze handbiker, Mitch van Liezen, inderdaad.
0: Ja.
2: Die zegt, hey, Pascal en Tim. Mitch, het is Maarten.
0: Ja, dat hoeft niet goed te denken. Tim de Loes had de vorige week ook weer veranderd. Dus.
2: Ja, oké. Okay. Zouden jullie voor Mitch Valise, die nu in Manjago in Italië zit, voor het EK Paracycling en zich nu aan het voorbereiden is voor de tijdrit met start om 9:00 vanochtend,
0: zo,
2: het volgende nummer kunnen draaien? Swipe It Like a Visa van John Mason.
0: Oh.
2: Op de Feel Good Friday.
0: Ja, maar dat is een Nederlandse stem, hè?
2: Deze artiest is namelijk zijn schoonbroer.
0: Echt waar?
2: Ja, groeten goed, van zijn familie.
0: Nou, we wensen mensen natuurlijk ontzettend veel succes, hè? En we weten wat voor de kanje dat het is en wat het allemaal kan. Dus, moeten we even allemaal afgewachten. Dan gaan we door met Lieske. En dan zie ik toch voorbij komen. Robert Loog, die zit er om 7:00 op weekend.
2: We gaan naar werk.
0: Maar waar hij 07 heb ik weekend zitten.
2: Nou, dat is nog 6 minuten.
0: Toch, daar komen we.

0: binnenkort, dan is het zover, hè? September. Nacht van de Limburgse Leden werd er geëerd met lezers van IWG 02. Hallo, ik pak nu even snel Erwin van Ewe. Hallo Erwin,
1: wat is... Ik kon even wisselen.
0: Wat?
1: Dat spreekt ook maar een strepje erbij, eventjes aan de wild.
0: Ook al?
1: Met Cheerio.
0: Oh, ja, dat
1: heb ik er helemaal niet in gedacht, maar dat is beter dan als iets jacht.
0: Ja, dat is goed, joh. Kom maar door,
1: hè. Goed, Erwin. Hallo. Radio, hè.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De Maastrichtse politiek belooft beterschap op het gebied van bestuurscultuur. Dat werd duidelijk in de extra raadsvergadering gisteravond. De documentaire over oud-Roda JC-speler Art van Peppe is gisteravond in première gegaan. Hij werd het afgelopen jaar gevolgd tijdens een trailrun in de Alpen. Een auto is afgelopen nacht uitgebrand in Landgraaf. De bestuurder kwam met de schrik vrij.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de Revolutionaire Garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden.
3: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
4: Beleef het zelf. Het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick. Waar traditie, spanning en gezelligheid samenkomen. Feest voor jong en oud. Zondag 5 juli, OLS Melick.
3: De woonspecialist van Zuid-Limburg,

0: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90. Dat is genieten.
1: Met Rousseau chocolade.
0: Kijk op rousseau.nl.
2: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
3: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
8: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië. En ga op avontuur in de Ardennen.
9: Voordeeluitjes.nl.
10: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
11: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.

0: Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
3: Houd misdaad uit je buurt.
2: Luister nu naar onze podcast. Kijknietweg.eu.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelissen in Sittard.
4: Liefde voor Limburg. Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.
5: Dit is L1.
6: Het is Feel Good Friday.
7: Goedemorgen, strijders van L1.

Australië. Boah, daar wil ik graag een keer in. Toen de leraar mij vertelde dat het 24 uur verlegen was, zei ik van, nou, laat toch maar even zitten, joh. Dat is mega te lang, jongens. Hoppakee. Kijk sneller dan, hè, met de vogeluur. Want dat duurt maar een paar uur. Tot hier, hoor.

0: 13e deel. Dus een welde van alles los en weer werd er alles van. André Simons, goedemorgen.
1: Goedemorgen, vrienden van de Hinreis.
0: Hallo,
1: ja, de weekend staat voor de uur.
0: Ja, wat voor weekend.
1: No, concert op het water.
0: Hoppakee.
1: Ja, het regent verdomme een beetje wat, maar het voordeel is dan, ja het regenveld ook in de Maas en alles en nog wat. Wij komen denk ik waarschijnlijk een centimeter of twee hoger te liggen.
0: Dus dat is positief.
1: Dat is
0: positief.
1: Maar,
0: en nog meer positief,
1: ik heb gehoord dat mij gewoon druk is.
0: Ja, dus ook klaar.
1: We gaan het niet over hebben, we gaan over een feel good, want we gaan natuurlijk veel goed gevoel erin brengen hier. En wij spelen ook wat van Queen.
0: Ja.
1: En dat is We Are The Champions.
0: Ja, dus daar
1: volg ik aan vandaag. En normaal zul je kijken op vrijdag tegen Lender Spieler Ryan.
0: Dan hadden we kunnen doen,
1: want ik zei, doe dat nou ook eens een keer tegen een dirigent. Maar daar zit niks ervan, daar spelen we niet. De Egelander muzikanten is wat anders. Maar ik ga potverdomme geer die Egelander Spieler Ryan erbij gehad. Of Spiegelaier Maarten, wat. Maar, Maar We Are The Champions kunnen ook op de rups draaien. Maar pas
0: ja, dat is een goeie.
1: We gaan er wat van maken. Misschien komt er wel een van Olly. We zien het wel. Het komt allemaal goed. Hoi, hoor.
0: Hoi, hoor. Heel veel succes, André. We huren natuurlijk morgen wel wie het geweest is. Ik had wel verwachten dat mensen de collega mee was gegaan. En dat het toch samen een pleetje van... hoe heet dat? Liske. Heb ik hem staan? Dat is een grote vriend.
2: Oh, Hansje.
0: Ja, ja, Sweet Caroline uit de Vanille Diamond. Ja, dit. Dat gaat dan even voor mij, hè. Maar goed, ik kan het niet altijd gelijk hebben, hè. En we gaan even over de pulproten. Want we zeggen dan weer... Gin Dobre!
3: Gin Dobre, Maarten en Pascal.
0: Hallo.
3: Goedemorgen, gloeiorpjes. Op deze regenachtige Feel Good Friday.
0: Dat weten we nou al. Moch.
3: Ja, gisteren repetitie. Worden we geslaagd. We hebben door van alles geoefend. Alleen dansjes wat we in de optocht tijdens de parade gewoon brengen.
0: Het wordt weer
3: gezellig. En vandaag laatste werkdag voor je rennen. Voor de meeste je gewoon.
0: Ja.
3: En dan hebben we een lekker weekend.
0: Heerlijk, man.
3: En voor de vuurgloeier ook gedag aan André. En alle Alexandra.
0: Oh, wel lekker.
3: Dat zit eigenlijk genoeg. Hoef ik niet te vertalen.
0: Nee.
3: En wat Frank gisteren zag, Poolse Frank. Svajewetka, ja, dat liedje dat zingen we meestal aan het einde van een optreden. Als we met de hele dansgroep, bij de hele vereniging hebben opgetreden. Dan eindigen we met Svajewetka. En ik zou zeggen, maak er een hele schone dag van. En auf Wiedersehen. En radio, hè?
0: Radio, hè? De poster biegedoen zie ik van Potlaschi. Ze hebben een rondreis naar Polen. 10 oktober.
2: Zo.
0: Begint het met de Brikken over 50 jaar jubileumfest. Ja, sure.
2: Dat liedje wat hij net noemde. Toen wij denken aan Hyde Beach Car, meneer Kaplaan.
0: Zo'n beetje wel. Ho, ho, ho, ho. Ho.
4: Hallo Alain. Hey, chef Eijn vanuit de regenachtige Ardennen aan de lijn.
0: Hoi chef.
4: Goedemorgen Pascal en Maarten.
0: Hallo chef.
4: Goedemorgen gruwappies.
0: Hallo chef. Hallo,
4: ja, de chef is bezig met zijn laatste ritje voor de vakantie.
0: Nog
4: even naar Metz toe om te lossen.
0: Ja.
4: En voor druk weten we nog niet. Dus dat is nog een beetje een verrassing. En daarna hebben we 14 dagen vakantie.
0: 14 dagen.
4: En om op dit vakantiegevoel vast in te luiden, was mijn voorstel voor vandaag. MC Michael G en DJ Sven met de Holiday Rap. Ik zou zeggen, blijf gezond allemaal. En tot na de vakantie.
2: Ja, zeker.
4: Radio.
0: Radio, dankjewel chef. Hebben ze verdiend natuurlijk, hè.
2: Kinderen zou tijdens de vakantie gewoon appen, toch?
0: Als de Jurgens bellen voor hem.
2: Zeker.
0: Ja, de beste weekend, hè. Goed.
2: Marie Zijlstra dan.
0: Ja.
2: Ik werd vanmorgen wakker met het volgende nummer in mijn hoofd, zegt
0: ze. Dan?
2: Samba Party van Carlos Santana.
0: Samba Party?
2: Voor mij hoort dat echt bij een Feel Good Friday.
0: Oh,
2: ik vind het namelijk een geweldig nummer.
0: Dat herken.
2: Fijne dag toegewenst voor iedereen.
0: Hmm.
2: De kilometervretter. Goedemorgen. Ik gooi met Oscar Harris en de Song for the Children net.
0: Zegt al een strepje bij Oscar Harris, Song for
2: en
0: the Children.
2: En dan heb ik hier Annemie. Die zegt goedemorgen, Pascal en Maarten. De voorgloeier van vandaag... Weer een stripje erbij. Eurythmics met Here Comes the Rain Again.
0: Nou ja, dat hebben we al. Nou ja, goed. Ik denk dan toch, als al die mensen het hebben over de regen... en als ze in de boete kijken en de ramen opmaken... en denken, dit is niks vandaag.
2: Nee.
0: Moeten we toch een beetje de zon naar binnen brengen. Hè? Dat doen we denk ik. We zitten er weer op een cashje. Zitten we weer even niet.

0: Beetje zon, breng even op je dicht naar binnen. Zet hem maar even op het dagcashier, jongens. Laid back. De Sunshine Reggae in de Ellen Ochtendshow. We hebben er veel mensen die wachten zien op het verhaal van wat ze even moeten vertellen aan ons. Wat te maken met Feel Good Friday. En we hebben al behoorlijk wat op de liefst kunnen bijstaan. Maar we rennen lekker door. En dit door onder andere met Thijsje Ronkers. Thijsje, goedemorgen. Hallo.
1: Ja, goedemorgen Maarten en Pascal. Hey, goedemorgen, gloeiwappies. Vandaag is weer Feel Good Friday. Oh, ik hoef maar een halve dag te werken. Hey, en dan hebben we nog weekend.
0: Popcorn.
1: Oh, heerlijk. Lekker zinnen. Jongen van het weer, maar ja.
0: Het is de dag als het komt goed.
1: Hey, Feel Good Friday. Ik heb een vuurgloeier. Dat is Einstein van DJ Utzi.
0: DJ Utzi,
1: hopelijk zit daar niet op de lease.
0: Volgens mij niet.
1: Mannen, fijne uitzending en Radioa.
0: Radioa, geniet ervan van het heerlijke weekend. En dat gaan we natuurlijk ook door met... Hey, witte fiets van Henk Leenders. Ik zoek een hele fijne foto voor die komen.
2: Ja, die heb ik ook inderdaad eventjes...
0: Heb ze hem, ja?
2: Ja, want die fiets die ziet er inderdaad uit als nieuw.
0: Ja,
2: hij zei dat tegen ons. Kijk eens eventjes.
0: Nou, maar
2: het is inderdaad, ja...
0: Poh.
2: Volgens mij is daar zijn geen 1000 kilometer op.
0: Nee, dat denk ik niet. Zo'n fietsje. Henk, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Paske en Maarten hier, Henk, de taxichauffeur. Ja, vandaag nog de schoolkinderen rieën. En als ik straks klaar ben op vanmiddag, dan rie ik met mijn eigen auto naar José in Maastricht.
0: Ja. Oh, ja.
3: En dan is het eigenlijk dezelfde spreuk als Michel Bakker. Dan ben je op het tijd of vroeg klaar, dan grijp je naar een groene knuppel. Nou, dat doe ik dus ook. En wat de vuurgloeier betreft, gewoon ik met mijn collega Rob van der Hoeven.
0: Ja.
3: Met het nummer van Herman Bauer.
0: Frans Bauer, hè? Ja, eens komt.
3: Ik wens jullie een prettig weekend in de studio. En we horen ons maandag weer. Radio, hè?
0: Radio, zo'n fietsje, joh. Ik hoop dat er nog een beetje wat kilometers kan maken.
2: Ja, dat gaat wel lukken.
0: Ah, het ziet er goed uit. Kom nog even terug op Fossi.
4: Ja, Maarten, dat had je goed gezien, hè.
0: De friet.
4: Vuurbakje op 140 graden, 7 minuutjes. Afbakje op een minuutje of 2-3 op 180 graden. Het echte vetterbien natuurlijk. En dan nooit vuurbakken geeft dan een uurtje of anderhalf de koelkens in, zodat die goed fris is weer.
0: Ja,
4: en dan met aanpakken is dat perfect, hè.
0: Ja. Niet te geloven, zeg.
4: En dan lekker een flinke schuit zout erover heen, en dan flink doorschudden en dan
0: jongens,
4: lekker genieten. Hè.
0: Hey, ja. Rustig aan.
4: Nou, dat was die weer, hè. Nou, fijn weekend. Hoi, mannen.
0: Ik denk wel een beetje aan de gezondheid.
2: Ik kan wel aan het frietent beginnen.
0: Ja, misschien heeft dat ooit wel willen hebben, maar dit is je volgens mij kopje toch maar een vrachtwagen. Ja, dat zal het zien geweest. Oké, wat hebben we nog, Maarten?
2: Sjaki van Neer.
0: Sjaki van Neer.
2: Los Angeles, Zoals Belinda. Poor Ella.
0: Poor Ella.
2: Poor Ella.
0: Hoppakee. Knallen we erbij.
2: Wie Lauwens, onze berenman.
0: Ja.
2: Ik zal eens gek doen met een Hollandse plaat waar ik helemaal niet van hou, zegt hij.
0: Wat is dat?
2: Cheerio van Justin de Wild. Yes.
0: We gaan weer een streepje bij zitten.
2: Henkie Westkamp die wil Kingston Town van UB40 horen.
0: Ja.
2: Omdat Annie deze week gewonnen heeft.
0: Oh, heeft ze wat gewonnen?
2: Ja, ze heeft
0: van Max Verstappen zeker, hè?
2: En Corrie die zegt...

0: op de show deze dag. Nou, gisteren ook de allereerste wedstrijd heb ik gezien natuurlijk. Bij het WK, wat was het toch gaat gedund. Hè? Ik heb trouwens een reep chocolade bij mij. En dat heb ik gisteren beloofd natuurlijk. En degene die het gehoord had. Ik stond gisteren met 2-1. Mexico, Zuid-Afrika. Ik had 3-1. Moet toch even kijken naar Jan. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik heb gisteren ook gekeken. Maar ik kom zo binnen zo van Ennis, chocolade van mij.
1: Ja. Ja, ik zult er toch net ver af met 0-3.
0: Nee, dat zult er niet ver af. Maar het was niet goed, hè?
1: Nee, dat klopt.
0: Maar moet je nog met die reep chocolade doen?
2: Ja, wacht, hè.
0: Wat wachten.
2: Bewaren.
0: Ja, dus je kent dadelijk... Ja, we kennen wel poelen van Nederland, hè.
2: Zo is het.
0: Ja, wacht even. Ja. We moeten ze tegen Japan of waar ze?
2: Japan.
1: Ja, zondag.
2: Ja. Japan.
0: Ik blijf op mijn 3-1.
2: Dich, ja.
0: Ja, van Nederland, hè. Janna?
1: 1-0 voor Nederland.
0: Hé, zo, dat is een mager...
1: Ja.
0: En Maarten?
2: 2-0 voor Nederland.
0: Ach, jullie zijn allemaal geen kenners, jongens. Maar we maken het mee. 1-0, 3-1, 2-1.
2: Die oefenwedstrijden.
0: Ik verhoor
2: een slechte generaal, hè.
0: Ik hoorde de inzet. 2 repen chocolade. Dus ik heb het gehoord, Jan.
1: Het werd steeds leuker.
0: Jazeker. Jan, horen we zo meteen weer terug met het nieuws. Eerst gaan we nog even door met onze gloeiwappies. Goedemorgen, ja. Stefan. Wat is er toch aan de hand, jong?
3: Zeg, Pascal. Ja. Hoe is je laatste gaafprogramma daar zout naartoe in de vaart?
0: Ja, nou, dat weet ik niet, jongen.
3: Nou, nu weet het. Ja. Wie valt hier achter de hoofd om allemaal die frieten te maken? Ja, dat hield zich praktisch goed aan, hoor.
0: Zeker. Hoi, dankjewel. Robbie Bakkers.
4: Goedemorgen,
0: hey, Robbie. Hi, Robbie.
4: De werkluier.
0: Nou.
4: Ja. Ik ga hem voor ons Limburgs talentje. Franco Las Colinas.
0: Oh, ja.
4: No problemo.
0: No problemo, hè.
4: Gruusen en vergeet niet paraplu met de nummer.
0: Dat was wel...
2: Abba.
4: Radio, hè.
0: Radio, dus een en
4: Jonas Wachenende.
0: Jonas Wachenende.
2: Ik krijg nog een paar appjes binnen. Dennis Thomassen.
0: Ja.
2: Ik switch naar Cheerio.
0: Mm-hmm.
2: En Henk Jansen zegt Cheerio.
0: De volgluier. Nou, ik denk dat we er niet te lang over te wachten, want het is bijna 7:30 geworden hier bij alleen. Want hier is er de vogel van vandaag.

0: ga je kamperen? Of de natuur in? Kampeerwinkel Roermond. Mooi de grootste urban outdoor store van Limburg met alle topmerken. Outdoor feels better with us. Kampeerwinkelroermond.nl.
1: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
2: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Ik heb mensen pijn.
10: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
14: Half 8, dit is het LA Nieuws met Janne Hoofs.
15: Goedemorgen. Nederlandse boeren mogen vanaf vandaag een nieuwe kunstmestvervanger gebruiken. Die is gemaakt van dierlijke mest. Die moet helpen om overtollige mest beter te benutten en en de afhankelijkheid van gewone kunstmest te verminderen. Boeren en de Limburgse Tuinbouwbond zijn positief en verwachten lagere kosten. Sommige experts zijn kritischer. Zij wijzen erop dat het mestoverschot daarmee niet verdwijnt, maar op een andere manier wordt gebruikt. De Maastrichtse politiek belooft de bestuurscultuur te verbeteren. Dat bleek tijdens een extra raadsvergadering over een kritisch onderzoeksrapport gisteravond. Oppositiepartij Maastricht van Nu diende uiteindelijk geen moties van wantrouwen in tegen collegeleden, maar zegt de ontwikkelingen kritisch te blijven volgen. Volgens het rapport schortte al jaren aan samenwerking tussen gemeenteraad, college en ambtenaren. Er is onder meer sprake van roddelen en te weinig collegialiteit. De documentaire Trail After Football van oud-Roda JC-speler Art van Peppe is gisteravond in première gegaan. Daarin werd hij gevolgd tijdens een trailrun in de Alpen afgelopen jaar. Daarbij waren er rond de 10.000 hoogtemeters, een parcours door 3 landen en een afstand van ruim 170 kilometer. Van Peppe zelf is tevreden met het eindresultaat over zijn avontuur.
16: Tot nu toe ben ik elke keer eigenlijk wel emotioneel geworden, eerlijk gezegd. Juist vanwege de mooiheid die ik erin zie. De beelden zijn prachtig, vind ik. Maar vooral door het feit dat het samen is, samen met anderen. En dat je toch heel erg deelt. En daar was ik eigenlijk tijdens de run al een beetje door verbaasd. En ook als ik terugkijk, dan is dat een positieve, blije verrassing eigenlijk.
15: De première was tijdens het Brooks Trail Running Film Festival in Maastricht. En een auto is afgelopen nacht uitgebrand in Landgraaf. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Het voertuig vatte vlam tijdens het rijden. Volgens een correspondent raakte de bestuurder niet gewond. Het weer, het blijft bewolkt en het regent. En het wordt vandaag hooguit 18 graden.

0: in the Lessons in Love. Zometeen hoor ik nog even vertellen met wie we vandaag koffie drinken. Want ze zien, gaat laat binnengekomen de artiesten van vandaag. Maar ze zit al in de koffiekamer. Maarten heeft net een koffie gegeven aan mezelf trouwens ook. De weerwaarneming gaan we zo meteen ook doen. Maar als allereerste
1: L1 Media Overzicht.
0: Dan gaan we eerst naar Amsterdam. Want in een sportschool, pal naast een flat in de wijk Osdorp, is vannacht een explosie geweest. Het was een enorme klap die een groot deel van de stad te horen was. De sportschool stortte deels in en er brak deels ook een brand uit die op zoek naar een flat. Zeker 7 mensen in de sportschool raakten gewond. Eentje is zwaar gewond. En in het puin van de sportschool wordt gezocht naar nog meer slachtoffers, ziet deze verslaggever.
2: We staan nu te kijken naar dat gebouwtje. Dat is een klein zijgebouw vlakbij die grote flat. Er wordt ook met honden gezocht, dus mogelijk zijn er nog meer slachtoffers onder de tuin.
3: Ja, we houden er rekening mee dat er nog mensen binnen zijn. Dus we zijn nog bezig met een zoekactie, met een reddingsactie. Er is een binnendrone ingezet in eerste instantie om te zoeken. En nu wordt er ook actief gezocht met speurhonden.
0: Dat is een woordvoerder van de veiligheidsregio Amsterdam-Amsterland. Zeker 400 mensen zijn geëvacueerd. Inmiddels is de brand in de flat geblust. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend.
4: De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij dodelijk ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen gisteren te ondersteunen. Dat zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
5: Ze spreken, er voor ze zijn. Kijken wat je allemaal voor hen kan doen. Collega ambtenaren van ons die zijn ook direct naar de school gegaan om te kijken of we kunnen helpen met de organisatie om de informatie zo goed mogelijk te laten zijn in de richting van docenten, van leerlingen, van ouders, van vaders, van moeders. En dat is het allerbelangrijkste.
4: Een auto reed in de buurt van Hulst in op fietsende schoolkinderen. 3 kinderen en een volwassene kwamen daarbij om het leven. En 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Een man van 19 uit de gemeente Hulst is aangehouden. Waar die van wordt verdacht is niet bekendgemaakt.
0: De werkingtreding van het EU-migratiepact wordt op een speciale bijeenkomst in Cyprus gemarkeerd. Eurocommissaris Magnus Brune van Migratie en EU-migratieminister spreken daar onder meer over de verwachte ontwikkelingen na de implementatie van de strengere uniforme regels voor het beoordelen en afhandelen van asielaanvragen. Door die nieuwe asielregels moeten de huidige asielzoekers misschien langer wachten op een beslissing over hun aanvraag. En dat kan leiden tot stress en psychische problemen. Daar waarschuwt het Rode Kruis voor. De hulporganisatie roept op bij de uitvoering van het pact niet te vergeten dat het om mensen gaat en dat die op zoek zijn naar veiligheid, stabiliteit en een nieuwe toekomst.
4: 12 juni is het alweer. Het gerechtshof in Amsterdam spreekt vandaag op een tussentijdse zitting met de nieuwe advocaten van Ridouan Taghi. Canada en de Verenigde Staten, 2 van de 3 gastlanden op het WK voetbal, spelen ook hun eerste groepswedstrijd vandaag. Nee. En de Nederlandse Bank die presenteert nieuwe voorspellingen voor de economie en de inflatie.
0: Helemaal bijgepraat met het mediaoverzicht bij L1.

0: is een regenachtige dag. Stap ze in de auto en is er wat aan de hand. Robert Simons, vertel eens even.
1: Goedemorgen. Op de A73 in zuidelijke richting, net Noord-Ruiver, ja. Kreeg net neven met een vrachtwagen een enorme klapband. Er stonden ook twee vrachtwagens op de vluchtstrook. Dan ga je dadelijk waarschijnlijk een restrook afgesloten weer. Dus dan weet je dat ervan.
0: Ja, dankjewel jongen. Gaan we die mee loesteren zo meteen kijken. Maar eerst moet ik even sticht. We gaan even terug in de 10 maart. Let op.
2: Mooie wagen.
3: Ja. Ja. Het is een CX-25 GTI met injectiemotor.
2: Absoluut. Ja, ja. Injectie?
3: Dat is een motor die de benzine onder hoge druk in de cilinder
0: vuist. Ja.
2: Wat weet u dat allemaal goed? Ja.
3: Ik zit in de autobranche.
0: Oh, nou.
2: Oh ja.
0: Ja, wat heeft het te maken met de ochtendshow, Polaroid. Maarten?
4: Polaroid, denk ik dan ook nog.
0: Ja, ook nog, ja. Maar wat heeft het met de show te maken?
4: Nou, er komt een expositie vanaf vandaag over Vlodder.
0: Echt hoor.
4: En de wijk Kollenberg in Sittard, die speelt daar toch wel een hele belangrijke rol in.
0: Hmm.
4: Want blijkt dus dat Dick Maas iedere keer toch weer terugkomt naar die wijk. Zeker. Om daar weer wat op te nemen.
0: En wie is de gelukkige bij alleen in de Berijnmoog?
4: Royal Ruud.
0: Ah, Ruudje van Broeke. Ja. Oh, dat vind ik zo goed. Ja, onze Royal Ruudje. Die heeft toch alles voor elkaar. Daar mochten we naartoe. Ben benieuwd wat we allemaal gaan zien op die expositie. Maar nu gaan we eens even, ik ga het anders zien en loesteren naar de weerwaarneming.
4: Ja.
0: Kansen provincie komen door. Ik zei al Helmoet Weissen. Ja, dat zal vandaag wel een drama weer de bol.
4: Ja. Wil je daar ook beginnen?
0: Ja, laat maar eens even
4: dat kan hoor, want het is pot en pot dicht en klets nat. Nat.
0: Ja.
5: Eén goede ochtend, kijkers en luisteraars van Lame Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Ja, starten weer om Zuidoosten, starten met een grijze deken.
0: Baba.
5: Het zit potdicht, zwaar bewolkt weer dus. En we hebben momenteel last van motregen. Ook als we Zuidoosten richting Oosten gaan, zien we geen opkomende zon verschijnen. Die zit er altijd verscholen achter die zware bewolking. Ja, vanuit Oosten richting het Noorden is ook daar die grijze bewolking goed waarneembaar. Zoals ik al gezegd heb, momenteel last van motregen.
4: Nou.
5: Temperatuur, ja, verrassend, 15 graden, maar het voelt veel kouder aan. De windrichting is west-zuidwest. Er staat een matige wind met behoorlijke windvlagen. Vandaar die keldering van de temperatuur natuurlijk. Zoals ik zeg, momenteel is het nat.
4: Ja.
5: Ik geloof ook in de ochtend nat te blijven, dus denk ik pet, paraplu en poncho. Maar de komende dagen, komende week, gaan we het opmaken van tropische temperaturen. Volgende week verwacht je zelfs 37 graden in het weekend.
4: Oh.
5: Maar goed, duurt nog eventjes, dus even door doorheen bijten. Verder wens ik jullie een fijne dag, fijn weekend. Radio.
0: Radio, dankjewel voor de weerwaarneming voor vandaag. Maar duur zitten we alleen maar beter en warmer. Ja, dan zal de rest van de provincie er niet anders goed zien, denk ik.
4: Nee, we gaan naar de Grashoek. André van Maris.
6: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Op deze vredige morgen doen we de Grashoek de weerwaarneming.
0: Goedemorgen.
6: Je ziet het, hè? De loog zit helemaal dicht.
0: Nou,
6: het is een regenachtig weertype. De hele nacht is behoorlijk geregend. Er is een beetje wind. Het is echter niet koud, dat niet. Maar de weg is nog behoorlijk nat.
0: Nou.
6: Dat is allemaal van de regen van de afgelopen nacht. Dus flink het gevallen. En dat zal zich vandaag wel verder doorzetten, denk ik.
0: Baba.
6: Op het moment kunt ze zien dat er weer een bui onderwegen is, want het begint weer helder te weien momenteel. Ja, geen zon, maar wel veel regen vandaag. Daar kunnen we op tellen. Daar zullen we het mee moeten doen.
0: Ja.
6: Ik wens u een fijne dag in de studio. Een heel fijn weekend. En radio.
0: Radio, inderdaad. Daar zullen we mee moeten doen. Ja. Goed. Het fijne is wel natuurlijk dat de groei nog even goed gaat volgen aantrekken. Als de volgende week zo naad wordt, ja, dan hebben we er wel nodig. Hè.
4: Het wordt volgende week druk.
0: Ja, nee, als het een druk wordt, joh. Ze wel een beetje nodig dat ik over die ooievaarse gen heb, want die kennen de dientje broek, hè.
4: Nee.
0: Wordt wel flink op.
4: Haai ze maar een beetje in de gaten, hè.
0: Ik haai ze in de gaten. Gang dicht maar eens even schokken.
4: Dan ga ik naar Peter Meijer.
0: Goed, dat
4: is weer op zijn vaste stek.
0: Ja.
7: Goedemorgen Maarten, Pascal en luisteraars, alleen radio. Hier de weerwaarneming vanuit Blerik richting Venlo.
0: Mm-hmm.
7: Ja, het is vanochtend een hele bewolkte ochtend.
0: Ja, zeg maar gebeurd.
7: Het is vandaag flink geregend. Mm-hmm. En in de loop van de dag zal er op de nog een buitje langskomen. Heel veel regen zal het niet zijn, maar droog zal het zeker niet zijn vandaag. Het wordt vandaag maximaal 19 graden met best wel wat wind uit westelijke richting, kracht 2 tot 3. Maar voor de rest, maak er een mooi weekend van. En tot maandag.
0: Tot maandag. Het is niet vuur, hè? Poh, is dat allemaal zo zuur? Ja, goed. Het is tegen de voorbehoorders van. Hè. Oftewel, wet van de Sanderlokdakkers zeggen bij ons. Raap dich maar bij jij, jong. Ja, kom maar,
4: raap dich maar bij
0: mij. Raap dich maar bij mij. Zie Baruzko in de LNO.

0: raap ik wel bijeen, hè? Even die bijeen rapen, mensen. Maar hoe is gewoon de L1-ochtendshow van deze vrienden? Oh, ik raap ik wel bijeen. Het is dat we deze week het lekkers weggeven bij L1. En dat is niet zo makkelijk. Dat gaat om koffie. Een behupsje koffie hier, koffiepakket van maar. Hebben ze het al uitgepakt, jong? Je zet het allemaal weer, klaar voor dit hier, hè? Koffie en zo.
1: Ja, ja.
0: We moeten er even bekend gemaakt. Hebben we dat niet gedaan, hè? We weten we vandaag koffie drinken.
1: Ik heb ze ook niet binnen zien komen.
0: Ik wel, hè? Zet het er samen, joh.
1: Ja, ik heb daar een pak koffie in mijn handje, inderdaad.
0: Ja.
1: Daar is hij, hupsje koffie.
0: Ja, ze zitten er ook allebei.
1: Zitten er allebei? Weer twee mensen?
0: Ja, ze zitten er allebei. Die huren bijeen eigenlijk. Nou ja, niet officieel, maar wel een beetje.
1: Dan weet ik het misschien al.
0: Ja.
1: Hebben die een jubileum dit jaar?
0: Ja, die hebben een jubileum.
1: Hebben die echt hoor?
0: Ja, die zitten er.
1: Die zitten er.
0: Ja.
1: Oh, dan kon ik dadelijk met koffie drinken.
0: Hey. Ja. Thee en Marij. We drinken vandaag koffie met Thee en Marij.
1: Werkelijk.
0: Hoe hadden we het gisteren met Thee en Marij? We kregen een messengerbericht van Loek. Die zegt, ja, goedemorgen jongens. Gisteren had je het uitgebreid over dat concert, 40-jarig jubileum. Maar de kleine correctie, de seniorenmiddag van vrijdag 23.10, die is inmiddels echt uitverkocht.
1: Dat heb ik gezag.
0: Maar de zaterdag, ik zei, de kaarten zien dan niet meer. Er zien nog kaarten.
1: Oh.
0: Dus als ze weer schoon is, zaterdag. Dus dat is de 24e. Dan heb je het goed. Dus dan kent ze zich niet even melden. Hé, hey, Thee, maar hey.
1: Ken Duis nog even Thee.
0: Ja, dat gooi ik nu niet te doen. Nee, goed niet doen. We drinken dus vandaag koffie met Thee en Marij. Onthaai die namen. Thee en Marij. Natuurlijk van 100.000 keer die. En als je straks de oproepkries, dat zal zien tussen. Nou, doen we het volgende uur al, vind je.
1: Ja,
0: doen we de koffie
1: lekker
0: weg. Ja, doen we een keer vreugd, hè. Dan is de hupsje koffie voor dik. Hey.

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
0: Switch en score, ook voor ondernemers.

0: surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
1: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
3: Hebbes.
4: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: Appen met de jokes. Download de L1-app.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Nederlandse boeren mogen vanaf vandaag een nieuwe kunstmestvervanger gebruiken. Die is gemaakt van dierlijke mest. De Maastrichtse politiek belooft beterschap op het gebied van de bestuurscultuur. Dat werd duidelijk in de extra raadsvergadering gisteravond. Een auto is afgelopen nacht uitgebrand in Landgraaf. De bestuurder kwam met de schrik vrij.
7: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig. De explosie was in een bijgebouw van de flat waar een sportschool in zit. Het gebouw stortte deels in. De oorzaak is nog onbekend, zegt verslaggever Vincent van Rijn.
9: De veiligheidsregio hebben natuurlijk gevraagd, maar die willen daar nog niets over zeggen. Er wordt natuurlijk nog onderzoek gedaan. Maar we zien wel dat er met van alles rekening gehouden wordt. En we zien bijvoorbeeld ook dat de explosieve opruimingsdienst van Defensie hier aanwezig is voor onderzoek. Maar goed, de oorzaak is nog onduidelijk.
8: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Maar 1 op de 3 vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is, terwijl veel meer vrouwen ervoor in aanmerking komen. Blijkt uit onderzoek. Met een gentest wordt voorspeld hoe groot de kans is dat borstkanker na een operatie terugkeert. Op basis daarvan wordt gekeken of een ingrijpende chemobehandeling met veel bijwerkingen zinvol is. De gemeente Terneuzen zegt er alles aan te doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Gistermiddag reed een auto in op een groep schoolkinderen. De auto was in een bocht van de weg geraakt en op het fietspad terechtgekomen. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is op de plek van het ongeluk, waar bloemen zijn gelegd.
10: Verder gaat het verkeer gewoon door. We hebben zelfs al mensen gezien die in de bocht aan het inhalen waren. Er wordt hier af en toe nog steeds hard gereden.
8: 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in te zetten, meldt de New York Times op basis van ingewijden en militaire documenten. De plannen zouden begin deze maand met de Europese bondgenoten zijn gedeeld. Zo zou het aantal F-15's en F-16's in Europa van 150 naar 100 moeten worden teruggebracht. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Ook wat zon bij 16 tot 19 graden.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Ervaar de magie van dans tijdens de World Dance Festival Parade Brunsum. Van de kleurrijke optocht tot spannende workshops en legendarische feestavonden. Van 25 tot en met 28 juni in Brunsum. Info op paradebrunsum.nl.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
12: One World, many stories. De wereld danst in Brunsum.
13: Je tuin aanpakken? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in beton, natuursteen en keramische bestrating. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
14: Mijn dochter, ze is weg. Ze heet Emma, 7 jaar, blond haar en ze draagt een blauwe jas.
15: Een vermist kind, elke seconde telt. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we iemand vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
13: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
16: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische

0: gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
1: De nieuwe Volvo EX60. Uitgerust met de nieuwste veiligheidsfuncties. Een actieradius tot 810 kilometer en tot 340 kilometer binnen 10 minuten laden. Bestel uw Volvo EX60 nu bij Henk Scholten.
2: Echt ontzorgd op vakantie? Bij Biesen Travel boekt u gezellige busreizen en compleet verzorgde riviercruises. Bekijk de laatste zomervertrekken op biesen.nl. Het enigste dat Geer zelf nog moet doen, is uw koffer pakken.
1: Henk Scholten Volvo. Opmerkelijk zorgeloos. In Geleen, Heerlen en Maastricht.
2: Bekijk de mooiste busreizen en riviercruises op biesen.nl.
3: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
4: Stiel Accupower. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
5: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: Sharon in de LA nog de job. Deze verriedigende na te verriedigen. Wie naat dat jongen zo meteen even wakker weer.
1: Vrieft in pupje uit die ogen.
0: Heb ik al twee keer gedaan.
1: Spring.

0: prachtig allemaal, die weerwaarnemers van Hug. Maar nemers hebben het gehad over het feit dat er vannacht 7 mm regen is gevallen.
1: Vannacht?
0: Ja, ja, ja, vannacht.
1: Gisteravond dan?
0: Ja, nou, dat wil ze niet weten. Maar de wedstrijdmaal Piet Vinken, toen we nog de foto's lieten zien, had altijd weer de regenmeter. En toen lieten we dat altijd zien. Ja. Nou, dat is wel behoorlijk maar in, 7 mm. Goed. We gaan even terug in de tijd, want ik heb er straks al een stukje van laten huren, maar dit deden we nog wel, hè. Let op, hè.
2: Het is Schorrie Morrie.
3: Ik wil niets met dat dag te maken hebben.
4: Ze zijn levensgevaarlijk.
3: Het zijn criminelen. Het dossier ligt er niet om.
5: Het zijn goedwillende mensen die nooit een kans hebben gekregen van onze welvaartsmaatschappij.
0: Dat was de trailer, hè. Weet we allemaal nog wel, 1986 van de Flodder. En laat dan ook zo het aan de hand zien van Flodder, want die cultfilm van Dick Maas, ja, we hebben hem nooit gezien. Bestaat dit jaar precies 40 jaar. En dat werd natuurlijk in Sittardgroes gevierd. Op de Kolenberg, daar is een goed deel van de opnames wordt er plaatsvonden. Er zijn speciale activiteiten georganiseerd. En in de Biep, daar is een bijzondere tentoonstelling ingericht. Met originele kostuums, foto's, scripts en andere unieke herinneringen aan de filmklassieker. En toen had ze immers naartoe gestuurd, zei ze tegen mij.
1: Ja, onze collega Ruudje van Broekhoven. Hè, die mocht alvast een kiesje nemen. En sprak er ook met mensen achter de expositie en met liefhebbers. Dit ervoor zorgen dat Flodder 40 jaar later nog steeds springlevend is. Curator van die ganse expositie is Michel Lemaire.
6: Hier hangt het originele jasje van Johnny Flodder. Ja. En de jurk of schort van Ma Flodder.
7: Het leren rode jackie. En de, ja, dus wat slonzige, mag ik dat zeggen? Slonzige jurk met rode knopen erop.
6: Ja, ik denk dat Ma Flodder het kan hebben als je het zo formuleert. Ja, dat zal er niet veel uitmaken. Ja,
7: achterglas, hè? Ik mag er niet aan ruiken, ik mag het niet voelen. Hè?
6: Nee, natuurlijk niet. Het zijn wel museumstukken. Het is toch 40 jaar filmgeschiedenis. En het zit bij iedereen gewoon op de harde schijf en het geheugen. De Flodderzaga. Dus nee, zeker, daar moeten we kostbaar zuinig mee omgaan.
7: Want ik zie mensen ook echt met blauwe handschoentjes daar achter vitrines volleggen met ja, de bekende. Ik zit hier het script van Dick Maas. De volgens mij allereerste castfoto's.
6: Ja, dus dit zijn doorpasfoto's. Dus waar ze de kostuums uittesten van alle verschillende acteurs van de familie. En ja, daar werd heel veel aandacht aan besteed. Er zijn aantekeningen over wat ze aan moeten hebben. Er zijn schetsen van gemaakt. Dus ja, er zat een hele stevige productie achter die film, ja, absoluut.
7: Ja. U bent curator van meerdere exposities. Hè? Is het dan bijzonder om dan toch een film van 40 jaar geleden een expositie over te maken?
6: Ja, nee, zeker. In het begin denk je even van, ook Flodder hoort dat in een museum terecht. Maar ja, als je daar even induikt in die filmgeschiedenis en ook merkt wat dit allemaal bij mensen teweeg gebracht heeft en hoe dit nog leeft. In Sittard natuurlijk, Kolenberg, maar ook in Nederland, Duitsland, overal leeft dit enorm. Ja. Ja.
7: Pepijn, je bent van Flodder Comité Sittard. Jullie hebben een heel comité opgericht omdat ja, Flodder en Sittard is één, hè?
8: Ja, Flodder en Sittard is één. Ik bedoel, ja, Dick Maas is altijd teruggekomen naar de wijk Kolenberg om Flodder te filmen. Dus ja, Sittard heeft wel een onmisbare rol in het hele Flodder verhaal.
7: Nu ben je zelf nog hartstikke jong, 25.
8: Klopt, ja.
7: En de film die is 40 jaar oud.
8: Ja, ja, ik ben opgegroeid in de wijk. En ja, ik ken ook heel veel mensen in de buurt die daar destijds een actieve rol aan in hebben gespeeld. Dus ja, de trots en de verhalen van de buurt, ja, die waren mij natuurlijk bekend. En ja, hoe bijzonder is het dat zo'n grote Nederlandse film bij jou in de wijk is opgenomen. Dat gaf wel de motivatie om daar met heel veel mensen wat moois van te maken.
7: Jullie gaan heel veel doen. En naast deze expositie gebeurt er veel meer.
8: Er komt ook een wandelroute via Vissen Zuid-Limburg. Er komt een echt Flodder-monument. Het Welkom in Zonnedaal-bord komt terug. En ja, er zijn ook allerlei filmavonden nog voor Flodder.
7: Als je dan zo jong bent en hier doorheen loopt, kan je dan toch een beetje begrijpen hoe het dan 40 jaar geleden was? Of is het een verre van je bedshow?
8: Nee, ja, als je kijkt hoeveel moeite hierin is gestoken om echt allerlei unieke foto's terug te brengen met de verhalen. Ja, dan voelt het wel een beetje alsof je terug de tijd ingaat. Dus ik denk dat Michel daar heel goed in geslaagd is om echt dat Flodder verhaal van 40 jaar geleden hier terug te brengen.
0: Ja, en als we de film al 10 keer gezien hebben of 12 keer gezien hebben, blijft zo natuurlijk, hè, 40 jaar geleden. En de expositie die is vanaf morgen te zien in de bibliotheek van Sittard. Het duurt tot 30 augustus.
9: Dit is L1. L1.

0: Nou, wat gaan we doen? Kom maar eens even kijken wie het is in de zwarte koffiekamer bij Alain. Want het is toch wel belangrijk hier, zeker op deze vrijdag. Want we gaan weer een hupsje koffie weggeven.
1: Ik heb het net.
0: Hier is inmiddels een gast, hè?
1: Gold, ik heb net een vers bekske naar ze toegebracht.
0: Nou, oké.
1: En het smaakt de gold, hebben ze gezag.
0: We geven koffie weg deze week, in dit zomerget. En daar hebben we mensen voor uitgenodigd die bij ons koffie drinken. De vraag is, met wie drinken we koffie?
1: Ja.
0: Dat is Thij en Marij vandaag.
1: Oh, Thij
0: en Marij.
1: Hoor.
0: Onthoud die namen, we binnen nu, en nou zou ik zeggen, een half uurtje. Ha, dan gaan we de koffie weggeven.

0: Koffie, ja, ze hadden wat te vroeg om nu in de wien te beginnen, hè? Nou. 20 vragen van hier bij L1.
1: L1 Media Overzicht.
0: Nou, eerst maar eens even naar Amsterdam. Want bij de sportschool, daar wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers daar. Vannacht was daar een grote explosie en een brand die oversloeg naar de flat die daar tegenaan staat. Zeker 7 mensen zijn gewond geraakt. Met behulp van een kraan wordt nu onderzocht of er nog meer slachtoffers in de sportschool zijn, zegt de veiligheidsregio.
2: Ja, we gaan het langzaam afbreken. Omdat het pand ook instabiel is, kunnen we niet naar binnen. Dus we gaan eigenlijk vanaf buiten naar binnen werken. En op zoek naar eventueel mogelijk slachtoffers zonder het puin.
0: De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Een van de eigenaren van de sportschool zegt dat hij camerabeelden van het moment van de ontploffing heeft. En daarop zou volgens hem het duidelijk te zien zijn dat de explosie van onder de vloer van de sportschool vandaan komt.
3: Bij de basisschool in Aksel zijn bloemen gelegd. Na het ernstige ongeluk van gisteren, waarbij 3 kinderen en een medewerker van de school omkwamen. Ze waren op schoolkamp en werden op een fietspad aangereden door een auto die uit de bocht vloog. Deze moeder heeft bij de school bloemen gelegd en kan het nog niet bevatten.
4: Dit hoort niet. Je hoort hier niet te zijn voor zulke redenen. Het is heel verdrietig.
5: Je zoontje zei net ook al, ik wil niet op schoolkamp. Wat doet dat dan met jou?
4: Ja, ik begrijp hem. En als moeder ben je sowieso al voorzichtig. Je kind die laat je los en dan denk je van veel plezier. Maar een ongeluk zit toch in een klein hoekje, zoals je ziet.
3: Nou, 3 kinderen liggen nog steeds zwaar gewond in het ziekenhuis. Een 19-jarige man is aangehouden.
0: Het EU-migratiepact gaat vandaag in. Eurocommissaris Brunner en EU-migratieminister spreken in Cyprus onder meer over de verwachte ontwikkelingen na de inwerkingtreding van die strengere uniforme regels voor de beoordeling en afhandeling van asielaanvragen. En door die nieuwe regels moeten de huidige asielzoekers misschien langer wachten op een beslissing over hun aanvraag. En dat kan leiden tot stress en psychische problemen. Daar waarschuwt het Rode Kruis voor. De hulporganisatie roept op bij de uitvoering van het pact niet te vergeten dat het om mensen gaat en dat die op zoek zijn naar veiligheid, stabiliteit en een nieuwe toekomst.
3: Het WK is eindelijk losgebarsten. Hè? Mexico speelde gisteravond de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika. Ja, die Mexicanen, in eigen huis natuurlijk ook, ze wonnen met 2-0. Die overwinning werd daarna goed gevierd in Mexico-stad, zegt deze correspondent.
6: Ja, over dit WK kan je heel veel zeggen. De aanloop ernaartoe is vooral negatief geweest met alle perikelen aan de grens in de Verenigde Staten en ook in Mexico, waar veel geprotesteerd wordt. Maar als de bal eenmaal rolt, ja, dan wordt daar niet meer aan gedacht. En dan is het een voetbalfeest.
3: Ja, maar wel eventjes met beide benen op de grond. Het zijn pas de voorrondes natuurlijk, hè? Ja. Zuid-Korea en Tsjechië kwamen ook tegenover elkaar uit. En Zuid-Korea heeft de eerste groepswedstrijd gewonnen met 2-1.
0: We zijn benieuwd, hè? Ah ja, zondag moet er veel aan de bak, hè?
3: Tegen Japan.
0: Ja, ik ben benieuwd. Op zo'n oranje shirtje. En verder vandaag op deze vrijdag de 12e juni, wat gebeurt er nog meer? Gerechtshof Amsterdam spreekt op een tussentijdse zitting met de nieuwe advocaten van Ridouan Taghi. Canada en de Verenigde Staten, de 2 van de 3 gastlanden op een WK voetbal, die spelen hun eerste groepswedstrijd. En de Nederlandse Bank die presenteert de nieuwe voorspellingen voor de economie en inflatie. Dus hier hebben we kans Biege Brood, die in de L1 Ochtendshow. L1.

0: wilt ze een baan met impact en plezier. Vol verholen, warmte en teamwork. Bij Severgram zorgt ze voor ouderen. En maakt ze het verschil? Kijk op werkenbijsevergram.nl. Zorg begint bij dich.
1: Vrijdag 26 juni is het feest in Melick. Jong talent, kleurrijke optochten en Limburgse gezelligheid voor het hele gezin. Ken je oorles vrijdag 26 juni in Melick.
2: Profiteer van de TV-inruilactie bij EP Tummers. Ruil nu je oude tv in en ontvang tot wel 1000 euro inruilkorting op de nieuwste modellen. Natuurlijk brengen wij de tv bij je thuis. En als je wilt, kunnen wij deze ook voor je installeren en monteren. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
3: Radio luisteren? Dat wil je natuurlijk in de beste kwaliteit en met de beste ontvangst. Daarom kies je voor een Zendjin. www.zendjin.eu.
4: 20 jaar Vivantes. 20 jaar van zorgen en dichtbij zijn. In die tijd is er veel veranderd, maar één ding is altijd hetzelfde gebleven. De aandacht voor mensen, voor hun levensverhaal en voor wat echt belangrijk is.
3: Sanjin. Sanjin. World Class Radios.
4: Elke dag staan medewerkers, vrijwilligers en families klaar met lef en passie.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
11: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: 8:30, dit is het LA Nieuws met Janne Hoofs.
15: Goedemorgen. Nederlandse boeren mogen vanaf vandaag een nieuwe kunstmestvervanger gebruiken. Die is gemaakt van dierlijke mest. Zo moet de overtollige compost beter worden benut en de afhankelijkheid van gewone kunstmest verminderen. Boeren en de LLTB zijn positief en verwachten lagere kosten, maar sommige experts zijn kritischer. Ze wijzen erop dat het mestoverschot daarmee niet verdwijnt, maar op een andere manier wordt gebruikt. De Maastrichtse politiek belooft de bestuurscultuur te verbeteren. Dat bleek gisteravond tijdens een extra raadsvergadering over een kritisch onderzoeksrapport. Oppositiepartij Maastricht van Nu diende uiteindelijk geen motie van wantrouwen in tegen collegeleden, maar zegt de ontwikkelingen kritisch te blijven volgen. Volgens het rapport schorde al jaren aan de samenwerking tussen gemeenteraad, college en ambtenaren. Er is onder meer sprake van roddelen en te weinig collegialiteit. Er zijn filmopnames van Flodder opgedoken. Het gaat om werkbeelden van de eerste film uit 1986... opgenomen op de Kolleberg in Sittard. Pepijn Pie van de Venne, voorzitter van het comité Flodder Filmhistorie, vond het bijzonder om het materiaal pas recent te zien.
16: Ja, ik denk toch dat het een stukje ook weer, hè, het wat meer diepgang brengt in het verhaal van Flodder, omdat je ziet hoe het eraan toe ging. Maar ik denk ook dat het wel leuk is om dat stukje erfgoed voor die wijk wat meer zichtbaar te maken, wat meer te behouden.
15: De filmfragmenten kwamen uit een loods waar oude banden waren opgeslagen en werden later opgekocht en gedigitaliseerd. En de documentaire Trail After Football van oud-Rode JC-speler Art van Peppe is gisteren in première gegaan. Daarin wordt hij gevolgd tijdens een trailrun van 170 kilometer door de Alpen. Zo'n run staat bekend om het hardlopen over onverharde paden. Van Peppe zelf is heel tevreden met het eindresultaat van zijn avontuur.
17: Tot nu toe ben ik elke keer eigenlijk wel emotioneel geworden, eerlijk gezegd. Juist vanwege de mooiheid die ik erin zie. De beelden zijn prachtig, vind ik. Maar vooral door het feit dat het samen is, samen met anderen. En dat je toch heel erg deelt. En daar was ik eigenlijk tijdens de run al een beetje door verbaasd. En ook als ik terugkijk, dan is dat een positieve, blije verrassing eigenlijk.
15: De première was tijdens het Brooks Trail Running Film Festival in Maastricht. Het weer, het blijft bewolkt en het regent. En het wordt vanmiddag hooguit 18 graden.
18: Als ik een keelpastilles heb, Janne?
15: Ja, misschien een beetje warm water.
18: Je moet er goed van wennen vandaag. Hè? Ja. Je hebt die rib chocolade nog. Ken nog kieken of het toch wat ik heb mee kunnen doen. Ja, goed straks, hè? Dankjewel.
19: Wakker weer Limburg!
20: En goeiemorgen!

0: hebben het net al met de plaat van de Schenk. Wat was het nog alweer? Fontana? We hadden het ook over La Révolution. En er is wel een aan de hand, als je toch een klein beetje kijkt op internet en op social media. Er is een revolutie gaande met de Limburgse taal. Daar waar we zo trots op zien. Zien zelfs boetelingers die alles doen. Toen ben je op het spoor gekomen, gisteren eigenlijk al.
1: Absoluut. Ja, we hadden natuurlijk Jelle Jozef gisteren in de uitzending. Hè. Die woont in Amsterdam, maar komt van origine Oetgemung. Daar bellen we straks even op.
0: Ja.
1: Vera Oeru, daar is het eigenlijk mee begonnen.
0: Ja.
1: Dat zegt, we moeten een Limburgse revolutie ontketenen.
0: Zeker.
1: En dat begint een beetje te lukken. Bijvoorbeeld in het boerderland hebben we Elisa in IJsland.
2: I'm going to be speaking a really strange language in this video. And it's not IJsland speak Limburgs. De reden dat ik Limburgs wil kallen is omdat ik zoek een video van Vera Uru, heet ze geloof ik. Die vroeg ik al een teacher. En ik zoek ook een video van Jelle Jozef voorbij komen. En die kalde al twee Limburgs in haar video's. En hij had daardoor een heleboel nieuwe volgers bij gekregen.
0: Kijk.
2: En toen zei ik, ik wil ook Limburgse volgers. Ik wil gewoon dat de Limburgers weten dat er een Limburgs meertje op IJsland woont.
0: Nou, wie deze heb ik hem zelfs op de Limburgse radio.
1: Absoluut.
0: En hier spreken we Limburgs, onze modertaal, mensen.
1: Zeker weten. Maar Peter Nouts, hoe de Parkstad, dat heeft een ganz andere boodschap.
3: Iedereen begint dialect te spreken op het internet. Een fantastische trend. Deze geboren en getogen Limburger die al 12 jaar lang video's maakt en met elke trend meegaat, kan geen dialect. Ik woon in Parkstad, daar gaan we gewoon nog lekker op de vuist. Ik heb het vanuit thuis helaas nooit geleerd. Ik kan het wel heel goed verstaan. Veel mensen om me heen die dialect spreken en die vinden mij heel vervelend. Ze moeten dan telkens schakelen van dialect naar Nederlands naar dialect en op een gegeven moment krijg je de raarste zinnen en benamingen.
0: Ja. Dat is wel mooi, dus we hadden natuurlijk van de tongval dat er hoe de Limburg komt, dat er over steden. Doe, dat is al het begin natuurlijk. Voor als het niet verstijs, kijk maar natuurlijk zelf. Ik vind applausje weer Maarten Bisteeg Limburgs het kalibus.
1: Dank je,
0: ja, super.
1: Ik heb ook nog Sharon, daar gaan we straks naar luisteren.
0: Ja, dat gaan we straks even doen.
1: Daar komt uit Pruisen.
0: Een Pruisen? Ook Limburgs praten?
1: Echt waar.
0: Hoppakee, de revolutie is begos, maar hier is gans geen angers.
4: Met wie drinken wij deze ochtend koffie? Geef het door via de gratis L1-app. Doe je.

0: Doe je nou? Maar we hebben koffie drinken. Want des te vroeg hebben we deze ochtend stelde hier weer L1. Hapakee, daar was er weer. Arike Iglesias. 18 voor 9. Kan zomaar zien, dat is toen dadelijk in de uitzending komt. Maar ik heb immers deze keer gemeld via de app. Hallo, met wie?
1: Goedemorgen, met Doreen.
0: Hallo Dorientje. Wie is er met Doreen deze vrijdag?
1: Ja, goed.
0: Ja, weet wat het is? Veel mensen die klagen, die zeggen als ik naar boete kijk, dan werk ik alleen maar somber van dat weer. Maar dat moest ik altijd zelf het zonnetje maken in de hoes, hè?
1: Ook dat.
0: Die guur op de achtergrond, de parkiet al verhoren
1: ja,
0: vertellen.
1: Ja, dat klopt. En nu is het weer
0: een goede
1: vrouw.
0: Ja, wie het er?
1: Franske.
0: Nou, dat vind ik een fantastische naam. Ja, meestal zeggen
2: Frans Teunis moet dat niet weten.
0: Joh, dat duurt. Maar goed, misschien dat er dadelijk met ik samen een koffie drinken doorheen. Want we stelden natuurlijk een vraag.
3: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Jongens, die lusteren koffie.
0: Ja. Wij zitten bij ons in het koffiekamertje. En met wij drinken we vandaag koffie. Doreen Hendricks uit Eelse, zeg het dus.
1: Ja, klopt. We drinken koffie met
0: thee
1: en
0: Marie. Hoppakee, dat is goed. En dat betekent Doreen, dat is een hups koffiepakket voor refill, Chris.
2: Jazeker.
1: Heerlijk.
0: De bus er stil van. De ding is bij zichzelf. Oh. Nou, Maarten, ga je vertellen wat erin zit?
2: Dat is een beetje een koffiedrinker eigenlijk.
1: Ja, behalve zeker.
2: Ja, oké. Okay. Nou, de verse bonen, die komen naar je toe. Die heb ik in mijn hand. Er komt een mobby.
0: Ja.
2: Er komt ook... Hé, hey, Frenske, alles de kop.
0: Ja.
2: Frenske.
0: Door het Frenske is even de man. Kom op.
2: En er zien ook kuikjes bij. En van alles nog, Gert.
0: Ja, dat liet ik toch maar, Gert. Maar misschien dat Frenske, dat die koffieboenen kan malen. Ja,
2: ik denk dat hij de kuikjes...
1: Ja, dat zal ik volgen aan hem. Dat weet hij zeker.
2: Volgens mij kreeg hij de kuikjes.
0: Ja, de kuikjes, joh. Ik kan erop bieten, joh. Nou, dat klinkt allemaal goed, hè, dat Hubespakket.
1: Ja, dat klinkt hartstikke goed.
0: Nou ja, dan komt hij de kan goed.
1: Fijn, dankjewel.
0: En zeg tegen iedereen daar toe dat gewoon hebben ze biedt de zender voor Limburg en dat is natuurlijk L1, hè?
1: Ja, zeker is dat alleen.
0: Doei, de groeten en alle en hoi. Hoi,
1: hoi.
0: Doreen Hendricks van Eelse. Lekker man. Kreeg koffie samen met Franske, de papegaai.

0: Het ging dit keer door Dorien Hendricks. Ja, en Fransje natuurlijk, hè. Want Fransje, dan moet even die boeren kapot maken. 8:15 in Ellen Ochtendshow. En ja, de wet zit steeds meer mensen die gisteren bewust voor producten van dichtbij, rechtstreeks van de boer. En dat bleek ook uit de verkiezing van de lekkerste boerderijwinkel van Limburg. En de titel is dit jaar gegaan door de boerderijwinkel Lisette in Sint-Joosten gegaan. En de winkel deelt jaren inzet op verse streekproducten en persoonlijk contact met de klant. De eigenaresse is Lisette van de Lo Koenen en is bij ons aan de telefoon. Goedemorgen, Lisette.
1: Goedemorgen.
0: Ik wil even voor dingen applaudisseren, want ja, dat vind ik toch wel knap als ze dat voor elkaar hebben gekregen.
1: Ja.
0: Wat was zelf de eerste reactie toen ze huurde dat ze was uitgeroepen tot de lekkerste boerderijwinkel van de provincie, van Limburg?
1: Wauw, chic. Meer verwacht.
0: Nee, daar mogen ze toch wel trots op zijn, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, maar de prijs is gekozen door het publiek, dus waarom denk je dat zoveel mensen nu juist op dicht hebben gestemd?
1: Ja, geen idee. Ik weet wel dat de meisjes in de winkel altijd erg vriendelijk zijn. En dat die ja, ook altijd het beste proberen voor ja, de klantje doen. Of in ieder geval altijd hun best voor te doen.
0: Ja, wat je zegt zelf ook, hè. Zonder klanten en medewerkers ja, zien we nergens.
1: Nee, ja, dat is... ja.
0: Samen zien we sterk eigenlijk, hè? Samen zien we sterk. Ja, we horen het steeds vaker over de korte keten. Wat merk je ervan? Komen mensen bewust op boodschappen door in de laatste tijd?
1: Eigenlijk is het toch al... Ja, de mensen die dat willen, willen toch eigenlijk ook dingen gezond, bewust... en een beetje ja, nadenken over eten soms. En ik hoop ook dat soms mensen denken van... oh, daar hebben ze lekkere maaltijden. We kunnen even lekker snel zijn vandaag.
0: Ook dat, hè. Dat is ook heel belangrijk. Maar het meisje is toch ook wel een beetje begonnen door de coronaperiode. Toen zeiden ze van, komen ze een beetje rechtstreeks, een beetje dumbioes... en gaan we ook eens een keer kijken bij de boer. En de eerste wisten de mensen niet echt te vinden. Maar nu, ja, gaat dat massaal, hè?
1: Ja, dat maakt toch wel, ja, dat na de coronatijd... dat ze nog echt wel een slaagse route kunnen maken... omdat mensen toch wel er meer over na zijn gaan denken misschien wel. Ja,
0: als we nu eens even gaan kijken bij zo'n boerderijwinkel... en zeker de van dicht, wat zien de producten die echt favoriet zien?
1: Nou, ja, eigenlijk toch nog heel standaard. Erwgoed, erpelen, eieren, appelen, peren, ja, zeg maar gewend fruit. En de laatste jaren toch echt wel maaltijden, maaltijdsalades... gewone salades, warm vlees... Ja, en het tijd dat het barbecue is, dan ook barbecue vlees, zeg maar, wordt weg. Al is dat eigenlijk een service wat we ook proberen te leveren, omdat buurt in het dorp helemaal niks is eigenlijk van een bakker.
0: Mm-hmm.
1: En dat vind je mensen soms ook wel gemakkelijk dan.
0: Eigenlijk wel een uitgebreid assortiment, dat is dus ook kieks, hè, dat je dus neven al die standaard attributen ook zelf nog allerlei salades en zo maken en zo.
1: Ja.
0: Vind je dat belangrijk dat de mensen dat ook bij jou kunnen krijgen?
1: Ja, zeker. En ja, we doen er ook echt wel goed ons best aan om proberen iedere dag vers te maken en zoiets, zeg maar.
0: Ja, dat is opgevallen, hè, want toen hebben ze de provinciale titel. Wat brengt dat nog met zich mee? Heb ze daar veel reacties op gehad?
1: Ja, we hebben wel heel veel leuke reacties gehad. Echt wel een positieve opsteker, zeg maar. En we willen het er zelf ook een beetje feestelijk deze week aan toe laten gaan. De luid laten proeven. Gratis. Donker goed delen, ja.
0: Dat is natuurlijk wel zo, ik had al een smile op het gezicht, maar de werd nu alleen nog maar breier, hè?
1: Ja, dat zeker.
0: Ja, ik huren dat dicht, hè? Daar hebben ze nu echt zin in, Lisette, in Sint-Joost, de boerderijwinkel. Ja. Hey, ze is ook in de omgeving dat anderen het voorbeeld volgen van Ucht. Dat ze ook zinken van, weet ze wat, we zien in de agrarische sector, we zien boer, we gaan ook zo'n winkel beginnen.
1: Weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat er op zich buurt in de buurt best wel winkeltjes ook zijn die wat allemaal product verkopen. Dus maar of er echt nieuwe beginnen in de buurt, heb ik niet echt een idee van eigenlijk.
0: Nee, maar goed, we hebben het zelf druk zat. Hè? En gaan er vandaag ook wel lekker aan werken door bij de boerderijwinkel in Sint-Joost. En zoen is even bij ons in de uitzending komen.
1: Nou, hartstikke fijn. En Geer ook hartstikke bedankt.
0: Heel graag gedaan. Hoi.

0: voor de Riewinkel. En John, goedemorgen.
1: Nee, hey, daar ben ik Lisette aan het feliciteren.
0: Ja.
1: Ik weet dat Lisette altijd voor uw radioprogramma Lielstad.
0: Oh, dat is fijn.
1: En ik kom dan 2 keer per week
0: oh, ja,
1: laden en lossen.
0: Oh.
1: Dus Lisette van harte gefeliciteerd van John. Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi.
1: En zijn medewerkstof is ja, altijd even vriendelijk. Dat wil ik zeggen. Dat is op ons. Bij deze ook
0: vandaag. Dankjewel, John. Fijne World van John F. CBL1 en de Ellen Ochtend Show.

0: twice. Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Kubota Trekker. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
2: Vrijdag 11 september. Give it up. Put your hands in the air. And make some noise for Raccoon.
3: De Doolhof in Tegelen. De deuren zijn open om 7 uur.
2: Feel their magic and be there.
3: Get your tickets at dedoolhof.nl.
4: EP Timmers trapt af met knallende WK-deals. Scoor nu een nieuwe tv, wasmachine of soundbar. En maak automatisch kans op een compleet verzorgde barbecue voor 8 personen. Shop online of kom langs in de winkel. EP Timmers, daar word ik vrolijk van.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Nederlandse boeren mogen vanaf vandaag een nieuwe kunstmestvervanger gebruiken. Die is gemaakt van dierlijke mest. Er zijn filmopnames van Flodder opgedoken. Het gaat om werkbeelden van de eerste film uit 1986... opgenomen op de Kolleberg in Sittard. De Maastrichtse politiek belooft beterschap op het gebied van de bestuurscultuur. Dat werd duidelijk in de extra raadsvergadering gisteravond.
6: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest, waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen de gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers onder het puin. Rond middernacht was er een explosie in een bijgebouw van een flat waar een sportschool zit die 24 uur per dag open is. Er is een zoekactie gestart. Er wordt nu een kraan ingezet om het gebouw te doorzoeken, zegt de veiligheidsregio.
8: We gaan het langzaam afbreken. Omdat het pand ook instabiel is, kunnen we niet naar binnen. Dus we gaan eigenlijk vanaf buiten naar binnen werken. En op zoek naar eventueel mogelijk slachtoffers onder het puin.
7: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Deze journalist van de RTV Noord zegt om welke fouten het gaat.
9: Dan kan het bijvoorbeeld gaan over een schoorsteen die mist in een rapport, of dat een bewoner er juist wel eentje in het rapport heeft, maar niet op het dak heeft staan. Maar het kan ook zijn dat een berekening van veiligheidsmarges niet klopt of niet volledig is. En er zijn zelfs verhalen van Groningers die plots het rapport van een hele andere woning ontvingen.
7: Later deze maand verschijnt een onderzoek van het Adviescollege Veiligheid Groningen. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in de wereld in te zetten. De New York Times meldt dat dat begin deze maand met de Europese bondgenoten is gedeeld. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer bewolkt en er trekken buien over, soms ook wat zon en het wordt een graad of 18.
10: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
11: Houd misdaad uit je buurt.
10: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
12: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven, waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Juliana Park Venlo, tickets via eventim.nl.
13: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
14: Hoe word ik beter in mijn vak?
13: Of één die je wakker houdt?
15: Hoe begin ik weer met werken?
13: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum.
16: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
17: Verwen je vader met zijn lievelingspindarotjes. Een wensplaat, een chocoladestropdas of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Vaderdag iets bijzonders.
18: Met Rousseau chocolade.
17: Ga naar een van de Rousseau-winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
19: Sarah viel 54 kilo af

0: met de Nederlandse Obesitaskliniek.
1: De levenskwaliteit die ik door de operatie heb gekregen is echt het stukje energie.
0: Onze begeleiding naast de operatie maakt het verschil. Ook op het gebied van voeding en beweging. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Boutique Hotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu. €154,50.
3: Voordeeluitjes.nl.
4: Ben je minder goed ter been? Een rollator helpt je te blijven lopen zonder valgevaar. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte rollators in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
5: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Mobiliteitswereld. Voor al uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
6: Liefde voor Limburg.
7: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

Nederland keert in een revolutie wat betreft het Limburgse taal. Want hier zijn we trots op BBL 1. Ah, nou, af en toe kunnen natuurlijk de Pet Shop Boys dan voorbij met Domino Dancing. Maar we laten zo meteen, ja, we gaan er even zo meteen verder op door. Gewoon 10 over 9.

0: Absoluut. Wakker weren, wakker blijven in de LNO's ochtendshow met die Limburgse revolutie. Die hebben de ontketenen zien. En dat geit als een gloeiende plaat op dit moment.
1: Ja, ja.
0: We hadden natuurlijk al berichten vanuit Nitsumaget. Oh, ver over de Peul, over de Ploen zelfs. IJsland, Elisa hadden we al in de uitzending. Die hadden het ook over die revolutie, want ze sprook dan wel Inger zo naar influencer-blukjes op TikTok en zo. Maar ik kom door de Limburgs tussendoor. We hadden Peter Nouts net. Die zei, ja, ik ben hier wel geboren, maar ik
1: kom uit de Paarstad.
0: Ja, spreek het niet. Maar we hebben nog meer.
1: We hebben Sharon. En Sharon, ja, volgens mij komt ze gewoon uit Heerlen. Maar het kalt oog.
0: Prusus. Nou, we gaan even
2: loesten. Jongens, aanwezig dat ze er geen kies voor gegeten had. Onder mij te zagen dat ze er geen kies voor gegeten. Nou, het is nu een dag geleden dat ik mijn eerste filmpje in het Limburgs live heb gezet. En het is gewoon ontzettend leuk om te zien dat er zoveel leuk enthousiast werden om de Limburgse taal te huren op Instagram. Die ook behoefte hebben aan Limburgse content. En ik zou zeggen, de Limburgse revolutie die is volle gaas door. Vergund met vol gaas vooruit. En het is gewoon ontzettend leuk om te zien dat er zoveel lui Limburgs willen huren. Ja. Helaas zijn er ook lui die er gewoon echt helemaal niks van snappen. Ik bedoel, jongens, aanwezig dat ze er geen kies voor gegeten had, onder mij te zeggen dat ze er geen kies voor gegeten. Want ze niet begreep dat er gewoon een verschil is tussen ben ik platmoel en ben ik Duits reden. Also, ja. Het tut mir leid, zeer te zeggen, maar du brauchst offensichtlich een hörgerät. Also, wenn du niet verstehst dat Deutsch etwas anderes is als een dialect, ja goed, also, dat is dan wirklich een armoed deiner Intelligenz. Weil ich habe jetzt nicht Deutsch gelernt, damit ich 12 Jahre lang Deutsch reden muss auf der Arbeit, wenn ich einfach auch Helen Splatter kennen wollte mit meinen Kollegen. Also ich bin so fast vor Begriffe, wenn ich sie beledigt habe in jetzt Helen Splatt. Da sind natürlich heel veel Scheld für hetzelfde, hè? Wichser, Hoenes, Hornocks, nummer op, Drecksack, maakt alle nu niet uit. Maar ik zal dich sagen, er is echt wel een verschil tussen Duits en Helen Splatt.
0: Inderdaad, joh. Gooi bij de Zwitser wel dat is een Scheldwoord, dat die al gaat toch weer verbeend. En daarom komen we elke keer gewoon eindigen met een Scheldwoord. Door we straks van 10 naar 14 in
1: ik heb de kalender op die me gekregen.
0: Zeker, ook gewoon bellen met een poppendokter, Roet Gemeun. Want ja, dit stopt ermee. Maar oh, zometeen nog genoeg meer Limburgse revolutie. Die werd ontketend dan vanuit Amsterdam. Ook het Limburgse taal komt gewoon zo weer binnen. We hebben de ganse wereld via het internet. En op L1

0: ze zeggen soms wel eens dat je van die guilty pleasures hebt, van die fotomuziek, Bonnie M, The Rivers of Babylon. Dan heb ik altijd denken aan dit dansen dat erbij was, Bobby Farrell. Maar dat ging, dat was net een slang, ongelooflijk. 20 over 9 is gewoon hier bij L1. En ja, stel ik nu voor, vanuit Amsterdam een Limburgse revolutie ontketenen. Klinkt misschien wat overdreven, maar voor contentmaker Jelle Jozef is dat precies wat er op dit moment gebeurt. Want er waren hier al andere influencers, zoals Vera Ru en Jelle zelf, die filmpjes in het Limburgs dialect plaatsen. En toen struimden de reacties en de nieuwe volgers binnen. Sterker nog, landelijke media pikten door mensen op en nu liggen dialect helemaal niet ouderwets. Maar Joes, helemaal hip, luister maar eens mee.
1: Jongens, de Limburgse revolutie is hier. Vorige week postte Vera Oer een filmpje waarin ze Limburgs praten en daar kreeg ze heel veel volgers bij. Ik deed hetzelfde, toen kreeg ik er ook heel veel volgers bij. Vervolgens hoor ik dat Vera op Hart van Nederland was en het ging over het feit dat het dialect steeds algemener wordt in Nederland. En ik dacht, huh? Dat is echt niet mijn ervaring toen ik 10 jaar geleden naar Amsterdam verhuisde. Want iedereen vroeg aan mij, waar kom je vandaan? Waarom praat je zo raar? Is alles een vraag? Kom je uit België? Kom je uit Duitsland? Toen ik helemaal vrienden werd met mensen die niet uit Nederland kwamen, zij zeiden allemaal tegen mij, oh, ik vind jouw accent eigenlijk wel veel fijner, want het is niet dat harde de hele tijd. En ik dacht, ja, precies, dat is ook zo. En toen ik eenmaal mensen ging meenemen naar Limburg, zeiden ze, wow, the food here is so good. The people are so nice. The nature is so beautiful. En ik dacht, ja, precies, dat is ook zo. Hoe leuk is dit? Dat dit gewoon aan het gebeuren is. De Limburgse revolutie is begonnen.
0: Inderdaad, de Limburgse revolutie is begonnen. Of niet, Jelle?
2: Jazeker.
0: Jazeker, goedemorgen. Fijn dat ze bij ons in de uitzending komt. Ja, het begint nu al echt de hype te weren.
2: Ja, ik bedoel wel steeds meer Limburgse content creators op mijn tijdlijn gehad.
0: Ja. Maar we verzorgen dat zelf ook al. We hadden zelfs immers uit Island, die zelfs Dienepost aanholde. En ook Limburgs begon te praten. Wie gek is dat?
2: Ja, zeker. Ik heb dat ook gezien. En ik heb ook immers uit Tasmanië, dus verder dan Australië gehoord.
0: Ja, dus de Tasmaanse devil, die spreekt dadelijk ook al Limburgs.
2: Ja, we zitten
0: blijkbaar
2: dus over de hele wereld.
0: Ja, zij zei net ook al zelf, jaren geleden was ze verhuisd naar Amsterdam, kreeg zoveel opmerkingen over die accent. Is er inmiddels wel wat veranderd? Maar ja, ik neem aan dat je nou wel met een harde G praat af en toe.
2: Nou ja, mijn accent is wel minder geworden, maar ik kan nog steeds niet met een harde G, want ja, dat voelt toch wel een beetje raar of zo. Maar ik kreeg er nu wel minder opmerkingen over, ja. En ik denk dat dat ook wel is omdat ik meer mensen om me heen heb die sowieso geen Nederlands kallen, dus dat zelf. Mm-hmm. Die horen het sowieso niet. Maar ja, dan merk je toch wel dat het toch wel, ja, I don't know, dat mensen het gewoon veel normaler vinden. Dat er gewoon allerlei verschillende soorten manieren zijn om Nederlands te kallen. En dat het niet één soort manier is om dat te doen.
0: Ja, we passen ons natuurlijk wel heel snel aan als Limburgers vinden. Als we even een tientje wonen in Amsterdam, dan spreken we dat vloeiend eigenlijk. Maar als ze de mensen er dan achter komen, dat ze eigenlijk een Limburg komen en ook een andere taal spreekt, wat zeggen ze dan tegen dich?
2: Ja, heel vaak hoort ze toch wel dat mensen dat gewoon niet weten. Dus dat ze niet echt weten dat dat bestuit. Dus, en als het dan kals, dan denken ze echt van, oh, dat is Duits. Of ja, vooral Duits eigenlijk, denken ze dan. Maar in het algemeen is de reactie wel gewoon heel leuk. Maar het is wel, ja, vooral mensen vinden het toch wel heel bijzonder. Maar je realiseert zich wel hoe bijzonder het is voordat zij het weggeeft.
0: Ja, dat is ook zo. Het is een prachtige provincie. Dat hebben ze goed verloten. Maakt niet zo, maar ik neem aan dat ze toch af en toe wel een beetje terug komen, hè?
2: Ja, zeker. Mijn hele familie woont nog in Limburg. Dus kijk eens aan. Ik ken niet te lang zonder het eten van mijn man. Dus ik moet wel een keer per maand terug.
0: Zeker. Hey, maar de Limburgse revolutie, die gaan we wel ontketen nu, hè?
2: Ja, zeker. Ja, Vera Oero, daar is hem een beetje begonnen. Maar ja, ik kom er eigenlijk achter dat er al best wel wat content creators zijn die het ook al wat langer doen. Dus ja, zeker. Ik blijf erover kallen. En ik hoop heel veel anderen ook. En ik kreeg vooral heel veel leuke reacties ook van mensen buiten de provincie. Die zeggen van, oh ja, dat is leuk om dan meer even te leren. Dus ja, zeker.
0: Wieveel volgers heb je dit opgeleverd?
2: Ik denk, ja, ik heb best wel een kleine account. Dus ik denk dat ik er nu in totaal ongeveer over Instagram en TikTok meer dan 3000 bier heb gekregen. Wow. In drie dagen.
0: Hé, hey, daar zien we trots op natuurlijk als Limburgse omroep, hè?
2: Ja, zeker. Dus dat is alleen maar fijn.
0: Ja, wie ziet voor zich de Limburgse revolutie door van Joro, als het dan dicht ligt?
2: Nou, ik denk vooral dat het leuk zou zijn als we het Limburgse accent wat meer horen. Dus echt mensen die gewoon een accent hebben, gewoon op nationale televisie en op grote platforms te horen zijn zonder dat ze een accent aanpassen. En ook zou het leuk zijn als andere Nederlanders meer te weten komen over, ja, toch provincies die een andere taal hebben, andere, misschien andere eten, andere cultuur. En dat ze daar gewoon wat meer over leren. Want eigenlijk is het gewoon, ja, een heel bijzonder onderdeel van Nederland dat we dat hebben. En het zou leuk zijn als mensen daar gewoon wat meer over weten. En dat kennen veel inderdaad nu door via social media.
0: Ja, want je hebt natuurlijk goed bereik. Influencers, als toen een paar duizend mensen erbij hebben gekregen, moesten ze ook meenemen in de wereld van de vastelovend van het Aad-Limburg Shuttlesfeest. Nummer op.
2: Ja, zeker, ja. Dus dat kijk je ook heel erg naar oe. Ik heb me de afgelopen dagen toch wel weer zitten verdiepen in wat Limburg nu zo speciaal maakt. Dus ik ben al wat filmpjes aan het voorbereiden.
0: Maak de revolutie compleet en voor zorgen dat we mij kunnen ook gewoon ontketenen. En we blijven die volgen natuurlijk. En doe ze allemaal de groeten dan Amsterdam. Maar wel met een zaak te geven, hè?
2: Ja, zal ik zeker doen.
0: Ja, Jozef, dankjewel. Hè. Succes met alles, hè?
2: Dankjewel. Hoi, hoi. Hoi.

0: Beleef het zelf. Het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick. Waar traditie, spanning en gezelligheid samenkomen. Feest voor jong en oud. Zondag 5 juli, OLS Melick.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitaPro.nl.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
8: alleen de prijs is anders.
9: 9:30, dit is het Elle Nieuws met Janne Hoofs.
10: Goedemorgen. Nederlandse boeren mogen vanaf vandaag een nieuwe kunstmestvervanger gebruiken. Dat is gemaakt van dierlijke mest. Zo moet de overtollige compost beter worden benut en de afhankelijkheid van gewone kunstmest verminderen. Boeren en de LLTB zijn positief en verwachten lagere kosten. Maar sommige experts zijn kritischer. Zij wijzen erop dat het mestoverschot daarmee niet verdwijnt, maar op een andere manier wordt gebruikt. Er zijn filmopnames van Flodder opgedoken. Het gaat om werkbeelden van de eerste film uit 1986... opgenomen op de Kolleberg in Sittard. Pepijn Pie van de Venne, voorzitter van het comité Flodder Filmhistorie, over de beelden.
11: Zeg, dat blijft toch wel bijzonder om onze wijk Kolleberg dan wel zo terug te zien op beelden van 40 jaar geleden, zo specifiek. Ja, ik denk toch dat het een stukje ook weer wat meer diepgang brengt in het verhaal van Flodder, omdat je ziet hoe het eraan toe ging. Maar ik denk ook dat het wel leuk is om dat stukje erfgoed voor die wijk wat meer zichtbaar te maken.
10: De filmfragmenten kwamen uit een loods waar oude banden waren opgeslagen en werden later opgekocht en gedigitaliseerd. De Maastrichtse politiek belooft de bestuurscultuur te verbeteren. Dat bleek gisteravond tijdens een extra raadsvergadering over een kritisch onderzoeksrapport. Oppositiepartij Maastricht van Nu diende uiteindelijk geen moties van wantrouwen in tegen collegeleden, maar zegt de ontwikkelingen kritisch te blijven volgen. Volgens het rapport schort het al jaren aan samenwerking tussen gemeenteraad, college en ambtenaren. Er is onder meer sprake van roddelen en te weinig collegialiteit. En de documentaire Trail After Football van overoud Roda JC-speler Art van Peppe is gisteren in première gegaan. Daarin wordt hij gevolgd tijdens zijn trailrun van 170 kilometer door de Alpen. Zo'n run bestaat bekend om het hardlopen over onverharde paden. Van Peppe zelf is heel tevreden met het eindresultaat over zijn avontuur.
12: Tot nu toe ben ik elke keer eigenlijk wel emotioneel geworden, eerlijk gezegd. Juist vanwege de mooiheid die ik erin zie. De beelden zijn prachtig, vind ik. Maar vooral door het feit dat het samen is, samen met anderen. En dat je toch heel erg deelt. En daar was ik eigenlijk tijdens de run al een beetje door verbaasd. En ook als ik terugkijk, dan is dat een positieve, blije verrassing eigenlijk.
10: De première was tijdens een speciaal filmfestival rond de sport in Maastricht. Het weer, het blijft bewolkt en het regent en het wordt hooguit 18 graden.
13: Liefde voor Limburg, dit is L1.
14: De L1 Ochtendshow.
15: Goedemorgen Limburg.

0: Good show, but you got to live and learn. Wel, ook is het natuurlijk allemaal gericht op het WK voetbal. Maar we moeten natuurlijk niet vergeten dat er nog gans geen angers is aan de hand. We moeten Max Verstappen niet vergeten. Ha. Max Verstappen blieft Barcelona een bijzondere plek. Het is inmiddels 10 jaar geleden dat hij in de allereerste Formule 1 race door Phil Red Bull won. En meteen geschiedenis schreef als de jongste Grand Prix winnaar ooit. 10 jaar geleden alweer, vergeet het niet. Dit weekend keert hij terug naar het circuit de Catalunya om al zijn omstandigheden weer angers te doen. Kan Verstappen opnieuw meedoen om de overwinning? Of is het met de huidige krachtsverhouding toch een lastig verhaal. In de L1-podcast Pitlane blikt aan de auto-analist Xavier Maase verroerd op het raceweekend.
1: Alle rijders die meer of die 5 wedstrijden op rij hebben weten te winnen, hebben ook nog nooit de wereldtitel verloren in dat jaar. Dus een statistiek die misschien wel wat zegt. En voorlopig ziet er ook niet heel veel in veranderen. Russell zit natuurlijk toch. En dat is toch dat mentale spel. En je ziet hoe het mentale spel, hoe belangrijk het is. En ik zie dat dit weekend niet zomaar in één keer veranderen dat Russell de overhand gaat krijgen. Die gaat toch met frustratie naar dat circuit komen. Terwijl Antonelli natuurlijk op een wolk loopt.
2: Ja, precies. Italië gaat niet naar het WK voetbal. Maar dan gaat wel Italiaan wereldkampioen worden.
1: Hè? Ja. Ja, ze hebben in ieder geval iets om te juichen in Italië. Ja. Het is ook lang geleden dat een Italiaan het in de Formule 1 zo goed deed.
0: Mooi hoor. Verder kijken Sam Kaling, Xavier Maase in Pitlane ook terug op de legendarische dag in 2016. Weet het allemaal of we hadden voor de allereerste keer de won. Bam, bam, bam. Dat was Ramski Bamski. Dan kan je natuurlijk nog luisteren via onze site lanews.nl.

0: is Freddy vandaag. Zonder lekkere positieve dagen. En hoppakee, vanmorgen om 6:15 kregen we IBL 1 al een appje binnen.
1: Absoluut.
0: En dat was niet zomaar een appje, want Mitch Valise, de handbiker, daar ging het om. Zijn familie begon ons te appen. Wat ging in de appje, Maarten?
1: Nou, dat Mitch op dit moment in Magnago, Italië is voor het EK Paracycling. Hij was zich toen aan het voorbereiden op de tijdrit. Startte om 9:00. En wat gebeurde er?
0: Ja, wacht even. Dat wil ik goed. Ik heb een nummer.
1: Oh, dat is een nummer.
0: Ik ga even kijken of we contact kunnen nemen met de familie van Lize. Want volgens mij is het eigenlijk het nummer van Mitch. Maar dat wordt op dit moment door de familie zelf beheerd.
1: Ja.
0: En die hebben dus vanmorgen ons dat appje ook gestuurd. Want dan zeggen we groeten van zijn familie, van Mitch van Lize, de handbiker. Ja. Want er is gedaan een handje. Want we hebben een appje door Noorwegen gekregen. Dat kwam net bij ons binnen. Dat er iets positiefs te melden is.
1: Vanaf dat EK Paracycling.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Zo fijn zien. Misschien zien ze nu al bloemoedende. Ja. Goedemorgen.
2: Ja, met Michel. Ik kan je helaas nu niet beantwoorden. Maar ik bel je dadelijk wel even terug.
0: Ja, Michel. Ja, goed. Bij L1.
1: De radio.
0: Ja, dat was live op de radio. Maar we mogen wel zeggen, gefeliciteerd. Want wat is er gebeurd?
1: Hij is namelijk Europees kampioen tijdrit geworden. Dus op dat EK Paracycling. Ik zie hier, we hebben een screenshot gekregen van de tijd van Mitch. Hij zegt, nummer 1, startnummer 145, naam Valise Mitch.
0: Wow.
1: Nederland staat erbij, echt. En hij heeft erover gedaan 26 minuten, 32 seconden en 23, nog wat.
0: Honderdste.
1: Ja, kilometer per uur. 42.05.
0: Oh, wat een snelheid, jongens. Ja, ja.

0: liedje van de IWK, deel 2. Met ja, de luxe vlek zitten we in een nieuw jasje gemaakt. En dat huren we straks alweer voorbij komen hier bij Alleen. Kwart vroeg 10 geboren. Nou, net al Mitch Verliezen, even gefeliciteerd. Fantastisch, natuurlijk heeft er weer iets gehoord. Op het EK Cycling, Europees kampioen tijdrit. Fantastisch. We gaan even nog een munt. Want we zeiden straks al, voor veel Remunjenaren hoort een bezoek aan de poppendokter bijna hetzelfde als bij de stad.
1: Absoluut.
0: Want al sinds de oorlogsjaren is de winkel aan de Munsterplein een begrip voor carnavalsvierders, feestvierders, toneelspelers en iedereen die op zoek is naar iets bijzonders. Maar daaraan komt nu na 80 jaar het einde. De eigenaresse, Marley Wierman-Genang, heeft aangekondigd dat de deuren eind dit jaar definitief dichtgaan. En dat is toch wel een emotioneel besluit. Een Nederland einde betekent voor de winkel, maar ook een stukje Remunse geschiedenis. En onze verslaggever Ruud van Broekhoven, ja, dit dag dan moet ik heen. Ruudje, je bent daar op dit moment in Roermond, hè?
2: Ja, zeker. Ik sta voor de winkel zelfs. En jullie hebben het al verteld. Een fenomeen in Roermond. Als je het ziet, voor de mensen die het niet kennen. Het is een heel klein winkeltje op een groot plein. Munsterplein, het bekendste plein natuurlijk van Roermond. En als ik even in de etalage kijk, dan zie ik allemaal van die snuisterijen. En kaartenhouder, een kaartspel, wat beelden. Het is toch een beetje gedateerd allemaal. Maar het is juist heel erg knus om dat zo te zien. En ja, wat minder knus is de posters op de muren, op de ramen. Opheffingsuitverkoop, want de winkel gaat inderdaad sluiten. Ik doe heel even aan de deur. Hij is nog dicht. Hij gaat straks open. Mm-hmm. We staan ook buiten. En we zijn even in afwachting van de eigenaresse. Want die woont hier niet. Maar die komt hier, zoals elke keer, op de fiets waarschijnlijk naar de winkel toe om de winkel te openen.
0: Ja, wat is de reden eigenlijk van de sluiting, Ruud?
2: Ja, de reden, dat ga ik haar straks vragen. Wat ik gelezen heb, is dat het pand wel gerenoveerd moet worden. Er moet heel veel gebeuren. Die mevrouw is natuurlijk al wat ouder. Dus ik kan me ook voorstellen dat het op een gegeven moment genoeg is, hè, om te zeggen van nu is het klaar en nu stop ik ermee. En is er waarschijnlijk geen opvolging daarvoor. Het is wel bijzonder, want als ik nou rechtdoor kijk, dan zie ik het pand van de Vroom en Dreesman. Dat heeft recht tegenover gelegen. En dat heeft ze allemaal overleefd. Ja. Dus die winkel heeft, ondanks online, ondanks alle technologieën, heeft hij hier gewoon in Roermond bestaan en heeft hij het allemaal gered. En vandaag ook, het gaat gewoon open, maar het pand staat te koop en de eigenaresse heeft nu na jaren gezegd, ik stop ermee en de winkel gaat eind van het jaar dicht.
0: Ja, 1943 is de winkel geopend. Ik als klein Pascalletje liep ook altijd over de Munsterplein heen en ik keek ook altijd daar naartoe. Veel kleuren, pracht, praal en dan dacht je daar zo'n man en die deed ja, ook nog echt poppen repareren, hè?
2: Ja, nou ja, goed, dit thuis horen we straks inderdaad. Maar er is veel meer dan pop. Hè. Als ik even naar binnen gluur, dan zie ik wat nu ook heel belangrijk is. Natuurlijk de borden geslaagd, ik zie kaarten. Ik zie, het is echt een heel snuisterij winkeltje. Ik heb wel begrepen dat het van buiten klein is, maar het heeft diep doorgang. Ja. Dus er is van alles te koop. En ja, het belangrijkste is natuurlijk wat jullie ook wel willen weten. Waarom stopt zo'n iconisch winkeltje? Nou, zeker. Dat gaan we vragen. Alleen, het is even een afwachting op de eigenaresse die straks de winkel gaat openen hier.
0: We zijn erg benieuwd. We zien straks over beelden wel jouw verhaal op LN Nieuws verschijnen. Maar dat dat dan toch wel een klein beetje een stukje karakter van de Munsterplein naar Roermond, hè?
2: Het is een beetje altijd als winkels gaan sluiten, hè, dan is op een gegeven moment is het toch wel de nostalgie van vroeger. Misschien dat je al heel lang niet meer in die winkel bent geweest, maar nu die winkel weggaat, ja, nu gaat iedereen natuurlijk toch even opstaan, jongens. Het is toch wel een gemis voor de stad. Misschien is dat ook wel de reden dat ze nu al aankondigen dat er toch nog een goed einde aan gaat komen, dat de winkel behouden blijft. Maar ja, dat is even vooropgesteld, natuurlijk niet helemaal zeker. Het is nu even de kwestie van waarom sluit zo'n winkel en de historie inderdaad om even terug te gaan hoe het allemaal geweest is.
0: We gaan er straks allemaal horen uit de mond van Marley zelf. Ja. Die is op dit moment nog in aantocht. Komt zometeen een verhaal op tekenen samen met Ruud van Broekhoven. En dan kun je het allemaal volgen via andere kanalen van L1. Ruud, dankjewel. Wij gaan door met de L1 Ochtendshow en de Doobie Brothers en de Long Train Running.

0: Alleen in de Ellen Ochtendshow. Binnen 10 uur geboren. Straks gingen we routeregio met Ruud Kleine. En natuurlijk ook Mendel. We moeten even bellen. We hebben weer even via een achterdeur een nummer weten te bemachtigen. Van niemand minder dan Imus. Die zojuist Europees kampioen is geboren.
1: Paracycling.
0: Ja, niet zomaar Imus. Bekijk. We hebben nu een nummer. Als het goed is, bellen we even naar Italië.
1: Italië, Magnago.
0: Magnago.
1: Magnago.
0: Ja, dat zit
1: het is wat verder weg natuurlijk.
0: Zeker, maar ik denk dat nu de bloem in de vaas zitten is. Ik ken natuurlijk ook of de medaille al een poets is. Dat kan ze nooit. Kan ze proberen altijd. Ja, Mitch verliezen, daar hebben we durven. Hallo?
2: Het spijt me. Oh, maar de persoon die je belt is niet beschikbaar.
0: Ja, dat is jammer natuurlijk. Dat hebben we Mitch even neer in de uitzending kunnen hebben. Maar gewoon wel gefeliciteerd. We hadden net al eigenlijk een klein beetje over. Dallas Let's. Moeten we nog even kijken naar de kalender. Want de kalender van ons, dat is de Scheldwoorde kalender. Ja. En die zestig mee vandaag hebben we best wel een... Ja, iets... Ja, ik kos het.
1: Ik kos het. Isegrim.
0: De Isegrim.
1: De Isegrim.
0: Nors persoon is dat bij ons.
1: Ja, het wordt hier vertaald als droog kloot. Maar jij zegt, het is toch get angst.
0: Ja, het is toch geld get angst. Maar dat maakt ook allemaal niet zo.
1: In opperuiver in ieder geval.
0: Ja, ik heb Jos opperuiver, is altijd alles angst. Maar goed, dit was de Ellen Ochtendshow. Zometeen Ruud Kleine. We zijn er maandag weer. En volgende week gaan we ook weer koffiepakketten weggeven van Refill. Dus blijf luisteren. En dit is Frame met Hail Soul Sister. Fijn weekend, Maarten. Hoi.
3: Hoi.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.

0: Er zijn filmopnames van Vlodder opgedoken. Het gaat om werkbeelden van de eerste film uit 1986... opgenomen op de Kolleberg in Sittard. De Maastrichtse politiek belooft beterschap op het gebied van de bestuurscultuur. Dat werd duidelijk in de extra raadsvergadering gisteravond.
1: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse sportschool waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Eerder is al gezocht met een drone en speurhonden. Nu is er een kraan om het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje te slopen. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Volgens de eigenaar van de sportschool was de explosie onder de vloer waar leidingen lopen. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe om de spanningen tussen de twee landen op te voeren. Volgens de rechtbank heeft hij zo samen met de minister van Defensie geprobeerd om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen die gentest krijgen kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Zeeland hangt vandaag bij basisscholen en middelbare scholen de vlag half stok uit respect en medeleven met de slachtoffers en nabestaanden van het zware verkeersongeluk gisteren. Daarbij kwamen 3 leerlingen en een docent van een basisschool in Aksel om het leven. Op de school komen medewerkers, ouders en kinderen bij elkaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Een man van 19 zit vast. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder van de auto is. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen van alles wat met zon en buien bij 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog.
1: Letro. Letro ontwerpt, construeert en bouwt beletteringen, licht- en neonreclames in alle vormen en maten. Alles in huis gemaakt en ter plekke geïnstalleerd. Letro. Laat zien wie u bent. Kijk op letro.nl.
3: Je tuin aanpakken? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in beton, natuursteen en keramische bestrating. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
4: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bontewever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
5: Voordeeluitjes.nl.
6: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
7: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
5: Voordeeluitjes.nl.
8: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelissen in Sittard.
10: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

Harry Styles troorde op in Amsterdam en hij achteraf een bedankje laten plaatsen in de krant. In het Parool sting een bericht, handgeschreven: Amsterdam, you never forget the first, thank you for having us. En een hartje erbij getekend. En dat wordt zo populair dat het online weer doorverkocht. Jongeren hebben dat stuk uit de krant geknipt en het staat online voor €50, voor €90 zelfs. Parool is er zelf erg blij met. Ze zeggen dat ze al jaren proberen jongeren naar de krant te trekken en nu is het uiteindelijk gelukt. Dankjewel, Harry Styles. American Girls, Would to Be L1. Dit is Route Regio. Een hele goede morgen. Leuk dat ze erbij bent. We komen in de ganse provincie, bijvoorbeeld in Melick, want het is nog maar een paar weken en dan is al het OLS, dat is zondag 5 juli. De opbouw van een 15 hectare grote terrein in het Roerdal wordt een enorme klus. Maar volgens de trotse organisatie liggen de vuurbereidingen perfect op schema en kunnen er straks 45.000 bezoekers uitkijken over, volgens hun, het mooiste OLS-decor ooit. Dus dat belooft gaat op. En dan leuk nieuws voor de lui die Levertoes willen blijven, want Limburgse toptalenten die sloan de heng ineen voor een nieuwe Netflix-serie. Maastrichtse actrice Hadewig Minis gaat de hoofdrol spelen in een nog naamloze dramareeks, dat komt nog uit. De medewerker geregisseerd door de Heerlenaar Remy van Heugten. Volgend jaar is dat resultaat te zien. De opname is gewoon binnenkort van start. Dus we kijken wat er gaat gebeuren. En voor de rest maakt onze provincie zich vooral op voor het WK. Zondag natuurlijk de eerste keer in Nederland. In Maastricht bijvoorbeeld hangen de schermen al klaar. Er zijn heel veel gemeentes hoe in Torica ook gaat langer open mocht blijven. En we gaan eens kijken wie dat geeft. Komende zondag dan gewoon voor kijken wie Nederland het gaat doen. Ik hoop dat ze de pool al hebben ingevuld, want we zijn eraan begonnen.

Klein beetje WK-muziek dan al nog. Van de World Cup in 2006, 28 jaar geleden. Hoe romagisch die rekent sommige eigenlijk nog. Bob Sinclair en Gary Pine met Love Generation. Hier is B L1, lekker fluiten.

0: Wordt het maar zo makkelijk, hè? Dat is toch stress, best en dat immers zit. Ach, moest ik gewoon niet zo'n zorgen maken. Misschien had het wel geleek. Bob Marley en Three Little Birds. Er is feest in Meerlo, want gisteren begonnen het 30ste Ruiterfestijn. Duurs Jan Jansen van de organisatie.
1: Ooit begonnen in 1995, omdat we toen een nieuwe ruiterhal hadden. Die moest terugverdiend worden. Nou, dat was denk ik een van de mooiste concoursen uit ontstaan. De mooiste landelijke concoursen. Waarbij we ook een fantastisch terrein hebben hier tussen de bomen. En, het weer zit meestal mee. Nu misschien even wat minder, maar ook dat komt van het weekend goed. We hebben inderdaad sport van donderdag tot en met zondag. Donderdag hebben vooral de jonge springpaarden komen in de beurt in de Hendrix-competitie. Vrijdag en zaterdag hebben we de springcompetities van de paarden. Met als hoogtepunt op de zaterdagavond de grote prijs van Meerlo. En zondag dan zijn de kleine ruitertjes aan de beurt. Dus dan hebben we de Bixies en de ponies. En daarlangs hebben we vrijdag en zaterdag ook nog eens alle dressuurrubrieken. Zowel landelijk als nationaal. Het leeft enorm. Ik denk dat het niet alleen in Meerlo leeft, maar het leeft in Zuidoost-Nederland. Ik merk dat en dat merken we ook aan de opgaves. Er komen toch een kleine duizend ruiters hier. En ja, men wil graag naar Meerlo, omdat het iets aparts is. En we geven altijd proberen altijd een stukje innovatie te doen. Dit jaar hebben we er een hunterrubriek bij. Na de grote prijs op zaterdag gaan we een ring steken met een fiets met iemand voor in de bak. En ieder jaar voegen we weer iets nieuws toe. En dat in deze mooie omgeving, dat blijft de ruiters wat trekken. Ik hoop dat het ook heel lang doorgaat en we onderscheiden ons echt van de landelijke concours, want die hebben het best moeilijk. En van de andere kant, als ik zie hoe de jeugd hier ons geholpen heeft met opbouwen, hoe wij toch in twee avonden, in twee uurtjes deze hele entourage opzetten, dan denk ik dat de toekomst wel geborgd is.
0: Jan Jansen van de organisatie van het 30ste Ruiterfestijn. Tot en met zondag kunt ze ervan genieten in Meerlo.

0: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika, zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
1: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
0: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
5: Het is 10:30, dit is het L1 Nieuws met Janna Hoofs.
6: Goedemorgen. 100 tot 130 woningen in Venlo hebben deze ochtend geen drinkwater uit de kraan. Dat komt door een gesprongen leiding. Door de breuk zijn verschillende gaten ontstaan. Daarom is onder andere een stuk stoep van de aan de Hoge Schoorweg afgezet. De overlast kan nog aanhouden tot de middag. Nederlandse boeren mogen vanaf vandaag een nieuwe kunstmestvervanger gebruiken. Die is gemaakt van dierlijke mest. Zo moet de overtollige compost beter worden benut en de afhankelijkheid van gewone kunstmest verminderen. Boeren en de LLTB zijn positief en verwachten lagere kosten. Sommige experts zijn kritischer. Zij wijzen erop dat het mestoverschot daarmee niet verdwijnt, maar op een andere manier wordt gebruikt. Bij een politieinval bij een eet- en theehuis in Maastricht is een 45-jarige man uit Lanaken aangehouden. Dat gebeurde gisteravond. Op het moment van de inval waren 14 mensen aanwezig. De politie vond in het gebouw verdovende middelen. Om hoeveel en welke verdovende middelen het gaat is niet bekend. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. Er zijn filmopnames van Flodder opgedoken. Het gaat om werkbeelden van de eerste film uit 1986... opgenomen op de Kolleberg in Sittard. Pepijn Pie van de Venne, voorzitter van het comité Flodder Filmhistorie, over die beelden.
7: Zeg, dat blijft toch wel bijzonder om onze wijk Kolleberg dan wel zo terug te zien op beelden van 40 jaar geleden, zo specifiek. Ja, ik denk toch dat het een stukje ook weer het wat meer diepgang brengt in het verhaal van Flodder, omdat je ziet hoe het eraan toe ging. Maar ik denk ook dat het wel leuk is om dat stukje erfgoed voor die wijk wat meer zichtbaar te maken.
6: De filmfragmenten kwamen uit een loods waar oude banden waren opgeslagen en werden later opgekocht en gedigitaliseerd. En de documentaire Trail After Football over oud-Roda JC-speler Art van Peppe is gisteren in première gegaan. Daarin wordt hij gevolgd tijdens een trailrun van 170 kilometer door de Alpen. En zo'n run staat bekend om het hardlopen over onverharde paden. Van Peppe zelf is heel tevreden met het eindresultaat over zijn avontuur.
8: Tot nu toe ben ik elke keer eigenlijk wel emotioneel geworden, eerlijk gezegd. Juist vanwege de mooiheid die ik erin zie. De beelden zijn prachtig, vind ik. Maar vooral door het feit dat het samen is, samen met anderen, en dat je toch heel erg deelt. En daar was ik eigenlijk tijdens de run al een beetje door verbaasd. En ook als ik terugkijk, dan is dat een positieve, blije verrassing eigenlijk.
6: De première was tijdens een speciaal filmfestival rond de sport in Maastricht. Het weer, het blijft bewolkt en het regent en het wordt vanmiddag hooguit 18 graden.

0: Iedere vrijdag rond 10:45 bel ik met Nel. En over het algemeen zit Nel klaar. Ben ik ietsje te laat? En dan zit het nou, ik word al aan het wachten. En dan ik heb dat helemaal goed. En ik bel net tijdens het liedje van Nel. En ik kan nemen ze te pakken. En ik denk, oh nee. Heb ik een mail gemist? Heb ik een telefoontje gemist?
1: Bel.
0: Kreeg toch even paniek?
1: Met Nel.
0: Het is toch echt 10:45. En vrijdag.
1: Met Nel. Bel met Nel.
0: Dus dat is het moment om bier te kallen met Nel Geraard, 94 jaar, Oet Nijwiert. Nel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ach, de beste.
2: Ja, ik donder. Vroeg me net waar ik vandaan kom.
0: Oké. Okay. Oh, ik ga je zelf al even floep. Ik dacht, ik ben het vergeten. Voor heb ik het niet geregeld.
2: Nee, er is helemaal niks mis. Maar ik denk, als ik nou niet kom, dan ging het misschien een beetje fout. Dus ik denk, ga dat maar gauw even doen. Ja. Is dat ook geregeld.
0: Gelukkig. En nu zit ze weer rustig.
2: Ik heb nou thuis zat.
0: Oh, gelukkig. Dat is gewoon een tier. Wie is het met de knel?
2: Och ja, het zit maar. We gaan gewoon door.
0: Ja.
2: We maken er wat van.
0: Dat lijkt me het belangrijkst.
2: Ja.
0: Heb ze een rustige week gehad?
2: Meestal heb ik wel rustige weken, maar ja, er gebeurt toch van alles en nog wat tussendoor. En vanmiddag moest ik nog de kapper. Ik kreeg nog bezoek. Ik zou eigenlijk moeten poetsen, maar dat heb ik af moeten zeggen. Dus, maar dat is niet erg. Ik ben toch blij dat het petekind van mij nog eens een keer komt.
0: Oh, gezellig. Dat is vanmorgen nu. Die komt dadelijk.
2: Die komen tussenmiddag en om 2:30 moet ik naar de kapper.
0: Oh, dus dat is een drukke dag.
2: Jongens, dat is geen enkel probleem.
0: Komt de kapper niet naar dich?
2: Nee. Ik heb een hele supergoeie kapper. Ik moet dan wel de taxi. Ik heb de taxi besteld, want het is maar een paar honderd meter. Maar als het slecht weer is, dan durf ik er niet door te gaan. En als het een beetje wijdt, nee. Dus de taxi, die kunt me halen, dat is automaatje, noemen ze dat.
0: Oh ja, oh, dat is wel fijn.
2: Ja, dat is hartstikke goed. En een uur later komen ze me weer ophalen en dan brengen ze me weer netjes toe.
0: Nou, super sick. En welk petekind heb je langs?
2: Ja, een jong van mijn dochter, een zoon van mijn dochter, van mijn zuster. Ik zei, ik heb helemaal geen dochter. Wat ben ik aan het lullen? Hè?
0: Dochters
2: het is
0: gekregen,
2: een zoon van
0: leven.
2: Mijn zuster.
0: Ja.
2: Yes.
0: Wat gezellig. Dat is wel
2: goed.
0: Ja, dat is wel heel leuk.
2: Ja.
0: Dus hebben ze vandaag eigenlijk al een beetje gepland. En dan kent ze door de komende dagen een beetje van bier komen ook.
2: Ik heb tiet zat. Ik heb eigenlijk altijd tiet genoeg.
0: Ja.
2: Maar heel dik komen dezelfde dingen op dezelfde dag.
0: Mm.
2: En dat is, het is niet anders. Iedereen heeft het druk.
0: Dat, en het is nu ook misschien wel met het beetje weer wel prima om gaat te lezen. En gaat, het is toch een dag dat we allemaal een beetje binnen zijn, hè?
2: Oh ja, maar ik zit altijd binnen.
0: Ja.
2: Dat is geen enkel probleem.
0: Ben je wel nog een groot boek aan het lezen, nou?
2: Ja, een superboek. Ja, wie had je het nou? Ik heb het net nog even nagehuurd. Eens kijken. Moet ik eens hier even kijken. Stemmen in het duister.
0: Oké.
2: Het is een schandalig boek, want er werd een vrouw die werd aan alle kanten benadeeld en vergek versleten. Dat heeft dus ooit een inzinking gehad. En nu zien ze met z'n allen en er is een moord gepleegd. Of de ene heeft zich opgehangen. Of hij is opgehangen door een andere. En het vindt dat het een moord is met die anger die rondom wonen. En alle buren en iedereen, de kennissen, vingen hem allemaal gek. Dat ik dat durf je zeggen. Maar ik weet het einde nog niet.
0: Okay.
2: Ik denk dat het wel gelijk krijgt.
0: Hmm,
2: en dat,
0: dat
2: een van die buren het heeft gedaan. Maar het is eigenlijk een schandalig boek.
0: Ja.
2: Wie sommige mensen elkaar kunnen behandelen.
0: Ja, en dan is het nog in een boek, hè? Laten we het niet hebben over de realiteit.
2: Het zit er nog op papier, dus
0: het
2: is wel heel de moeite waard.
0: Nou, dat is goed om te horen. Stemmen in het duister. En heb ze ook al het WK gekeken?
2: Ja, voetballen
0: moet
2: ik natuurlijk
0: kieken.
2: Ook. Nee, gisteren niet, maar ik heb het vanmorgen wel gehuurd.
0: Oh ja.
2: Dus gisteravond moest ik op het tiet naar bed gegaan.
0: Ja.
2: En vanmorgen heb ik het gehuurd.
0: Zondag is Nederland.
2: Ja.
0: Wat verwacht ze Nederland-Japan?
2: Nou, ik verwacht niet alles van Nederland. Ze zijn deeltijd zo aan het klagen over een keeper. En ze zien zich al een beetje voor aan het strijken dat het niet goed zal gaan. Maar ik hoop dat het goed gaat voor hun.
0: Ja,
2: het
0: kan ook tactiek zijn, hè? Dat van nu zeggen van nou, het wilde allemaal niks. En dan opeens hoppakee, naar de finale.
2: Denken die de tegenstander die gelooft dat ze ons gemakkelijk kunnen pakken, dan ja, pakken precies. We hun.
0: Ja, laat van over nu het gewoon. Nou, dan gaan we van zondag allebei kieken en dan kan van volgende week weer een beetje biekallen.
2: Dat gaan we zeker doen.
0: Een hele fijne dag vandaag.
2: Goed.
0: Tot gauw, Nel.
2: Hoi, hoi.

0: BL1 met zometeen een dikke vette metzinger. Tenminste, als je tegen hem aan wil vragen. Positief, vrolijk, zeker in de kingdom. En op vrijdag zit er verder geen thema aan vast. Dus voor mij mag alles, ja, zolang het wel een beetje past bij wat ik net zei. Want wel gaat zenuw van jeker in de zet. Oh ja, even lekker metzingen. Of met trommelen. Mag voor mij ook. Zolang het even een beetje swing brengt in de vrijdagmorgen, is het van harte welkom. Hupstig een goede metzinger. Hoevan ze denkt, daar zit heel Limburg op te wachten. Dan mag ze hem inspreken in een audio-appje. Of check even een berichtje via de L1-app.
1: Luister L1 Radio. App met de jokes. En doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. 100 tot 130 woningen in Venlo hebben deze ochtend geen drinkwater uit de kraan. Dat komt door een gesprongen leiding. Nederlandse boeren mogen vanaf vandaag een nieuwe kunstmestvervanger gebruiken. Die is gemaakt van dierlijke mest. Bij een politieinval bij een eet- en theehuis in Maastricht is een 45-jarige man uit Lanaken aangehouden. In het gebouw werden verdovende middelen gevonden.
1: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De parlementaire enquêtecommissie over corona verhoort vanochtend Dick Schoof. Hij was tijdens corona de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid en had een belangrijke rol achter de schermen. Het ministerie van Justitie ging vooral over de coronamaatregelen en de handhaving. Vanmiddag wordt oud-premier Mark Rutte verhoord door de enquêtecommissie. In de Amsterdamse sportschool, waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. De politie houdt alle opties nog open. De veiligheidsregio roept getuigen op.

0: Daarbij kwamen 7 inzittenden van het busje om en 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe, volgens de rechtbank, om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
2: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
7: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

0: Hoes loopt dan Zuse het stadhoes. Maar het is niet het echte stadhoes. Er is namelijk een foto van het stadhoes gespannen aan een grote steiger. Omdat het stadhoes toe is aan een restauratie. En omdat het een bijzonder gebouw is, is specialist Hein Hoendertmarkt over aangetrokken. En hoewel hij morgen aan de slag gaat bij het Binnenhof in Den Haag, worden eerst nog in Venlo te vingen.
1: Weinig mensen beseffen dat het stadhuis van Venlo een van de allerbelangrijkste renaissance gebouwen van Nederland is. Sowieso als stadhuis is het een van de grootste renaissance stadhuisgebouwen van Nederland. En alleen om die reden al maakt het gebouw enorm uniek. En het is heel erg bijzonder dat het goed bewaard gebleven is, het gebouw. Het is in de periode 1870 grondig gerestaureerd, waarbij dus de renaissance-architectuur, laten we zeggen, goed hersteld is, zodat wij die bijzondere architectuur nog steeds goed kunnen beleven. En waar wij nu voor zorgen is dat dat zo blijft.
2: Maar je kunt ook zien aan de vorm en de structuur van de stenen dat het middeleeuwse handvormstenen zijn, dus echt ontzettende oude stenen. En dan moet je niet gek gaan kijken als er eens een keer een steen vervangen moet worden.
1: Het stadhuis is een heel belangrijk historisch gebouw. En historische gebouwen die hebben om gemiddeld de 30 jaar een belangrijke restauratie nodig om ze goed up-to-date te houden. Het stadhuis van Venlo is voor het laatst gerestaureerd in de jaren 50. Dus het was niet langer verantwoord om belangrijke onderhoud zoals een restauratie uit te stellen. Vandaar dat het stadhuis nu in de steiger staat.

muziek uit Helle. Zelf geproduceerd op zolder. Computer, alles erbij. En dan kent ze dit maken. Levensles van Meta Romy en Mammoet. Zometeen hier in Route Regio de meezinger. Dat mag alles zijn. Heb ze een verzoekje, dien het dan nu en via de L1-app.

0: Bamboleo, dat wil eigenlijk alle met zingen, maar er komt er nog eentje aan.
1: Goedemorgen Jan, mijn vrije keuze liedje voor vandaag is Come a Chameleon van de Culture Club. Hoi!
0: Dankjewel daarvoor Lisette. Ik zie nog Cat Stevens, What's Another Year van Jo en het Cubaanse Café van Saskia. Wat wil Stichtje huren, dan heb ze nog een paar minuutjes om die favoriet aan te vragen.

0: Robin and With Every Heartbeat.
1: Meezingen, meezingen. Meezingen, meezingen. Happy Verzutke, het gemunde show, hey, ben je goed, regie?
0: Yo! De Metzinger op Vrijspelen Vrijdag mocht van alles zijn. Dan ken ik UB40 binnen van Jarka. Dan ken ik Adele binnen van Alex. Maar ik ken ook binnen van Erik. Ik heb nog wel eens zin in de jeugd van tegenwoordig. Allang niet meer gehoord. Je mag er zelf eentje uitzoeken.

0: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo!
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Het is net 11:30 geweest. Dit is het L1 Nieuws met Janna Hoos.
8: Goedemorgen. 100 tot 130 woningen in Venlo hebben deze ochtend geen drinkwater uit de kraan. Dat komt door een gesprongen leiding. Door de breuk zijn verschillende gaten ontstaan. Daarom is onder andere een stuk stoep van de aan de Hoge Schoorweg afgezet. De overlast kan nog aanhouden tot in de middag. Nederlandse boeren mogen vanaf vandaag een nieuw kunstmestvervanger gaan gebruiken. Die is gemaakt van dierlijke mest. Zo moet de overtollige compost beter worden benut en de afhankelijkheid van gewone kunstmest verminderen. Boeren en de LLTB zijn positief en verwachten lagere kosten, maar sommige experts zijn kritischer. Ze wijzen erop dat het mestoverschot daarmee niet verdwijnt, maar op een andere manier wordt gebruikt. In Roermond zijn 5 nieuwe wethouders geïnstalleerd. Het gaat om een volledig mannelijk college. Tijdens de raadsvergadering was er protest van enkele tientallen mensen. Ze vinden dat er te weinig vrouwen in het bestuur zitten en pleiten voor meer diversiteit. Een maand geleden was er ook al in Heerlen gedemonstreerd tegen een volledig mannelijk college. Uiteindelijk is er ook een vrouwelijke wethouder aangesteld daar. Er zijn filmopnames van Flodder opgedoken. Het gaat om werkbeelden van de eerste film uit 1986... opgenomen op de Kolleberg in Sittard. Pepijn Pie van de Venne, voorzitter van het comité Flodder Filmhistorie, over de beelden.
9: Zeg, dat blijft toch wel bijzonder om onze wijk Kolleberg dan wel zo terug te zien op beelden van 40 jaar geleden, zo specifiek. Ja, ik denk toch dat het een stukje ook weer wat meer diepgang brengt in het verhaal van Flodder, omdat je ziet hoe het eraan toe ging. Maar ik denk ook dat het wel leuk is om dat stukje erfgoed voor die wijk wat meer zichtbaar te maken.
8: De filmfragmenten kwamen uit een loods waar oude banden waren opgeslagen en werden later opgekocht en gedigitaliseerd. En bij een politieinval bij een eet- en theehuis in Maastricht is een 45-jarige man uit Lanaken aangehouden. Dat gebeurde gisteravond. Op het moment van de inval waren 14 mensen aanwezig. De politie vond in het gebouw verdovende middelen. Om hoeveel en welke verdovende middelen het gaat is niet bekend. Meerdere aanhoudingen wordt niet uitgesloten. Het weer, het blijft bewolkt en het regent. En het wordt vanmiddag hooguit 18 graden.

WK is begonnen. Komende zondag natuurlijk Nederland. Maar misschien hebben ze al gaat wedstrijden gekeken. Wie dat zeker had gedaan, is Jelle Kleine. Zometeen het sportnieuws.

0: Love in Your Heart bij L1. Jelle Kleine, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, en ik denk een hele goede morgen, want daar hebben ze het nodig.
1: Kleine oogjes, nee, twee wedstrijden onderweg, gebroken nachten op het WK. Is iets waar we gewend aan zijn bijna.
0: Ja, precies. Ja, waar je ook alweer energie van krijgt.
1: Ja, natuurlijk. Het is allemaal niet zo spectaculair, maar je wilt het toch even zien.
0: Mm-hmm, komen we zo meteen op terug. We gaan het eerst even hebben over oud-voetballer Art van Peppen, want die heeft een bijzondere hobby.
1: Ja, nou ja, hardlopen is aan zich niet zo'n bijzonder hobby, maar Art van Peppen stopte met voetbal, wilde toch actief blijven, ging hardlopen. Dat doen heel veel mensen, hè? Die kilometer of 5 of 10 hardlopen of sommige marathon. Maar Art van Peppen koos ervoor om trailruns te lopen.
0: Dat heb ik ook wel eens gedaan.
1: Geaccidenteerd terrein.
0: Dan denk je, ik kan 10 kilometer aan, maar op een trailrun blijken dat dan toch maar 2 te zijn.
1: Ja, vanwege de
0: hoogteverschillen. Dat is gewoon pittig, ja.
1: Nou zocht Art van Peppen meteen ook de extreme op, want hij koos voor een run in Chamonix, Frankrijk, in de Alpen. 10.000 hoogtemeters, 170 kilometer. Hij deed daar, zoals gepland, zeg maar, 3 dagen, 2 nachten over. En hij liet dat vastleggen in een documentaire gemaakt door Quincy Hoese van The Image Way uit Heerlen. En die werd gisteren gepresenteerd op het filmfestival in Vaas-Hartelt. En Van Peppen die heeft eigenlijk met het laten zien van die documentaire ook maar 1 doel.
2: Vooral eigenlijk dat die documentaire een emotie overbrengt. Die mensen doet inspireren om toch ook een sportieve uitdaging aan te gaan. Want oprecht, dat is zo tof met alles wat daarbij komt kijken. Wat voor keuzes je moet maken onder.
0: Ja, een sportieve uitdaging, maar dit is wel next level.
1: Nee, dit is next level.
0: Was het indrukwekkend wel om te zien?
1: Ja, jawel, want je ziet iemand zijn grenzen verleggen. Met alle pijn die daarbij hoort. Na 2 uur al tot de conclusie komen dat het echt wel zwaar is. Dat had hij ook wel verwacht. Hij krijgt maagklachten, hij krijgt pijn overal. Alles wat er. Hij gaat ook hallucineren. Dus dat betekent dat je het gewoon echt iets met je lijf doet.
0: Ja.
1: Dat is overigens niet per se zijn doelstelling dat iedereen dit moet gaan doen. Maar hij zegt vooral, probeer je grens te verleggen. En als dat 5 kilometer hardlopen is, of wandelen, of wat dan ook. Maar ga iets doen met je lijf om fit te worden.
0: Ja, daag jezelf uit.
1: Daag jezelf uit. En dat is, denk ik, in die documentaire die wij bij L1 later dit jaar ook gaan uitzenden. Absoluut goed gelukt.
0: Ja, vanavond al een voorproefje. Hè,
1: vanavond al een voorproefje in het nieuws. Dan zien we wat beelden en vertellen de maker en de hoofdpersoon hoe ze erop terugkijken.
0: En later dit jaar dus volledig bij L1. Dan naar het voetbal van nu.
1: Ja.
0: Het WK. Je hebt met Ruud samen de podcast WK-gangers gemaakt. En deze week is dat met Stan Valks. Had hij nog bijzondere verhalen over dat WK-voetbal dat hij speelde?
1: In zijn geval ging dat om het WK 1994. Moeten we dus even terug in de tijd. Ook in de Verenigde Staten. En hij had heel veel verhalen. Dus het was in de kwestie van Kill Your Darlings. Zelfs in een podcast van ruim 40 minuten. Maar kun je heel veel laten horen en laten zien. Ik heb er 1 fragmentje uitgepikt. Het Nederlands elftal met Valks in de basis. Doet het niet onaardig. Speelt in de hitte van Florida. Sommige wedstrijden rond de 40 graden. Nou, dat doet ook wat met mensen. Als het warm is, dan zijn de irritaties misschien wat sneller voelbaar. In de 8e finale, die Nederland met 2-0 wint van Ierland, is Tony Cascarino zijn tegenstander. Valks en Cascarino komen in botsing met elkaar, de hoofden tegen elkaar, en staan dan in hun boosheid recht tegenover elkaar.
3: Ik stond zo tegen hem bijna aan, zo dichtbij. Ik zei tegen hem, you have to go to Hollywood, play in a horror movie, zei ik tegen hem. You don't belong on a football pitch. You belong in a horror movie. En toen werd hij pisslink. En toen daardoor kwam het eigenlijk. Want het begin was nog rustig. Omdat ik had pijn aan mijn kop. Maar ik wist niet, dat waren zijn tanden die in mijn kop zaten.
1: Oh. Ja.
0: Een eer zo boos krijgen is wel knap.
1: Ja, je moet je voorstellen. Valks is 1 meter eind in de 80.
0: Ja.
1: Die Ier was 2 meter. Dus zelfs dat verschil.
0: Ja, precies.
1: Zelfs dat verschil. En had een ja, een uiterlijk van een uitsmijter in een...
0: Gewoon twee stieren tegenover elkaar.
1: Ja, absoluut.
0: Super, WK-gangers deel 2. Vanaf morgen dus te zien op ons YouTube-kanaal. En ook te luisteren in je favoriete podcast-app. En met Bert van Marwijk hebben we al gezien.
1: Bert van Marwijk hebben we al gezien over het WK 2010. Er komt na Valks nog één aflevering aan. Dat is met Boudewijn Zende. Die als 21-jarige zijn debuut maakte op een WK in 1998. Ook hele mooie verhalen.
0: Echt leuk om nog eens terug te luisteren. Dankjewel Jelle. En ja, sterkte wil ik bijna zeggen dit weekend.
1: Hey, veel plezier.
0: Ja, veel plezier.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
3: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een oud-medewerker van de gevangenis in Sittard krijgt bijna 80.000 euro aan vergoedingen naast achterstallig loon. De werkgever zou niet goed hebben gehandeld tegenover de werknemer die er jarenlang werkzaam was. 100 tot 130 woningen in Venlo hebben deze ochtend geen drinkwater uit de kraan. Dat komt door een gesprongen leiding. Bij een politieinval bij een eet- en theehuis in Maastricht is een 45-jarige man uit Lanaken aangehouden. In het gebouw werden verdovende middelen gevonden.
0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De volwassene die bij het verkeersongeluk in Zeeland is omgekomen is de directeur van de basisschool. Dat heeft de gemeente Terneuzen bekendgemaakt. De 3 leerlingen die bij het ongeluk omkwamen zaten in groep 8... In Zeeland hangt vandaag bij alle scholen de vlag halfstok uit medeleven met de slachtoffers en nabestaanden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. Netbeheerder Liander zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de ontploffing in de Amsterdamse sportschool vannacht een gasexplosie was. Definitief is die conclusie nog niet. In het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt vandaag het gebouw gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Het zijn mensen die aan het sporten waren, maar ook voorbijgangers. De eerste coronagolf in 2020 zorgde voor een gigantische werkdruk bij ambtenaren en bewindslieden. Dat zei Dick Schoof tijdens het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Schoof was tijdens de pandemie topambtenaar bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens hem moesten er in zeer korte tijd belangrijke besluiten worden genomen

0: Een vertraging en ook vanaf de B56 van Duitsland-Nederland in een kwartier vertraging.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50. Voordeeluitjes.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelissen in Sittard.

0: Dit is het Limburgse nieuws van deze vrijdag 12 juni. Een pittige raadsvergadering die tot in de nacht duurde. Moties van wantrouwen die uiteindelijk niet werden ingediend. En een gemeente die eens goed in de spiegel moet kijken. Het was een bewogen avond gisteren in Maastricht. De gemeenteraad besprak in een extra vergadering het kritische rapport van adviesbureau Berenschot. Dat deed onderzoek naar de bestuurscultuur. Verslaggever Sjoerd Duikaerts was erbij. Kun je de belangrijkste zaken op een rijtje zetten?
1: Nou ja, dan moet ik misschien even kort uitleggen hoe het ook alweer zat. Simpel gezegd heeft Berenschot onderzocht hoe de verhoudingen in Maastricht tussen raad, college en ambtenarij zijn. En die conclusies zijn niet mals. Onvoldoende collegialiteit, roddelen, elkaar niet aanspreken op gedrag, zo kan ik ook nog wel even doorgaan. En er is onvoldoende dualisme. Besluiten die worden veelal al in de informele circuits genomen, nog voordat ze in de raad zijn behandeld. De oppositie staat, simpel gezegd, buitenspel. Noem het achterkamertjespolitiek. Volgens de onderzoekers moeten alle betrokkenen goed in de spiegel kijken.

0: zelfreflectie, zoals dat mooi heet. Dat lijkt het magische woord. En daar hadden gisteren alle partijen het ook over. Ook alle collegeleden die werden gevraagd afzonderlijk te reflecteren op hun eigen handelen.
1: En kwam er ook al iets uit? Of wat kwam er verder uit?
0: Nou ja, dat iedereen beter zijn best gaat doen om een betere bestuurscultuur te krijgen. De een is daar trouwens wat stelliger in en concreter dan de ander. Het ging bijvoorbeeld over het aanpassen van de toon in het debat. Een duidelijker vergaderstructuur. Minder schriftelijke vragen stellen. Toch werd het ook nog een pittige vergadering, want hoewel Berenschot geen rotte appels aanwijst, maar het systeem als geheel verantwoordelijk houdt voor de manier waarop er binnen de gemeente Maastricht jarenlang met elkaar is omgegaan, werden ook twee wethouders expliciet benoemd in het rapport. Frans Bastiaans van de senioren Stadspartij Maastricht en Johan Pas van D66. En het ging dan vooral over hun omgang met ambtenaren en het feit dat sommige ambtenaren het gevoel hebben niet volledig vrij te kunnen praten tegen deze wethouders.
1: Nou, dat wil wel wat zeggen. Zeker als ze met naam en toenaam worden genoemd. Betekent dat dan ook nog iets voor de nog te vormen coalitie in Maastricht?
0: Ja en nee. De partijen van de genoemde wethouders die moeten ook in een nieuw college komen. Bij D66 is inmiddels duidelijk dat Johan Pas straks geen wethouder meer is. Daar is Marlou Jenniskens, beoogd wethouderskandidaat. En Frans Bastiaans van de SPM, van de senioren Stadspartij Maastricht, die trok vannacht nadrukkelijk ook het boetekleed aan. Die zei, de enige die verantwoordelijk is voor mijn gedrag ben ik zelf. Ik weet dat ik niet perfect ben. Ik reken mezelf aan dat ik als onvoorspelbaar te boek kan staan. Hij belooft beterschap en vindt dat hij dus in de toekomst gewoon zijn werk als wethouder kan doen. Joost Smeets van oppositiepartij Maastricht voor Nu die besloot uiteindelijk om moties van wantrouwen tegen meerdere collegeleden op zak te houden. Hij hoopt dat er iets met het rapport en de bijbehorende lessen gedaan wordt, maar gaf tegelijkertijd aan dat dat vertrouwen er nu nog niet is. De partijen die mikken op eind juni om het coalitieakkoord rond te hebben, maar daarin wordt het rapport en de aanbevelingen van van Berenschot, die worden daar wel in meegenomen. Marlou Jenniskens van D66 die zei daarover, ik proef heel erg de wil om het anders te doen. Dat zei ze dan toen ze het tegen 12:15 vannacht de raadzaal verliet.
1: Nou, dat is echt genoeg. Eens kijken hoe dat gaat lopen daar. We houden het in de gaten. Sjoerd Duikaerts, dankjewel. Het hele verhaal kun je ook nalezen in de app van L1 Nieuws.

0: en slaapwandelaar BL1. Voor veel Roermondenaren hoort een bezoek aan de Poppendokter bijna bij de stad zelf. De winkel aan het Munsterplein is een iconisch begrip voor carnavalsvierders, feestvierders, toneelspelers en iedereen die op zoek was naar iets bijzonders. Maar daar komt nu, na 80 jaar, een einde aan. Eigenaresse Marley Wiermans-Genang heeft aangekondigd dat de deuren eind dit jaar definitief dichtgaan. Een emotioneel besluit dat niet alleen het einde betekent van een winkel, maar ook van een stukje Roermondse geschiedenis.
1: Dat is de oude toolbox, mijn domein. Daar staat onze mooie kassa.
2: Ja.
1: Ook al jaren oud.
2: Dit is een kassa die herken ik alleen maar uit films.
1: Ja, het is een prachtige kassa. Het is heel erg mooi. En we zijn daar ook heel erg trots op. En zolang als ik weet, staat hij hier. En is altijd gebruikt door mijn ouders, mijn broer. En nu door ons, ja.
2: Als de luisteraar zijn of haar ogen even dicht doet, wat zien ze dan hier?
1: Een kleine oppervlakte met heel veel spulletjes. Daar staan we ook op bekend. Als er klanten binnenkomen, dan zegt men, wat is dit een leuk winkelje? Je ziet kleine boekjes, we hebben poppen, we hebben eigenlijk de souvenirs. Te veel om op te noemen, religieuze artikelen hebben we ook. Dus je ziet eigenlijk heel veel.
2: Ja, heel klein winkeltje op het Munsterplein. Deze winkel bestaat al sinds 1943. Ja. In tijden van de oorlog is het even weg geweest, daarna weer teruggekomen.
1: De zaak is niet gesloten, maar mijn ouders zijn en geëvacueerd en te werk gesteld in Duitsland met de 3000 mannen die naar Duitsland zijn gedeporteerd. En toen ze terugkwamen, toen was er eigenlijk niks meer. En toen zijn ze opnieuw begonnen na de oorlog met speelgoed. Want dat was toch wel een wens van mijn ouders om een speelgoedzaak te starten.
2: Maar nu is het moment daar dat u zegt, we stoppen ermee.
1: Ja, dat is een moeilijke beslissing. Maar ik moet nu gaan stoppen, ja. Voor mezelf geeft dat wel een heel dubbel gevoel. Dat is echt een gevoel met een lach en een traan, zoals ik al zei. Opvolging is er niet, dus we gaan gewoon dus een beslissing nemen. En we zeggen, dit jaar nog uitwerken en dan uitverkopen, pand verkopen. En dan is de Poppendokter finito.
2: Want u klinkt nog als 20, maar dat bent u niet meer.
1: Nee, ik ben geen 20 meer. Ik denk dat soms nog wel in mijn hoofd. Maar de rest van het lichaam zegt, nee jongen, je bent, of meisje, je bent toch een stuk ouder. Ja,
2: zo jong bent u.
1: Ik ben 80 geworden, ja.
2: Ja. Het hoor je niet vaak mensen van 80 die nog gewoon een winkel hebben.
1: Ja, het is natuurlijk iets wat in de familie zit. We hadden een heel goed contact met elkaar in ons gezin. We hebben altijd onze ouders meegeholpen. We waren gewend aan klanten. Het liep hier altijd gezellig binnen. En na mijn pensioen vanuit mijn eigen loopbaan ben ik hier gestart. En omdat mijn broer overleden was, samen met mijn zus hebben we het verder gezet. En het is zoals het nu is.
2: Ja. Het misschien wel het meest iconische winkeltje in Roermond. En het is nog niet dicht, eind van het jaar pas. Dus als je een knikker wilt, of als je één ballon wilt, of als je nog iets, een pop hebt misschien die gerepareerd moet worden, het kan nog steeds zijn.
1: Het kan nog altijd. Ze kunnen nog altijd binnenkomen. Voor een gezellig verhaal komen ook veel mensen naar binnen. Even een praatje maken, want dat kan niet allemaal. Ja,
2: maar daar verdient u geen boterham aan.
1: Nee, want het geeft wel een stuk goed gevoel. Hè.

0: Davine Michel en Nobody is Perfect. Riemen vast, daar gaan we.
1: Het
0: Cryptische omschrijving, Bringos nog één plaats in Limburg. Maar welke is het toch? Heb ze enig idee? Kan ze kans maken op kaarten voor de kasteeltuin Arsen met koffie, met vlaaien. Een lekker dagje oet. Het is dag 1 van deze opgave. Dus iedereen had op dit moment nog evenveel kans. Denk zich wel ook eens gaat winnen. Dat kan. Je kunt de opgave. Onderland, geen zee en in de lucht. Onderland, geen zee en in de lucht. En voor welke plaats in Limburg heet het? En waarom moet het die plek zijn? Kun je het me genoeg laten weten via de L1-app.

0: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
3: alleen de prijs is anders.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Het is 12:30, dit is Janne Hoofs met het L1-nieuws.
8: Goedemiddag. De dienst Justitiële Inrichtingen moet een werknemer bijna 80.000 euro aan vergoedingen betalen naast achterstallig loon. Volgens de kantonrechter heeft de gevangenis in Sittard ernstig verwijtbaar gehandeld. De man hoefde vanwege medische beperkingen een tijdje geen nachtdiensten te draaien. Na een lange ziekteperiode wilde hij weer aan het werk, maar werd er geen rekening gehouden met de beperkingen. Volgens de rechter heeft de werkgever de reïntegratietraject niet goed afgehandeld. In Roermond is een volledig mannelijk college geïnstalleerd. Tijdens de raadsvergadering was er protest van enkele tientallen mensen. Ze vinden dat er te weinig vrouwen in het bestuur zitten en pleiten voor meer diversiteit. Marianne Smitsmans, voorheen wethouder van Roermond, vertelt waarom dat belangrijk is.
9: Het gaat om de andere perspectieven in het college. Vrouwen hebben gewoon een andere kijk op zaken. Inrichting van een huis, inrichting van een wijk, onderwijs, kansengelijkheid voor kinderen. Vrouwen stemmen daarin anders.
8: Een maand geleden werd er ook al in Heerlen gedemonstreerd tegen een volledig mannelijk college. Uiteindelijk is daar ook een vrouwelijke wethouder aangesteld. Bij een politieinval bij een eet- en theehuis in Maastricht is een 45-jarige man uit Lanaken aangehouden. Dat gebeurde gisteravond. Op het moment van de inval waren 14 mensen aanwezig. De politie vond in het gebouw verdovende middelen. Om hoeveel en welke verdovende middelen het gaat is niet bekend. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. Er zijn filmopnames van Flodder opgedoken. Het gaat om werkbeelden van de eerste film uit 1986... opgenomen op de Kolleberg in Sittard. Pepijn Pie van de Venne, voorzitter van het comité Flodder Filmhistorie, over de beelden.
10: Zeg, dat blijft toch wel bijzonder om onze wijk Kolleberg dan wel zo terug te zien op beelden van 40 jaar geleden, zo specifiek. Ja, ik denk toch dat het een stukje ook weer wat meer diepgang brengt in het verhaal van Flodder, omdat je ziet hoe het eraan toe ging. Maar ik denk ook dat het wel leuk is om dat stukje erfgoed voor die wijk wat meer zichtbaar te maken.
8: De filmfragmenten kwamen uit een loods waar oude banden waren opgeslagen en werden later opgekocht en gedigitaliseerd. En 100 tot 130 woningen in Venlo hebben deze ochtend geen drinkwater uit de kraan. Dat komt door een gesprongen leiding. Door de breuk zijn verschillende gaten ontstaan. Daarom is onder andere een stuk stoep van de aan de Hogeschoolweg afgezet. WML heeft drinkwater beschikbaar gesteld. Het weer, het blijft bewolkt en het regent. En het wordt vanmiddag hooguit 18 graden.
7: Dan nog L1 verkeer. De N297 van Born richting Nieuwstad. Heb je vertraging op dit moment van ongeveer een kwartier. De aansluiting met de N276 in Nieuwstad is dicht. Dat levert ook vertraging op vanuit Duitsland. Dat is ook ongeveer een kwartier.

rest van de dag in mijn hoofd. Tom's Diner, DNA en Suzanne Vega. BL1, te midden van het routespel. Cryptische omschrijving die ons brengt naar één plaats in Limburg. Onder land, geen zee en in de lucht. Of welke plaats geeft dat? Ik ken een appje van Gertie, dat denkt aan Hulsberg. Hegelsom zinnig voorbij komen. Landgraaf, Gronsveld. Is het Valkenburg? Dat zegt Wim. Daar zijn mergengrotten ontstaan doordat er ooit een zee was. En op plaatsen kun je naar boven kijken en zie je de lucht. Eens even kijken, Gertie denkt nog Horst. Brachterbeek zinnig voorbij komen, Katsop. Eens even kijken, Grashoek, Onderbanken zinnig nog. Shelvend, maar dat is het allemaal niet. Wat denk je dat het is? Check een appje.

0: Physical routespel zou het zo zijn dat op dag 1 meteen die prijs och de duurroute geeft. Het zou zomaar kennen. Onderland, geen zee en in de lucht, dat worden opgaven. Ik heb toch veel appjes al binnengekregen. Even kijken, Horst heb ik nog gezien. Nee, ik volgens mij al genoemd, hè. Beekdalen, El, Remung, Put heb ik nog gezien.
1: Hallo, Anita.
0: Hoi Anita, met Rian van L1.
1: Hallo.
0: Hallo. Kent ze mij goed hier, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Oh, gelukkig. Echt tegen hoog. Dat is wel belangrijk. Want heb je geappt voor het routespel?
1: Ja, dat klopt, ja.
0: We zijn live in de uitzending, zeg maar.
1: Ik dacht dat het Beek was.
0: Beek!
1: Ja.
0: Yeah. Hey. Waarom Beek, Anita?
1: En dat Beek, ja, dat is geen zee. Beek heeft een luchthaven.
0: Ja.
1: En dan kunnen we dan
0: niet ondergrond zijn. Ja, ondergrond moest ik nog denken aan de staatsmijn. Maar inderdaad, geen zee, dat is een beek. De luchthaven, dat is Vliegveld Beek. Maastricht, Aachen Airport, maar ook wel Vliegveld Beek. Zo komen we Oeden Beek, hij is het hartstikke goed.
1: Oké, dankjewel.
0: Gefeliciteerd, ik ga nog kaarten voor de kasteeltuinen Arsen opchecken.
1: Oh, wat leuk.
0: Hele fijne dag nog, hè. Geniet ervan.
1: Ja, hey, hartstikke bedankt.

0: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
1: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
0: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
1: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een oud-medewerker van de gevangenis in Sittard krijgt bijna 80.000 euro aan vergoedingen naast achterstallig loon. De werkgever zou niet goed hebben gehandeld tegenover de werknemer die er jarenlang werkzaam was. Tijdens de installatie van een volledig mannelijk college in Roermond werd er gedemonstreerd. Tientallen mensen vinden dat er te weinig vrouwen in het bestuur zitten en pleiten voor meer diversiteit. Bij een politieinval bij een eet-en-theehuis in Maastricht is een 45-jarige man uit Lanaken aangehouden. In het gebouw werden meerdere verdovende middelen gevonden.
6: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West hebben indicaties dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan stukje bij beetje afgebroken op zoek naar slachtoffers. Ook wordt er nog geblust door de brandweer. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het een gasexplosie was, maar het onderzoek loopt nog. De Nederlandse Bank heeft berekend dat de economie veel minder hard groeit dan verwacht. Het komt vooral door de oorlog

0: 2021 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd en was bekend om zijn kleurrijke schilderijen. Hockney schilderde onder meer Portret van een kunstenaar, Zwembad met twee figuren, dat in 2018 werd verkocht voor $90 miljoen. Het was het hoogste bedrag dat ooit voor het werk van een nog levende kunstenaar was betaald. David Hockney woonde in Californië, waar hij overleed. Hij was 88 jaar. Het weer, bewolkt en kans op motregen. Soms ook wat zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen wisselvallig en dan 16 tot 20 graden.
1: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: Voordeeluitjes.nl.

0: herfst aan bent. De Vier. En Vergos alleen, Bie alleen, had zomaar een grap kunnen zijn. Nou, de kop is eraf. Vrijdagmiddag L1 hithappen hier. En we zitten midden in De Vier. Vandaag is de samensteller Dilano. En Wil sticht net als Dilano een Vief inschikken. Dat kan heel simpel via de site van ons, L1.nl.
1: Hey Stefan, lekker bezig. Oh, ik hou echt van dit plaatje. Als ik deze hoor, dan word ik altijd zo vrolijk. Heerlijk, zonnetje erbij. Rotgebied en why. Heerlijk, dankjewel hè.
2: De Vier. L1.

Alex Warren, dit is L1 op de vrijdagmiddag. Is het bij dich ook Casual Friday op het werk? Ja, hier is weer zo'n uitgelaten sfeer op de zaak. Ja, wetsen, de ene komt in de korte box, de ander weer met handschoen aan. Ja, alles kan, alles mogen. Hè? En de muzikale omlijsting met straks Anders Nielsen, Salsa Tequila na Vanessa Carlton.

alle wereldhits beginnen met een grapske gaan. Dit is toch wel het ultieme voorbeeld. Anders Nielsen en Salsa Tequila. Hij zullen voor nog een aantal muzikale hits atten. Nou, daar komt hij. Even een shotje pakken met Rondé. Dit is Hard to Say Goodbye, BL1. Here we are.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De dienst justitiële inrichtingen DJI moet een voormalig medewerker van de gevangenis in Sittard 79.000 euro schadevergoeding en achterstallig loon betalen. Dat heeft de kantonrechter bepaald. De DJI heeft zich volgens de rechter niet aan de afspraken gehouden met de werknemer. Die waren gemaakt vanwege medische problemen. Toen de werknemer bezig was met reïntegratie, schrapte de werkgever meerdere speciale afspraken. Dat was volgens de DJI noodzakelijk vanwege personeelstekorten en organisatorische problemen. Daarna vond de werkgever dat de beveiliger te weinig meewerkt aan zijn reïntegratie en werd hij gekort op zijn loon. Zo'n 30 demonstranten hebben gisteravond in Roermond geprotesteerd bij de installatie van de nieuwe wethouders. Dat zijn allemaal mannen. Een van de demonstranten was voormalig wethouder Marianne Smitsmans.
7: Het is gewoon niet van deze tijd dat er alleen nog mannen zijn die wethouder zijn in de colleges. Het gaat om de diversiteit in de colleges. Het gaat om de andere perspectieven in het college. Maar we hebben gewoon een andere kijk op zaken.
6: Maand geleden werd in Heerlen om dezelfde reden gedemonstreerd. Ook daar was in eerste instantie sprake van alleen mannelijke wethouders. Maar een van de kandidaten heeft zich teruggetrokken en is vervangen door een vrouw. Meer dan 100 woningen in Venlo zitten sinds gisteravond zonder drinkbaar kraanwater. Rond 11:30 begaf een waterleiding het. In 2 straten ontstonden daardoor verzakkingen. WML heeft drinkwater uitgedeeld. De verwachting is dat de problemen rond 5:00 vanmiddag verholpen zijn. En een 45-jarige Belg uit Lanaken is gisteravond aangehouden in Maastricht. Dat gebeurde bij een inval in een eet- en theehuis in de Frankenstraat. Politie had het vermoeden dat daar sprake was van drugshandel. In het gebouw zijn ook verdovende middelen gevonden, maar wat en hoeveel zegt de politie niet. Tijdens de inval, rond 8:00, waren 14 mensen binnen. Alleen de Belg is gearresteerd.
8: Het weer, het blijft bewolkt en het regent. Het wordt vanmiddag hooguit 18 graden.

0: met dit liedje. Ja, ze waren maar een seconde of 10 aanwezig. Ja, Beyoncé met Coldplay en Him for the Weekend. Het is vrijdagmiddag L1 met de V van Dilano vandaag. En wil zich net als Dilano de DJ spelen? Gewoon even die microfoon ter hand nemen. Dat kan via L1.nl. Shiggen Vivin en wie weet best wel komende mondig te huren hier in Hitappen.
1: Hey Stefan, Dilano hier uit Sittard. Oh man, als ik die zon zie, dan word ik zo heet altijd. En heb ik zo'n zin in een hete track. En deze doet het altijd. Baila, heerlijk. Hey, succes nog even, hè. De Vief.

Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World. En Diarro met Elvis Crespo en Baila. Wat een goede plaat wordt dat, hè? Oet de Vie van Dilano. Hey, het is L1 van harte welkom. De lekkerste Limburgstalige muziek zonder collares te bij. Eerst te beluisteren via paddenwegradio.nl. Check even die site. En dan maken we dich hartstikke trots met de

Romanes en The Devil is Loves BL1. De vrijdagmiddag escapades. Strakke 15:40 een nieuwe ronde van het Limburgse Terken. Maar eerst nog lekkere hits van Taylor Swift. The Faith of Ophelia.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een voormalig medewerker van de gevangenis in Sittard krijgt bijna 80.000 euro en achterstallig loon. Volgens de rechter heeft zijn werkgever zich tijdens zijn reïntegratie niet aan speciale afspraken gehouden. Meer dan 100 huishoudens in Venlo zitten sinds een leidingbreuk gisteravond zonder drinkwater. WML verwacht dat de problemen...

0: Wordt momenteel door een kraan voorzichtig afgebroken op zoek naar slachtoffers. Dat kan nog een groot deel van de dag duren. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het om een gasexplosie ging, maar het onderzoek loopt nog. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij, naar eigen zeggen, een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt, wordt volgende week bekend. Advocaten Aniek Slijter en Ronald van der Horst willen zeker 1,5 jaar de tijd om het Marengo-proces voor te bereiden. Naast inleestijd willen de twee ook onbeperkt toegang tot hoofdverdachte Taghi in de EBI in Vught. Taghi zat 1 jaar zonder advocaat. Vorige week boden Slijter en van der Horst aan om de verdediging te doen. Als ze de voorbereidingstijd niet krijgen, leggen ze de verdediging meteen weer neer, zeggen ze. Turnster Lieke Wevers heeft haar carrière beëindigd. Dat schrijft ze op Instagram. Deze week werd al bekend dat de 34-jarige Wevers voor de Spaanse Turnbond gaat werken. Wevers deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen en werd in 2015 Europees kampioen op de balk. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
3: Liefde voor Limburg. Hits.

0: Wat een lekkere beuker blieft dit, hè? Another in 54 Ultra. En Talk To You in Hit Happen. Misschien wel een van Dine favoriete tracks van de zomer. Ja, geef het even durk via de site van ons, L1.nl. Ik ben op zoek naar Dine Vief. Het is vandaag de buurt aan Dilano Oet Zittert.
1: Oh, zo heerlijk, hè? Als ik even gewoon thuis kom en dan ga ik op de bank liggen, heb ik eventjes niks aan mijn hoofd. Luister dan Camila Cabello en Liar. Oh, zo'n goed plaatje.

Camila Cabello en Liar BL1 Oud de Vie van Dilano. Motsenget met Donjong. Wat een goede DJ-bessen toch. Kenst de hoog via L1.nl. Even een vief inchecken. Komt ze op de radio. Krijgen van mij even een chocoladeverrassing. Hartstikke god geregeld toch. Het is L1 met Bart Stolz.

0: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De dienst Justitiële Inrichtingen, DJI, moet een voormalig medewerker van de gevangenis in Sittard €79.000 schadevergoeding en achterstallig loon betalen. Dat heeft de kantonrechter bepaald. De DJI heeft zich volgens de rechter niet aan de afspraken gehouden met de werknemer. Die waren gemaakt vanwege medische problemen. Toen de werknemer bezig was met reïntegratie, schrapte de werkgever meerdere speciale afspraken. Dat was volgens de DJI noodzakelijk vanwege personeelstekorten en organisatorische problemen. Daarna vond de werkgever dat de beveiliger te weinig meewerkte aan zijn reïntegratie en werd hij gekort op zijn loon. Zo'n 30 demonstranten hebben gisteravond in Roermond geprotesteerd bij de installatie van de nieuwe wethouders. Dat zijn allemaal mannen. Een van de demonstranten was voormalig wethouder Marianne Smitsmans.
7: Het is gewoon niet van deze tijd dat er alleen nog mannen zijn die wethouder zijn in de colleges. Het gaat om de diversiteit in de colleges. Het gaat om de andere perspectieven in het college. Maar we hebben gewoon een andere kijk op zaken.
6: Een maand geleden werd in Heerlen om dezelfde reden gedemonstreerd. Ook daar was in eerste instantie sprake van alleen mannelijke wethouders. Maar een van de kandidaten trok zich terug en is vervangen door een vrouw. Meer dan 100 woningen in Venlo zitten sinds gisteravond zonder drinkbaar kraanwater. Rond 11:30 begaf een waterleiding het. In de Dr. Matthijssenstraat en op de Hoge Schoorweg ontstonden daardoor verzakkingen. Omroep Venlo sprak met buurtbewoners.
8: Dit is heel vreemd. De warmwaterkraan komt een heel klein dun straaltje uit, maar de koudwaterkraan komt helemaal niks uit. Dus, en de wc's doen het ook niet meer. Dus wat dat betreft, ja, een beetje een probleem.
9: Ja, hoe vervelend is dat?
8: Nou, het is al de derde keer dat het hier gebeurt. We hebben een keer in de straat, echt recht tegenover waar ik woon, in het midden van de straat, hebben we een keer een breuk gehad. Hier hebben we een breuk gehad.
6: WML heeft drinkwater uitgedeeld. De verwachting is dat de problemen rond 5:00 vanmiddag verholpen zijn. En een 45-jarige Belg uit Lanaken is gisteravond aangehouden in Maastricht. Dat gebeurde bij een inval in een eet- en theehuis in de Frankenstraat. De politie had het vermoeden dat daar sprake was van drugshandel. In het gebouw zijn ook verdovende middelen gevonden, maar wat en hoeveel zegt de politie niet. Tijdens de inval, rond 8:00 gisteravond, waren 14 mensen binnen. Alleen de Belg is gearresteerd. Het weer, de hele dag periode met regen, stevige wind en maximaal 18 graden.

0: De Vier van Delano, wat een grappenmaker, hè? Ja, ik heb de grap Jurk vandaag aan. Ja, Casual Friday. Het is de Vier van Delano. Zelf in inschikken, dat kan via L1.nl.
1: Zon, bier, terras. En wat heb je dan nodig? Goede muziek. Nou, deze plaat doet dat voor mij. Dat is Summer Jam in Minevief.
2: Get on the floor! Put your hands up! Put your hands up! Put your hands up!

0: Creed High.
1: Cameron Whitecamp en Medusa, dit is L1. En hup, onder vier ogen al eens een keer beluisterd. Nee, nog net. Don het via de site van ons, L1.nl. Daar stunt gesprekken op met onder andere Bas, Torkelen van Donschot en nog heel veel meer.

Lorraine en Is It Love? Dit is L1, zometeen het belangrijkste Limburgse nieuws. En Haven't Met You Yet? Nee, hebben we dat nog net gedaan. Even een handje naar vuren. Ik ben Stefan. En dit is Michael Bublé, be alleen.

0: De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Appen met de jokes. Download de L1-app.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een voormalig medewerker van de gevangenis in Sittard krijgt bijna 80.000 euro en achterstallig loon. Volgens de rechter heeft zijn werkgever zich tijdens zijn reïntegratie niet aan speciale afspraken gehouden. Meer dan 100 huishoudens in Venlo zitten sinds een leidingbreuk gisteravond zonder drinkwater. WML verwacht dat de problemen om 5 uur verholpen zijn. En bij een inval in een theehuis in Maastricht is gisteravond een Belg gearresteerd. De politie had vermoedens van drugshandel vanuit het theehuis. Er zijn ook verdovende middelen gevonden.
2: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet neemt extra maatregelen binnen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Deskundigen waarschuwen al jaren voor het toenemend aantal gokverslaafden, vooral onder jonge mensen en mensen met psychische en gedragsproblemen. Het kabinet wil online gokken niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij naar eigen zeggen een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt wordt volgende week bekend. Het Fries Waterschap probeert de rode Amerikaanse rivierkreeft weg te krijgen van Ameland. In een polder op het eiland zijn enkele kreeften aangetroffen. De invasieve exoot is erg schadelijk voor de natuur. De kreeften eten waterplanten en andere diertjes, graven gangen in de oevers en tasten de biodiversiteit op het eiland aan. Het waterschap, Staatsbosbeheer en de gemeente Ameland leggen op 10 plekken fuiken in het water om de kreeften te vangen. Daar is een ontheffing voor. Op de andere Waddeneilanden zit de kreeft niet, zegt het waterschap. Dan krijgt u nog het weer. Van het westen uit breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag is het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen of vanaf €79. Voordeeluitjes.nl.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum.

0: Nieuwe single van Ed Sheeran, Martin Garrix en Repeat It in Hit Up It. Dit is L1 op de vrijdag richting het weekend. Wel nog even de laatste van Duffy van Dilano afvinken.
1: Ja, ik heb wel eens in de nacht gewerkt en dan mis ik zo erg het zonnetje, überhaupt licht. Nou, dit nummer laat mij denken aan het licht. Broad Daylight hier. Duffy.

Rolf Sanchez en Darto en Besso. Dit is L1. Strakke 1440 en neue honden van het Limburgse Terken. 15 minuten lang het Limburgs product in de spotlight. Hey, even de schijnwerpers op. Wolf, dit is All Things Under the Sun. She

Vrijdagmiddag, dit is L1 met Whitney Houston. En Step by Step en hup ze onder vier ogen alles een keer beluisteren. Nee, nog niet. Check dan de site van ons, L1.nl. Er stunt interviews met onder andere Bart Storcke en Leon van Donschot. En nog heel veel meer. L1.nl. Het is Hittappen met Son Mieux.

0: spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
4: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De dienst Justitiële Inrichtingen, DJI, moet een voormalig medewerker van de gevangenis in Sittard 79.000 euro schadevergoeding en achterstallig loon betalen. Dat heeft de kantonrechter bepaald. Toen de werknemer na ziekte bezig was met reïntegratie, schrapte de werkgever eerder gemaakte afspraken. Dat was volgens de DJI noodzakelijk vanwege personeelstekorten en organisatorische problemen. Daarna vond de werkgever dat de beveiliger te weinig meewerkte aan zijn reïntegratie en werd hij gekort op zijn loon. Zo'n 30 demonstranten hebben gisteravond in Roermond geprotesteerd bij de installatie van de nieuwe wethouders. Dat zijn allemaal mannen. Een van de demonstranten was voormalig wethouder Marianne Smitsmans.
8: Het is gewoon niet van deze tijd dat er alleen nog mannen zijn die wethouder zijn in de colleges. Het gaat om de diversiteit in de colleges. Het gaat om de andere perspectieven in het college. Vrouwen hebben gewoon een andere kijk op zaken.
7: Een maand geleden werd in Heerlen om dezelfde reden gedemonstreerd. Ook daar was in eerste instantie sprake van alleen mannelijke wethouders. Maar een van de kandidaten trok zich terug en is vervangen door een vrouw. Meer dan 100 woningen in Venlo zitten sinds gisteravond zonder drinkbaar kraanwater. Rond 11:30 begaf een waterleiding het. In de Dr. Matthijssenstraat en op de Hoge Schoorweg ontstonden daardoor verzakkingen. Omroep Venlo sprak met buurtbewoners.
9: Dit is heel vreemd. De warmwaterkraan komt een heel klein dun straaltje uit, maar de koudwaterkraan komt helemaal niks uit. Dus, en de wc's doen het ook niet meer. Dus wat dat betreft, ja, een beetje een probleem.
10: Ja, hoe vervelend is dat?
9: Nou, het is al de derde keer dat het hier gebeurt. We hebben een keer in de straat, echt recht tegenover waar ik woon, in het midden van de straat, hebben we een keer een breuk gehad. Hier hebben we een breuk gehad.
7: WML heeft drinkwater uitgedeeld. De verwachting is dat de problemen rond 5:00 vanmiddag verholpen zijn. Een 45-jarige Belg uit Lanaak is gisteravond aangehouden in Maastricht. Dat gebeurde bij een inval in een eet- en theehuis in de Frankenstraat. De politie had het vermoeden dat daar sprake was van drugshandel. In het gebouw zijn ook verdovende middelen gevonden. Maar wat en hoeveel zegt de politie niet. Tijdens de inval, rond 8:00 gisteravond, waren 14 mensen binnen. Alleen de Belg is gearresteerd. En sport, voetbal. Jorrit Hendricks speelt komend seizoen bij Fortuna Düsseldorf. De 31-jarige verdediger uit Panningen heeft een contract voor 2 jaar getekend bij de naar het derde niveau gedegradeerde club. Hij speelde daar enkele jaren geleden ook al. In Nederland speelde Hendricks voor PSV en voor Feyenoord. Het weer, de hele dag periode met regen, stevige wind en maximaal 18 graden.

Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk.

0: last-minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een voormalig medewerker van de gevangenis in Sittard krijgt bijna €80.000 en achterstallig loon. Volgens de rechter heeft zijn werkgever zich tijdens zijn reïntegratie niet aan speciale afspraken gehouden. Meer dan 100 huishoudens in Venlo zitten sinds een leidingbreuk gisteravond zonder drinkwater. WML verwacht dat de problemen om 5 uur verholpen zijn. En bij een inval in een theehuis in Maastricht is gisteravond een Belg gearresteerd. De politie had vermoedens van drugshandel vanuit het theehuis. Er zijn ook verdovende middelen gevonden.
6: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
7: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Waarvoor de mensen zijn aangehouden is niet bekendgemaakt. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er is nog geen nieuwe informatie over de mogelijke oorzaak van de explosie. Dat komt doordat hulpverleners nog bezig zijn met het redden van mogelijke slachtoffers en de politie nog geen onderzoek kan doen. Rond middernacht was er een zware explosie in de sportschool die dag en nacht open is. 7 gewonden konden uit het puin worden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Nederland kroop in coronatijd door het oog van de naald, zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. De tweede en de derde week van april 2020 waren volgens Rutte het spannendst. Het aantal coronagevallen steeg snel en Nederland had betrekkelijk weinig bedden op de intensive care. De situatie in Bergamo in Italië was volgens Rutte een afschrikwekkend voorbeeld. Daar stierven in korte tijd veel mensen aan corona. Nederlandse patiënten konden uitwijken naar Duitse ziekenhuizen. Volgens Rutte ontsnapte Nederland daardoor maar net aan het zogenoemde code zwart. Het kabinet neemt extra maatregelen tegen online gokken. Reclame voor gokken wordt verboden en gokbedrijven mogen vaste klanten geen bonus meer geven. Ondanks eerdere maatregelen neemt het aantal gokverslaafden toe, vooral onder jongeren. Het weer vanuit het westen gaat het op veel plaatsen opnieuw regenen. Het is 15 tot 18 graden. Vanavond kan er ook nog wat regen vallen. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer.
8: Vandaag werken we in de buurt. Hey, bekende gezichten. Wij maken trappen weer mooi. Vakwerk en betrokkenheid van dichtbij. Daniels Traprenovatie.
9: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
10: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
11: Verwen je vader met zijn lievelingspindarotjes. Een wensplaat, een chocoladestropdas of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Vaderdag iets bijzonders.
12: Met Rousseau chocolade.
11: Ga naar een van de Rousseau-winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
9: Eens een Amerikaan, altijd

0: lange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Je tuin aanpakken? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in beton, natuursteen en keramische bestrating. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelersen in Sittard.
1: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
2: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 van

0: Punk en One More Time. Nog één keer voor het weekend.
1: Alleen vandaag.
0: Wat het is, vriendig. Het is 12 juni. Een ganse hoop berichtjes via naar de platformen die wel nog werken. Er is een sturing bij Meta, het moederbedrijf van WhatsApp, van Facebook, van Instagram. Dus nee, de best net gehackt. Dat komt nog.
2: Nee.
0: Nou, hou het maar eens in de gaten. Weer is het weekend dat het Nederlands elftal het WK eindelijk gaat aftrappen. Ja, het is toch met al dat opwarmen even wachten geweest. Maar het gaat gebeuren. Vergond spelen tegen Japan. En er is een Ellen vandaag huren die zo

0: Winter Kloorvuur.
1: Ik zou een overwinning zien voor Japan om die letse acht te komen.
0: Ja, overwinning en een ambitie. En ik weet niet of ze gisteren al even vastgekeken. Vroeger spelen ze voor twee helften in het voetbal. Maar dat zijn veer kwarten geworden. Het werd een beetje een Amerikaanse sport met Get What Wood aangekondigd als drinkpauze. Halverwege de eerste en halverwege de tweede helft. Maar er zit een gans reclameblok in. Dus mensen Nederland gaan kieken zondag om 10 of het gaat laat werden. Het gaat behoorlijk laat werden. Zo'n eerste helft doet dik en stond tegenwoordig. En mensen dan mondig op die werkkunst, dan kennen ze hier dat ze dit huis.
2: You have to go to Hollywood, play in a horror movie.
0: We gaan maar eens vlot beginnen, Ellen Vandaag.
3: Dit is Ellen Vandaag.
4: Met Ruud Kleinens.
5: Ja, dit is de stem die hoort bij mijn leven. Hij was er altijd. In gare autootjes, hotelletjes, vriendinnetjes.
3: Ruud

0: masterpiece.
1: Muziek uit Limburg, Gamma en Color Again. Ze kunt uit Austro, ja zeker. Ja jongens, het is begos uit WK voetbal. Words patterend. Wow. Mexico, Zuid-Afrika, gaat rode kaarten. 2-0, gisteravond, de aftrap in het Aztekenstadion. En vannacht nog voor de diehards Zuid-Korea, Tsjechië, 2-1. Het is begos het WK voetbal. Onze Dave, ik weet niet of hij zelf echt van voetbal hult. Je kunt namelijk wel eens bij Fortuna. Maar is toch eens in de geschiedenis gedoken.
2: Razendsnelle spreekbeurt.
3: Het FIFA Wereldkampioenschap Voetbal, meestal Wereldkampioenschap Voetbal of WK Voetbal genoemd, is een om de vier jaar terugkerend toernooi tussen de nationale mannenteams die bij de FIFA aangesloten zijn.
4: The biggest event probably in the history of mankind.
3: Aanvankelijk waren de Olympische Spelen het podium voor het belangrijkste mondiale voetbaltoernooi. In 1928 stelde FIFA-voorzitter Jules Rimet daarom voor om een eigen internationaal toernooi te organiseren, waarop de sterkste nationale voetbalploegen om de titel World Champion zouden gaan spelen. Op maandag 28 mei 1928 werd in Amsterdam besloten dat Uruguay gastland zou worden van de eerste officiële wereldkampioenschap voetbal.
5: Het was in 1930 dat het wereldkampioenschap voetbal het levenslicht zag.
3: Het eerste wereldkampioenschap voetbal was tevens het enige waarvoor de landen zich niet hoefden te kwalificeren.
5: En ze kwamen op invitatie, niet omdat er voorronden werden gespeeld.
3: Er deden 13 landen mee. Dit jaar doen er 48 landen mee aan het WK.

sprak gisteren wel bij de openingsceremonie. Shakira. Met eigenlijk dit liedje, maar dan gaat minder. Waka Waka is dit. En dat is dan de goeie.

richting Vrijdagavond de piano Bach kennen open. Met Elton John en Britney Spears. En Hold Me Closer. Avio het weekend trekken we wel nog even het paspoort in de meest internationaal georiënteerde provincie van het ganse land. Zometeen een muzikale rondreis door de regio in het grensgevalletje. En het Limburgse neus komt eraan.

0: voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50. Voordeeluitjes.nl.
1: Ervaar de magie van dans tijdens de World Dance Festival Parade Brunsum. Van de kleurrijke optocht tot spannende workshops en legendarische feestavonden. Van 25 tot en met 28 juni in Brunsum. Info op paradebrunsum.nl.
0: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
2: voordeeluitjes.nl.
1: One World, many stories. De wereld danst in Brunsum.
3: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
4: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
4: Social Deal deals die je niet mag missen.
5: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
4: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
5: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: 16:30, het L1-nieuws hoor je van Dennis Heewald. Goedemiddag, Dennis.
9: Goedemiddag, Ruud. De provincie Limburg trekt opnieuw geld uit voor behoud en promotie van het Limburgs. Deze keer gaat het om 3 miljoen voor digitalisering. De provincie wil onder meer een digitaal archief aanleggen met woorden, teksten en geluidsopnames. Dat zou ook gebruikt kunnen worden voor vertaalapps. De provincie Limburg besteedt ieder jaar 1,1 miljoen... aan het verhogen van de status van Limburgs als taal. Zo'n 30 demonstranten hebben gisteravond in Roermond geprotesteerd bij de installatie van de nieuwe wethouders. Dat zijn allemaal mannen. Een van de demonstranten was voormalig wethouder Marianne Smitsmans.
10: Het is gewoon niet van deze tijd dat er alleen nog mannen zijn die wethouder zijn in de colleges. Het gaat om de diversiteit in de colleges. Het gaat om de andere perspectieven in het college. Maar we hebben gewoon een andere kijk op zaken.
9: Een maand geleden werd in Heerlen om dezelfde reden gedemonstreerd. Ook daar was in eerste instantie sprake van alleen mannelijke wethouders. Maar een van de kandidaten trok zich terug en is vervangen door een vrouw. De dienst Justitiële Inrichtingen, DJI, moet een voormalig medewerker van de gevangenis in Sittard 79.000 euro schadevergoeding en achterstallig loon betalen. Dat heeft de kantonrechter bepaald. Toen de werknemer na ziekte bezig was met reïntegratie, schrapte de werkgever eerder gemaakte afspraken. Dat gebeurde vanwege personeelstekorten en organisatorische problemen. De beveiliger werd ook gekort op zijn loon, omdat de DJI vond dat hij te weinig meewerkte aan zijn reïntegratie. Meer dan 100 woningen in Venlo zitten sinds gisteravond zonder drinkbaar kraanwater. Rond 11:30 begaf een waterleiding het in de Dr. Matthijsenstraat en op de Hoge Schoorweg ontstonden daardoor verzakkingen. Omroep Venlo sprak met buurtbewoners.
11: Dit is heel vreemd. De warmwaterkraan komt een heel klein dun straaltje uit, maar de koudwaterkraan komt helemaal niks uit. Dus, en de wc's doen het ook niet meer. Dus wat dat betreft een beetje een probleem.
12: Ja, hoe vervelend is dat?
11: Nou, dit is al de derde keer dat het hier gebeurt. We hebben een keer in de straat, echt recht tegenover waar ik woon, in het midden van de straat hebben we een keer een breuk gehad. Hier hebben we een breuk gehad.
9: De WML heeft drinkwater uitgedeeld. De verwachting is dat de problemen rond 5:00 vanmiddag of een half uurtje dus verholpen zijn. En sport, voetbal, Jorrit Hendricks speelt komend seizoen bij Fortuna Düsseldorf. De 31-jarige verdediger uit Panningen heeft een contract voor 2 jaar getekend bij de Duitse club. Die is gedegradeerd naar het derde niveau. Hij speelde daar enkele jaren geleden ook al. In Nederland speelde Hendricks voor PSV en voor Feyenoord. Het weer, lange periode met regen, stevige wind en maximaal 18 graden. In de nacht, droge periode en periode met lichte regen. Het blijft stevig waaien en het koelt af tot 15 graden. Morgen vroeg nog lichte regen bij stevige wind. In de middag en avond droog, minder wind en maximaal 20 graden.
8: Dennis, tot straks weer.

0: De script en superheroes loesters naar L1, de Umrot in het hart van de Euregio. Mensen in Limburg woens, stel een grens, echt niks vuur. Zeker niet om even te tanken of boodschap te doen. Maar we kennen ook muziekgehoorlen aan de andere kant van de Peul. Ohne, want ze zijn vooral weer dat voor ons eigen muziek vergeten. Dit is het grensgevalletje. Het zijn de drie keuzes. Dus je leed je uit Limburg, leed je uit Belg en leed je uit Duits. En de vraag is, welke moddigtalig gaat erin? Dus pak die naam erbij. 0681-52-500. Schik een berichtje. Dit zijn de keuzes. We beginnen in eigen provincie.
1: Het grensgevalletje.

0: jouw grensgevalletje?
1: Poeh, ja, ik zou ze alle drie wel willen trainen. Maar verhouden op een nummer 1 uit eigen provincie. Mo Jones en Always the Same. 2 uit het Belg. En een gans klibietje uit Sittard. Want daar is ze geboren. Nova Star en The Best is Yet to Come. En uit Duitsland. Het kennen we als Zoute Landen. Maar dit is echt het origineel Bossen en Frankfurt Oder. Welke wil ze huren? Lord maar weer.

0: Alexandra Strand en Mr. Sexo B.
1: L1 vandaag.
0: Ja. Het is over een week, zo weet, dan is Pinkpop begos. Het is toch het oudste non-stop georganiseerde festival dat er is, hè? In Landgraaf, in Noordzee-Limburg. En met Pinkpop denk je natuurlijk aan Jan Smeets, hè? De godvader. Ook erop gekleed, altijd in het zwart, Jan. Wie is dan met ACDC-pet tegenwoordig? Helemaal prima. Maar Jan is natuurlijk afgezwaaid. Tirza Kreuze is nu een jaar directeur van Os Pinkpop. En dan kreeg ze met Jan Smeets te maken. Want Jan, ja, zal het ooit echt loslotten? Reken maar van dit. Dus dat is een goede show om te vullen.
2: Jan is momenteel 81, ik ben 35. Dus ik denk dat het heel gezond is dat we niet altijd op een lijn lagen. En ik denk dat hij dat ook wel aan me waardeerde. Dat ik er soms even met gestrekt been zeg maar, terug tegenin ging. Ik vind het heel leuk nu. Kijk, aanstaande zondag doen we al jaren sinds dat hij gestopt is. Krijgt hij eigenlijk als eerste de sneak preview van het nieuwe terrein. Voor mij altijd een heel mooi moment. En dan steekt hij zijn feedback ook niet onder stoelen of banken. Alleen laatst toen we in het interview in de krant zeg maar, en op social media alle nieuwigheden. Hadden bekendgemaakt. Toen belde hij me op, best wel emotioneel. En toen zei hij eigenlijk voor het eerst sinds... Ja, die band hebben wij gewoon niet, maar gewoon dat hij heel trots was. En dat hij het echt een goede vooruitgang vond. En ja, ik was er echt even stil van. Ik dacht echt even van, gewoon heel lief. En ik ben heel blij als ik hem dat zondag kan laten zien.
0: Ja, Tirza Kreuze, Pinkpop-directeur aan tafel bij Leon van Donschot. En de week wel vanaf

Smith en Nice to Meet You. Met zometeen de uitkomst van het grensgevalletje. Je kunt nog gauw even metsteunen via de app 0684142400. Wilt ze leertje Duitsland, Bossen met Frankfurt Oder? Wilt ze van het Belg Nova Star met The Best Is Yet To Come? Of uit Limburg, Mo Jones and Always The Same? Nu gauw laten weten via de L1-app. Ook uit Limburg nog een

Esther, de stemmen zijn geteld voor het grensgevalletje. Het werd een leedje uit Duitsland. Bossen met Frankfurt, Oder met de gerust van Roland de Vruggema. En nog Frans zegt, nou, doch mich dammer. Ik vind Zoutelanden al cool, maar toen ik het origineel hoe het gans verkocht. Frankfurt, Oder dus.

0: Beleef het zelf. Het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick. Waar traditie, spanning en gezelligheid samenkomen. Feest voor jong en oud. Zondag 5 juli, OLS Melick.
1: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
2: Verwen je vader met zijn lievelingspindarotjes. Een mensplaat, een chocoladestropdas. Of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Vaderdag iets bijzonders.
3: Met Rousseau chocolade.
2: Ga naar een van de Rousseau winkels in heel Limburg en Brabant. Of kijk op rousseau.nl.
4: Radio luisteren? Dat wil je natuurlijk in de beste kwaliteit en met de beste ontvangst. Daarom kies je voor een Zendjin. www.zendjin.eu.
5: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
4: Zendjin. World Class Radios.
6: De nieuwe Volvo EX60. Uitgerust met de nieuwste veiligheidsfuncties. Een actieradius tot 810 kilometer en tot 340 kilometer binnen 10 minuten laden. Bestel uw Volvo EX60 nu bij Henk Scholten.
7: Ervaar de magie van dans tijdens de World Dance Festival Parade Brunsum. Van de kleurrijke optocht tot spannende workshops en legendarische feestavonden. Van 25 tot en met 28 juni in Brunsum. Info op paradebrunsum.nl.
6: Henk Scholten Volvo. Opmerkelijk zorgeloos. In Geleen, Heerlen en Maastricht.
7: One world, many stories. De wereld danst in Brunsum.
8: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
10: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
16: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De provincie trekt extra geld uit voor promotie en behoud van het Limburgs. Deze keer gaat het om 3 miljoen voor digitaliseringsprojecten. Een voormalig medewerker van de gevangenis in Sittard krijgt bijna 80.000 euro en achterstallig loon. Volgens de rechter heeft zijn werkgever zich tijdens zijn reïntegratie niet aan speciale afspraken gehouden. En meer dan 100 huishoudens in Venlo hebben van gisteravond tot vanmiddag zonder drinkwater gezeten. Dat kwam door een leidingbreuk die ook verzakkingen veroorzaakte.
17: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
18: Casper Meijer met het NOS Journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vanmiddag bepaald. Daardoor kan het hoge beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan in maart 2028 behandeld worden. De twee nieuwe advocaten, Ronald van der Horst en Aniek Slijters, hadden gedreigd zich terug te trekken als ze deze voorbereidingstijd niet zouden krijgen. Taghi zat ruim een jaar zonder advocaat. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van maatregelen, zoals sluiten van de scholen en de horeca en de strenge regels voor verzorgingshuizen. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte

0: De auto heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer.
1: Wilt stiekem bouwen met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork. Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij dich.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Vrijdag 26 juni is het feest in Melick. Jong talent, kleurrijke optochten en Limburgse gezelligheid voor het hele gezin. Ken je oorles, vrijdag 26 juni in Melick.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
4: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
5: Houd misdaad uit je buurt.
4: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
7: Hoe kom ik hier weg?
6: Vragen die over je toekomst gaan.
8: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
9: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum.
10: De salderingsregeling stopt. Hoe kan ik dan het beste de opbrengst van mijn zonnepanelen benutten?
11: Door je opgewekte energie direct te gebruiken of op te slaan, haal je meer uit je zonnepanelen. Manage your energy op newenergysystems.nl.
12: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
13: Hand- of polsklachten? Krijg grip op je herstel. Hand- en Polscentrum Midden-Limburg helpt bij blessures, pijn en revalidatie. Met meerdere vestigingen door Midden-Limburg. Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
14: Kubota Minigraver, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
13: Hand- of polsklachten? Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
15: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.

0: vandaag. Bob Marley en de Wailers. And Could You Be Love?
1: Ja, uur vanmorgen, dan is het zoiets. Dan gaat Nederland het WK voetbal aftrappen. En dat doen ze tegen Japan. En dat is een lastige tegenstander, huur en lezig u vooral. Want die jongens zijn gedisciplineerd en fit. En die hadden er hartstikke veel zin in. Wie vier dit een beetje zo aankomen? Hans van Marren is een spion, de kant op gecheckt. Hij zit er intussen al een paar jaar. Oorspronkelijk uit Stijn, Niels Erdkamp aan de telefoon. Dag Niels. Goedemiddag. Bij dit is het goedemorgen, denk ik.
2: Goedemiddag. Inmiddels goedenavond inderdaad, ja.
1: Dus dit is toch eigenlijk een jaar of vier, gelukkig, hè Niels?
2: Ik werk hier in Japan bij de spoorwegen, ja.
1: En een beetje voor de leefde, bij ochtend, of net?
2: Voor de leefde ook inderdaad, uiteraard, ja. Hartstikke gelukkig wonen we samen, ja.
1: In Tokio zit ze?
2: In Tokio, inderdaad. En iedere morgen ga ik dan in een propvolle trein van hoe ik dan woon. In drie kwartier ongeveer naar het centrale gedeelte van Tokio waar ik dan werk, inderdaad. Ja.
1: Is het echt zo dat in Japan alle treinen op dit grond?
2: Ja, de werknemers zijn wel heel erg gedisciplineerd. En ook de reizigers zelf. Hè, dus dat ze netjes in de wiegel staan voor in de trein te komen. Dus voor iets wel op tijd. Alles, dat zou misschien een beetje overdreven zijn. In Japan is natuurlijk uiteindelijk ook wel vertraging. Maar het is een stuk beter dan in Nederland.
1: Hey, de half van de brug meteen misschien een beetje geslagen. En Niels, discipline zes toe. Dat is ook de kernkwaliteit van het Japanse elftal huurig altijd. Wie werd er tegenaan gekeken in Japan überhaupt het ganse WK?
2: Ja, ik ben uiteraard ontzettend benieuwd wie het overmorgen gaat gaan. Kijk, de Japanse elftal heeft natuurlijk ook vijf eredivisie spelers. Hmm. Dus dat maakt het nog veel leuker. Discipline in de zin van, kijk, Japan is in elk geval tegen Europese tegenstanders is altijd heel sterk, naar mijn beleving. Dus als ze misschien een tegenstander gaan hebben uit Afrika of uit Zuid-Amerika, dan hebben ze het dan misschien dat zwaarder met. Maar tegen Europa denk ik dat ze het wel goed kennen. Dus misschien tegen Nederland. Ik heb eigenlijk een veel vermoeden dat Japan wel gaat winnen van Nederland.
1: Echt hoor.
2: De manier hoe ze zich voorbereiden voor zo'n WK. Dus daar kan ik alleen maar bewondering voor hebben. De laatste berichten zijn dat een Endo, dus eigenlijk de aanvoerder van de Japanse ploeg, helaas door een blessure niet meer kan doen. Dat is in Japan als een bom ingeslagen. Maar ik heb eigenlijk wel het idee dat ze misschien Nederland kunnen verslaan. Los daarvan ben ik natuurlijk een Nederland-fan.
1: Ja, moet ik dat vragen, ja.
2: Nederland, want we hebben hier bijvoorbeeld ook in Tokio een bar, hè, die gerund werd door een Nederlandse mevrouw. En dan gaan we dan allemaal naar het voetballen kijken. Dus we zijn allemaal voor Nederland.
1: Ja, wie kijken de Japanners toch zelf nog? Zijn die vol vertrouwen gewoon die een wereldkampioen te worden? Of vieren dat altijd een beetje door, zeg maar?
2: Kijk, Japan is in het verleden verschillende keren dat Japan gestrand is in de achtste finales. Ja. En Japan wil jaren keer door naar de kwartfinales, die de laatste acht. En de laatste acht, dat is hem nog niet gelukt. En het is eigenlijk, het zou een overwinning zijn voor Japan om die laatste acht te komen. De laatste tijd waren in de media ook nog wel grotere bewoordingen van dat ze eigenlijk misschien wel willen winnen en dat soort zaken. Maar als ze die de laatste acht zouden komen, zou dat voor Japan een jaarlijk grote overwinning zijn.
1: Ja, dan moeten we toch met een soort van voorspellingen gaan eindigen. Doe ze eens, Japan maakt goede kansen, maar wanneer ik nu een uitslag van dicht moet opschrijven, dan weet dat.
2: 2-1 voor Japan.
1: Oh, yeah.
2: Ja, het spinnen is zo eigenlijk jaar willen dat Nederland wint. Maar ik denk dat het niet gaat lukken.
1: Ja, en dan ga je metmaken door, jong. Denk ik, vind dat goed kumpen, hè, als Nederlander.
2: Ik ben hartstikke benieuwd. En ik ga midden in de nacht hier om 4 uur s'nachts van ik met jou wat plezier naar de wedstrijd.
1: Oké. Okay. Nou, wens ik je heel veel kiekplezier. En ik hoop dat ze ongelijk was. Het zou lekker zien.
2: Ja, dankjewel. Arigato, zei maar.
1: Hoi.
3: Hey, Ruudje. 1 vandaag.

0: Baruschko en raap dich bijeen.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: Ja, Max kans op keertjes voor de kasteeltuinen in Assen met koffie- en vlaai-arrangement in de L1 Nieuwsquiz. Mensen het neus een beetje gevolg als komt ze denk ik wel uit. Het organiseren van een LVK-finale, dat is een dure hobby. Er was namelijk twee drukbezochte ovenen nodig om uit de kosten te komen. In Landgraaf lukt dat net. En in aanloop naar de laatste finale was de organisatie al dat dit een andere sport is.
2: Een canvasvereniging weet echt wel hoe je een feestje moet organiseren voor 250, 300, 350 man. Dit is een buitencategorie.
0: Ja, dat is het zeker. Er moest het geld bij in Landgraaf. De gemeenteraad had ook bij gepast intussen. De vraag is om hoeveel geld ging dat? Hoeveel geld wordt er in Landgraaf nodig om het laatste LVK uit de rode cijfers te helpen? Nou, kom maar op, via
1: de
0: app.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.

Ervaar de magie van dans tijdens de World Dance Festival Parade Brunsum. Van de kleurrijke optocht tot spannende workshops en legendarische feestavonden. Van 25 tot en met 28 juni in Brunsum. Info op paradebrunsum.nl.

0: Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: One World, many stories. De wereld danst in Brunsum.
2: Ik heb heel veel buikpijn.
3: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Voor het eerst in Nederland. Het Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Op 26 juli spelen ze Dvorak's 8e symfonie en Brahms' eerste pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Het is 17:30 en het LA Nieuws, dat hoor je van Dennis Ewald. Hi Dennis.
8: Hi Ruud. De opkomst en ontwikkeling van kunstmatige intelligentie gaat in Limburg geen banen kosten, maar banen opleveren. Dat zegt arbeidsmarktdeskundige Gerald Aan van het UWV. Hij vergelijkt deze periode met de tijd waarin ICT een grote vlucht maakte.
9: Nou, we denken dat door AI op de allereerste plaats banen bijkomen. Dat zagen we ook in het tijdperk van de ICT. Hè, toen de laptop opkwam, er kwamen banen bij.
8: De provincie Limburg trekt opnieuw geld uit voor behoud en promotie van het Limburgs. Deze keer gaat het om 3 miljoen voor digitalisering. De provincie wil onder meer een digitaal archief aanleggen met woorden, teksten en geluidsopnames. Dat zou ook gebruikt kunnen worden voor vertaalapps. De provincie Limburg besteedt iedere jaar 1,1 miljoen... aan het verhogen van de status van Limburgs als taal. Meer dan 100 woningen in Venlo hebben sinds gisteravond zonder drinkbaar kraanwater gezeten. Rond 11:30 begaf een waterleiding het. In de Dr. Matthijssenstraat en op de Hoge Schoorweg ontstonden daardoor verzakkingen. Dat was rond 5:00 vanmiddag opgelost. Omroep Venlo sprak met buurtbewoners.
10: Dit is heel vreemd. De warmwaterkraan komt een heel klein dun straaltje uit, maar de koudwaterkraan komt helemaal niks uit. Dus, en de wc's doen het ook niet meer. Dus wat dat betreft, ja, een beetje een probleem.
11: Ja, hoe vervelend is dat?
10: Nou, het is al de derde keer dat het hier gebeurt. We hebben een keer in de straat, echt recht tegenover waar ik woon, in het midden van de straat, hebben we een keer een breuk gehad. Hier hebben we een breuk gehad.
8: WML heeft drinkwater uitgedeeld. In hetzelfde deel van Venlo ontstond daarna weer een nieuw lek. De nog aanwezige WML-monteurs zijn daar direct mee aan de slag gegaan. En sportvoetbal. Jorrit Hendricks speelt komend seizoen bij Fortuna Düsseldorf. De 31-jarige verdediger uit Panningen heeft een contract voor 2 jaar getekend bij de Duitse club. Die is gedegradeerd naar het derde niveau. Hij speelde daar enkele jaren geleden ook al. In Nederland speelde Hendricks voor PSV en voor Feyenoord. Het weer, lange periode met regen, stevige wind en maximaal 18 graden. In de nacht, droge periode en periode met lichte regen. Het blijft stevig waaien en het wordt zo'n 15 graden. Morgen vroeg nog lichte regen bij stevige wind. In de middag en avond droog, minder wind en maximaal 20 graden.
7: Dennis, dankjewel weer.

0: do something.
1: Justin Timberlake en Pharrell Williams. Rock Your Body. Je bent bij L1 vandaag. Ken je voetballer Art van Peppen nog? Die speelde onder meer voor Roda JC. En na zijn voetbalcarrière, want die zit er inmiddels op, wilde hij graag blijven sporten. En daar had hij een uitdaging voor nodig. En die uitdaging, dat werd hardlopen. En dat deed hij, of doet hij, moet ik beter zeggen, in een extreme vorm. De trailrun, 170 kilometer met 10.000 hoogtemeters door de Franse Alpen. En hij liet dat allemaal vastleggen in een documentaire.
2: Vooral eigenlijk dat die documentaire een emotie overbrengt. Die mensen doet inspireren om toch ook een sportieve uitdaging aan te gaan. Want oprecht, dat is zo tof met alles wat daarbij komt kijken. Wat voor keuzes je moet maken onder...
1: Ja, Trail After Football, zo heet hij.
3: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. L1 vandaag.

0: en Meghan Trainor en Marvin Gaye. Bij Goed Regio wil ik zeggen. En bij Ellen Vandaag natuurlijk. In Heerlen is die er al 800 jaar. De Schelmentoren, daarmee het oudste complete gebouw van de stad, staat in het centrum, vlak naast de Sint-Pancratiuskerk. Volgens gids Danny Roes en Annemieke Holte van de Schelmentoren zou die toren meer bekendheid moeten krijgen.
1: Hij staat natuurlijk best verdekt tussen en Sjoeng, het Glaspaleis, de Pancratiuskerk en de restaurants. Maar we hopen door banieren uit de ramen te hangen dat we langzaam meer bekendheid krijgen.
2: In het dorp zeggen ze dat hij bruut van het leven is beroofd door een stelletje goddeloze bokkerij.
3: Op een hoogtepunt hebben hier een 37-tal personen gezeten. Niet allemaal tegelijk in die hokjes, ondanks dat het gevangeniswezen toen anders was en een stuk strenger dan nu. Maar dat ging natuurlijk niet. Maar in de loop der jaren zijn er een aantal gevangenen geweest waar ook de processen gelukkig van beschreven zijn, zodat wij weten dat ze hier gezeten hebben. Ik weet dat een van de weinige stukjes middeleeuwen is wat we nog over hebben. En dat vandaar ook de bekendheid heel laag is.
0: Ja, de toren is verbouwd, kan bezocht worden met een hele experience. Dus kan eens een keer gaan kijken door en heren. Dit zijn de ongenodigde gasten.

0: Peter Beker en ongenodigd gasten. En ik wil dich.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: Ja, zeker. In de L1 Vandaag nieuwsquiz maakt ze kans op keertjes via de kasteeltuin in Arsen. 2 stuks met koffie en fly erbij. Dus kent ze een prachtige dagen. En het neus een beetje volgen hulpt ontzettend bij deze quiz. Een LVK-finale organiseren is best wel een dure hobby. In Landgraaf moest er geld bij. Die hand door de laatste finale georganiseerd. Paviljoen, 8000 man. Kreeg het maar eens vol. Volgens de stichting LVK hoeft het niet zo groot.
2: Voor ons hoeft het niet zo groot te zijn. Wij zijn ook dik tevreden met 4000 man bijvoorbeeld. Er wordt een keuze gemaakt door de plaatselijke organisatie om te kijken hoe groot dat ze het willen maken. En ja, dan is een paar meter extra aan een tent erbij zetten. Ja, lijkt dan financieel voordeliger. En daardoor dat er ook meer mensen komen.
0: Ja, die moeten dan wel komen. Dat wordt tijdens de finale geen enkel probleem. Dat dacht er nog voel een beetje tegen in Landgraaf. De gemeenteraad had er geld bij moeten doen om die organisatie in ieder geval op nul te zetten. Wieveel geld is erin gestoken om dat LVK op nul te krijgen? Laat het weten.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.

0: Kärcher hoge drukreiniger. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
1: Marley viel 48 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
2: Hé hey mam, zo kun je niet oud worden, zo gaat het niet. En toen heb ik me eigenlijk gerealiseerd van, hé, nou moet de knop om.
1: Ook na de operatie blijven onze specialisten jou ondersteunen naar een blijvende leefstijlverandering. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
11: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De provincie trekt extra geld uit voor promotie en behoud van het Limburgs. Deze keer gaat het om 3 miljoen voor digitaliseringsprojecten. Een voormalig medewerker van de gevangenis in Sittard krijgt bijna €80.000 en achterstallig loon. Volgens de rechter heeft zijn werkgever zich tijdens zijn reïntegratie niet aan speciale afspraken gehouden. En meer dan 100 huishoudens in Venlo hebben van gisteravond tot vanmiddag zonder drinkwater gezeten. Dat kwam door een leidingbreuk die ook verzakkingen veroorzaakte.
12: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
13: Kasper Meijer met het NOS-journaal. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. Het Parool meldt dat mogelijk een groep 20ers en tieners in een kelderbox onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen. De explosieven zouden zijn bedoeld voor een plofkraak in Duitsland. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier. Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan in maart 2028. De 2 advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Herstelwerk duurt tot zeker 2 uur vannacht. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het kabinet had de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen scherp in de gaten. Oud-premier Rutte reageerde bij de enquêtecommissie op kritiek dat het kabinet alleen maar dacht aan de volksgezondheid. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het weer zonniger en warmer.
14: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
0: Honda Robotmaaier, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
15: Je tuin aanpakken? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in beton, natuursteen en keramische bestrating. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
16: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
15: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
17: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
18: Hoe kom ik hier weg?
17: Vragen die over je toekomst gaan.
19: Hoe word ik beter in mijn vak?
17: Of één die je wakker houdt.
20: Hoe begin ik weer met werken?
17: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
21: Vrijdag 11 september. Give it up. Put your hands in the air. And make some noise for Raccoon.
22: De Doolhof in Tegelen. De deuren zijn open om 7 uur.
21: Feel their magic and be there.
22: Get your tickets at dedoolhof.nl.
23: Echt ontzorgd op vakantie? Bij Beezen Travel boekt u gezellige busreizen en compleet verzorgde riviercruises. Bekijk de laatste zomervertrekken op beezen.nl. Het enigste dat Geer zelf nog moet doen, is uw koffer pakken.
24: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
23: Bekijk de mooiste busreizen en riviercruises op biesen.nl.
24: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelersen in Sittard.
25: Ineens zag je het.
24: Oh.
25: Je grote teen wijst steeds verder naar binnen toe. De drukkende pijn aan de zijkant van je voet wordt daarom steeds erger.
26: Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
27: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
28: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1.

0: is dit het neus in het plat. En we beginnen met Fees. Fes in Mielderen, Meerlo. Door is gisteren over de 30e ruiterfestijn begoes. Nu is Jan Jansen van de organisatie.
1: Ooit begonnen in 1995, omdat we toen een nieuwe ruiterhal hadden. Die moest terugverdiend worden. Nou, dat was denk ik een van de mooiste concoursen uit ontstaan. De mooiste landelijke concoursen. Waarbij we ook een fantastisch trein hebben hier tussen de bomen. En het weer zit meestal mee. Nu misschien even wat minder, maar ook dat komt van het weekend goed.
0: Ja, en op TikTok en Instagram is een Limburgse revolutie aan de gang. Vrouw het gisteren even druiven, maar volgens contentmaker Jelle Jozef bliet het net bij Limburg. U voor de ganse wereld werd intussen Limburgs gekald.
2: Ja, ja, ik bedoel wel steeds meer Limburgse content creators op een tijdlijn gehad.
0: Ja.
2: En ik heb ook een in Tasmanië, dus verder dan Australië gehoord.
0: Ja, en mensen nu in Venlo langs de stadhoes lups, dan zien ze het stadhoes. Maar het is net het echte stadhoes. Dan kijk je namelijk naar een foto die gespannen is aan een ganse grote stijger. Het echte stadhoes is namelijk toe aan een restauratie. En omdat het een bijzonder oud gebouw is, is specialist Hein Hoendertmarkt ervoor aangetrokken. Vruggenmiddels schept meer dat wel.
3: Weinig mensen beseffen dat het stadhuis van Venlo een van de allerbelangrijkste renaissance gebouwen van Nederland is. Het is in de periode 1870 grondig gerestaureerd, waarbij dus de renaissance architectuur, laten we zeggen, goed hersteld is, zodat wij die bijzondere architectuur nog steeds goed kunnen beleven. En waar wij nu voor zorgen is dat dat zo blijft.
0: Ja, en dan autorennen. Voor Max Verstappen bliet Barcelona een bijzondere plek. Het is intussen 10 jaar geleden dat Tosin allereerste Formule 1 race voor Red Bull won. En meteen geschiedenis zou geschreven als jongste Grand Prix winnaar ooit. Ken Verstappen, omdat je meedoet om de overwinning. Of is dat met de huidige krachtsverhoudingen toch een lastig verhaal? Volgens analist Xavier Maassen zal het waarschijnlijk Antonelli werden.
4: Oh. Alle rijders die 5 wedstrijden op rij hebben weten te winnen, hebben ook nog nooit de wereldtitel verloren in dat jaar. En je ziet hoe het mentale spel, hoe belangrijk het is. En ik zie dat dit weekend niet zomaar in één keer veranderen dat Russell de overhand gaat krijgen. Die gaat toch

0: met frustratie naar dat circuit komen, terwijl Antonelli natuurlijk op een wolk loopt.
1: Ja, Xavier Maas, over het autorennen van komend weekend. Alleen vandaag, dit voor een neus in het plat.
2: L1 vandaag.
3: Met Ruud Kleine.
2: Liefde voor Limburg. L1.

0: gebeurde op het Gazongerweg naar het weekend met Track Seconds samen zien.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
0: Ja, voor de nieuwstijgers in onze provincie handvier de nieuwsquiz bedacht. Wensen er een beetje bij huls, kunstenwal, droet, maar een actuele opgave met leuke prijs, max kans, pakketjes voor de kasteeltuinen. En vooral gaat geteund gehad met het LVK. Het woord gaat duurder dan gedacht. Het finale weekend in Landgraaf. En de gemeenteraad had bij moeten passen. Dat is een beetje wat hem geeft. Goede situatie is even durchnemen met Roger de Hannig en de Lien. Roger, goedenavond.
2: Goedenavond, Ruud.
0: Ben je zongerweg nog, jong?
2: Ik ben net Toes.
0: Is net Toes? Ah, en waar is dat, Toes, bij dich?
2: In Ech.
0: In Ech. En dus is op de weg, Roger, geloof ik, hè?
2: Ja, vrachtwagenchauffeur. Ja. Die hebben ook wel vanmorgen net klaar. Dus,
0: dat is het langdaags, man.
2: Uurkens erop zitten, ja.
0: Ja, en is het wel een rustig weekend?
2: Ik mocht morgen nog even.
0: Oh, was het nog even?
2: Ja.
0: Ah, oké.
2: Eén keer in de 6-7 weken mogen we op zaterdag hier.
0: Ah, dat duurt erbij dan, blijkbaar.
2: Jazeker. Ja.
0: En je is ook voetballen kieken, of ben je er net van?
2: Daar ben ik wel van, maar of ik dat zondagavond zou draaien, dat weet ik niet. Dat is me toch allemaal gelaten hier, deze editie van het WK.
0: Ja, dan staan nog die drinkpauzes tussen deur, dus de toer allemaal nog langer.
2: Ja.
0: Goed. Doe maar niets dan, hè?
2: Ja, helaas niet.
0: Hey, Roger, dat de LVK het woord gaat duurder dan gedacht. Er is het geld bijgemotten. Had ze enig idee hiervoor?
2: Oh, Ruud, ik was er een schoonhoes te kopen voor 258.000 euro.
0: Ja, 258.000.
2: Ja.
0: Ah, feestje mag het geld kosten. Sans ook
2: ja,
0: wel eens.
2: Ja, zeker.
0: Officiat Roger, jong, ik ga de kaartjes voor de kasteeltuinen opschikken.
2: Kempo, dankjewel.
0: Dank je, veel plezier.
2: Hoi.

0: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram, dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90. Dat is genieten.
1: Met Rousseau chocolade.
0: Kijk op rousseau.nl.
2: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken. Bovendien is er een eigen werkplaats en eigen monteurs die de keukens en losse apparatuur monteren en kookklaar opleveren.
3: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
4: Houd misdaad uit je buurt.
3: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
5: Vierde zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
6: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika, zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
7: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
8: kozijnen. Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: 6:30 en het LA Nieuws staat hoor je van Dennis Ewald. Hi Dennis.
11: Hallo Ruud. Een Nederlandse automobiliste is dodelijk verongelukt bij het Duitse Zelfkant, net over de grens bij Nieuwstad. De vrouw was volgens de Duitse politie op de verkeerde weghelft terechtgekomen en botste frontaal op een vrachtwagen. Het slachtoffer overleed ter plekke. Waar de vrouw vandaan komt is op dit moment niet bekend. De vrachtwagenchauffeur raakte licht gewond. De A2 wordt vanavond in noordelijke richting gedeeltelijk afgesloten voor onderhoudswerkzaamheden. Vanaf 8 uur vanavond is de snelweg dicht tussen Echt en Nederweert. Dat duurt tot maandagochtend 5 uur. De opkomst en ontwikkeling van kunstmatige intelligentie gaat in Limburg geen banen kosten, maar banen opleveren. Dat zegt arbeidsmarktdeskundige Gerald Aan van het UWV.
12: Nou, we denken dat door AI op de allereerste plaats banen bijkomen. Dat zagen we ook in het tijdperk van de ICT. Hè, toen de laptop opkwam, er kwamen banen bij.
11: De provincie Limburg trekt opnieuw geld uit voor behoud en promotie van het Limburgs. Deze keer gaat het om 3 miljoen voor digitalisering. De provincie wil onder meer een digitaal archief aanleggen met woorden, teksten en geluidsopnames. Dat zou ook gebruikt kunnen worden voor vertaalapps. De provincie besteedt ieder jaar 1,1 miljoen aan het verhogen van de status van Limburgs als taal. En sport, voetbal. Jorrit Hendricks speelt komend seizoen bij Fortuna Düsseldorf. De 31-jarige verdediger uit Panningen heeft een contract voor 2 jaar getekend bij de Duitse club. Die is gedegradeerd naar het derde niveau. Hij speelde daar enkele jaren geleden ook al. In Nederland speelde Hendricks voor PSV en voor Feyenoord. Het weer, lange periode met regen, stevige wind en maximaal 18 graden. In de nacht droge periode en periode met lichte regen. Het blijft stevig waaien en dan koelt het af tot 15 graden. Morgen vroeg nog lichte regen bij stevige wind. In de middag en avond wordt het droog. Er is minder wind en het wordt maximaal 20 graden.
10: Dankjewel Dennis, fijn weekend.

0: Nelly Furtado en Forza, een van die voetbalhits. Het houden te maken met het EK in 2004. Het veel wie de dag van gisteren, maar jongens, het is toch weer een tijd geleden. Hè? Voor veel uren mung is de winkel van de poppendokter aan het Münsterplein iconisch. Maar eigenaresse Marley Wiermans Genang had aangekondigd dat de dure eind van het jaar definitief toegrond. En dus gaat de winkel, als ze van alles kan vingen, snuisterijen, prularia, verdwijnen.
1: Ja, hier hebben we onze beer. De beer die in de reparatie is en die gerepareerd moet worden, want hij mist een pootje, een voorpootje. Het is een echte beer. U hoort het, want er zit geluid in.
0: U gaat ermee stoppen?
1: Ja, ik ga ermee stoppen. Ja, tenminste, met de winkel gaan we stoppen. Het moet helaas. Ik kan niet meer verder doordrijven, omdat het voor mij ook moeilijker wordt. Ik ben op leeftijd gekomen dat ik moet zeggen, het is goed geweest. Dit zijn de knalertjes. Ziet u? Kleine doosjes met van die kleine propjes. Die gooi ik in de jeugd op de grond en dan knalt het even. We bestaan al 83 jaar. Het is een hele tijd om zo'n winkel te voeren. Het is begonnen in de oorlogsjaren met lederwaren. En daarna is het, na de oorlog, is het veranderd in een speelgoedzaak. Mijn vader werd toen ook de eerste poppendokter in Roermond. En dat is altijd zo gebleven. En ik krijg hier ook vaak jonge vaders aan de toonbank. Die hebben van die pretoogjes, want die komen hun jeugd vertellen, hun kleintjes vertellen. Wat papa vroeger allemaal deed met die knalertjes en die trektouwtjes en noem maar op, allerlei soorten fopartikeltjes.
2: Maar als u weg bent, we kunnen niet meer naar een winkeltje toe?
1: Niet zoals het onze, nee. Ik denk dat er best nog wel zaken zijn die ook iets dergelijks verkopen. Maar zoals het hier is, vinden ze het niet. Nee, dat is er niet meer aan Roermond en in verre omstreken.
0: Ja, Ruud van Broekhoven woont in Remung bij de poppendokter. Een half uur genoeg is de winkel nog.
3: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. L1 Vandaag.

One Republic. En Sunshine. L1 vandaag voorkomen aan de start van het weekend. Er zit WK-voetbal met het Nederlands elftal bij. Wees er eens kieken. Gans veel plezier erbij. En denk eraan, collega Robert Jansen is er morgen vroeg om 8 uur al weg. Met een frisse welkom weekend. Veel plezier erbij. Ik onderhoed met Rauwenazen. En zondag in het zuiden.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
2: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special... tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa... tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
8: Luister L1 Radio. En met de jocks. En doe mee met acties.
9: L1.
8: Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu. Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
10: Mariet Krol met het NOS-journaal. Elon Musk is met de beursgang van SpaceX de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu ruim $1,000 miljard. Het aandeel SpaceX opende in New York op $150, 1% hoger dan de aangekondigde introductieprijs. In Amsterdam gaat het zoeken naar mensen onder het puin bij de sportschool in Nieuw-West nog door. Vannacht was daar een explosie, 7 mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nu verder naar andere slachtoffers. Verschillende bronnen melden dat jongeren onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen, zegt verslaggever Steef Bouwman.
11: Er gaan wel veel verhalen rond. Het Parool die heeft het over een groep van zo'n 8 jongens, jonge mannen die onder de sportschool zaten. Daar zit een kelder en dat ze daar bezig waren met het maken van explosieven.
10: Die zouden worden gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Door een brand in een verdeelstation bij Woerden zijn 3 treinen stilgevallen. De ongeveer 1000 reizigers zijn eruit gehaald en naar station Woerden gegaan. Tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven rijden geen treinen. Reparatie duurt tot zeker 2 uur vannacht. En het kabinet neemt extra maatregelen tegen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid zegt dat de maatregelen hard nodig zijn.
12: We denken echt dat zodra we kunnen zeggen die reclames gaan we verbieden en we gaan goed handhaven op hoeveel geld je kan inzetten, dat het gewoon minder aantrekkelijk wordt. En tegelijkertijd dat illegale aanbod, dat is er. Daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Dus dat moeten we echt strenger gaan handhaven.
10: Het kabinet wil online gokken zelf niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld, zegt het kabinet. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind. En dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Over de inhoud is nog niets bekendgemaakt. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. De brand is geblust, maar de problemen blijven voorlopig nog, zegt ProRail.
2: Er is veel schade ook aan het onderstation. Verwachten we dat het toch nog wel tot de hele avond, tot einde dienstregeling, er geen treinen meer rijden in de omgeving van Woerden. We zijn volop bezig met het herstel, maar dat gaat wel zeker nog wel enkele uren duren.
1: Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Volgens hem had het kabinet alleen maar slechte opties. Maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht.
3: Omdat voor het kabinet echt vanaf dag 1 helder was. Dat als je met een gezondheidszorgcrisis te maken hebt, je eerste plaats maatregelen moet nemen om die crisis in de gezondheid te beperken. Maar dat je natuurlijk een minuut later je realiseert welke enorme maatschappelijke gevolgen dat heeft.
1: Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van de maatregelen als sluiten van de scholen en de horeca. Voor de tweede keer in korte tijd is bij Ameland een groep wadlopers in problemen gekomen. Ze werden verrast door snel opkomend water. De 10 wadlopers zijn door de kustwacht en de KNRM opgepikt en naar Ameland gebracht. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland heeft binnen een dag meer dan 100.000 euro opgehaald. De actie is opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. Ook liggen nog 3 kinderen zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens Pakistan is vrede tussen de VS en Iran dichterbij dan ooit. De twee landen zijn het eens geworden over de tekst van een akkoord. Pakistan is bemiddelaar in de oorlog tussen Washington en Teheran. President Trump zegt dat een akkoord dit weekend nog getekend kan worden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier, heeft het gerechtshof bepaald. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Opmerkelijk omdat eenzelfde verzoek eerder werd afgewezen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: Tegelijkertijd beseft ook iedereen dat als deze twee advocaten het niet doen, er niemand anders gevonden zal worden. Dat is het afgelopen jaar wel gebleken. Dan moet Taghi zonder advocaat worden berecht. En dat wil niemand. Het was nu of nooit.
1: Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan maart 2028. SpaceX van Elon Musk is in New York naar de beurs gegaan. Het aandeel in het technologie- en ruimtevaartbedrijf noteerde bij opening $150, ruim 11% hoger dan de vooraf aangekondigde introductiekoers. Ongekende bedragen, zegt economieredacteur Bart Kamphuis.
3: Daarmee zou SpaceX bijna evenveel waard zijn als Amazon. En terwijl Amazon een omzet heeft die 37 keer zo groot is als die van SpaceX. Dus nou ja, dat tekent al wel dat SpaceX het echt van de verwachting moet hebben van wat het in de toekomst kan gaan verdienen.
1: Door de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste ter wereld met een vermogen van ruim $1,000 miljard. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind. En een graad of 17. Dit is...

0: 1 met het nieuws van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikje door Ambacht krijgen het advies om hun water eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. De toetredingsonderhandelingen van de EU met Oekraïne en Moldavië gaan maandag verder. Nu premier Orbán de verkiezingen heeft verloren, heeft Hongarije zijn veto ingetrokken. De ambassadeurs van de EU-landen hebben formeel met hervatting van de onderhandelingen ingestemd. EU-kopstukken von der Leyen en Costa spreken van een grote stap voorwaarts. Dat president Trump een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen wil terugtrekken uit Europa om ze zo ergens anders in de wereld te kunnen inzetten, is geen reden tot zorg. Dat zegt secretaris-generaal van de NAVO Rutte.
2: Ik vind dit is een gestructureerd proces wat stap voor stap verloopt, wat ervoor zorgt dat de Amerika zwaar aanwezig blijft in Europa, maar wel in een betere balans.
1: Het is al langer bekend dat Trump minder wil doen voor de NAVO. Paus Leo XIV heeft zijn bezoek aan Spanje afgesloten met vliegtuigpech. De Spaanse koning Felipe had hem in Tenerife afgezet op het vliegveld, maar toen de paus al aan boord zat, wilde het toestel niet starten. Koning Felipe leende de paus toen zijn eigen toestel van de Spaanse luchtmacht voor de terugreis naar Rome. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het een graad of 13. Morgen zon, wolken en een enkele bui. Vrij veel wind en een graad of 17.

0: nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Iran zegt dat er nog wordt gesproken over de voorwaarden, maar dat ze in de afrondende fase zitten. Een anonieme Amerikaanse overheidsfunctionaris zegt tegen Reuters in de deals dat in de deals de straat van Hormuz wordt heropend en dat het nucleaire materiaal van Iran wordt vernietigd. Iran zou in ruil daarvoor economisch worden beloond. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. De onderhandelingen tussen de EU en Oekraïne en Moldavië over toetreding gaan maandag weer beginnen. De EU-ambassadeurs hebben daar formeel toestemming voor gegeven. De Hongaarse premier Orbán hield de onderhandelingen jarenlang tegen met een veto, maar Orbán verloor onlangs de verkiezingen. Een inzamelingsactie voor slachtoffers en nabestaanden van het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft al ruim 100.000 euro opgebracht. Er vielen gisteren 4 doden. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto zit voorlopig vast. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger, op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. Het weer, bewolkt en wat regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen bewolkt en enkele buien. Ook wat zon, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet naar huis. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Veel Fransen vinden het onbegrijpelijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. En Musk is de eerste mens met een vermogen van ruim 1000 miljard. Op het WK voetbal is de wedstrijd Canada tegen Bosnië en Herzegovina geëindigd in 1-1. Lang stonden de Bosniërs op voorsprong dankzij een goal van Jovo Lukic. Pas in de slotfase maakte het gastland gelijk. Oud-Feyenoorder Kyle Larin maakte de 1-1. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp Jansen zijn eerste schoen die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg.

0: is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount kondigde eind februari aan dat het Warner Brothers voor $110 miljard koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Schoenontwerper Jan Jans is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Om zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jans ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 25.